programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-democraten en de sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna 1 ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either. LA.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. En maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen.

Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Inwoners van Dronten krijgen een brief van de politie en de gemeente waarin ze waarschuwen voor nepagenten. En 3 van de 8 kittens die eind vorige maand werden gedumpt in Emmeloord hebben een nieuw thuis. Meer nieuws straks in het bulletin van 6:30.
2: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen, de verkeersinformatie. De ANWB die verwacht een gemiddelde spits. En de eerste flitser die is er ook alweer. Die staat aan de Hanzeweg, de N307 bij Dronten, vlakbij de Revenweg. Hectometerpaal 105,7 in beide richtingen.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen Joliene, ik wil eerst
6: Goedemorgen.
4: Even tegen je zeggen. Ik kwam zaterdag 2 fans van je tegen.
6: Oh, is zo?
4: Ja, en
6: nou dan.
4: Waar is ze? Ik zeg maandag is ze weer.
6: Ja. Ja, ik ben er weer.
4: Ja, daarom. Ja. Hartstikke mooi. Welkom. Ja. En je ziet een beetje gekleurd. Dat is niet in de Nederlandse zon gebeurd.
6: Nee, was afwezig. en vandaar de keuze dat we toch, want we twijfelden een beetje, gaan we nou nog wat verder weg? Nou, dat hebben we uiteindelijk toch gedaan.
4: Oh ja?
6: Een heerlijk Grieks eiland.
4: Oké, daar was het warm.
6: Ja, daar was het echt heet. 34 graden. Maar ik heb even met wat Grieken gepraat. En die zeiden nou, dit is voor ons voor deze tijd van het jaar ook heel heet. Dat zijn we eigenlijk niet gewend. Dus die liepen eigenlijk ook een beetje te zuchten en te puffen.
4: Oké. Okay. Ja. En je hebt al gezucht en gepufft in Nederland?
6: Ja.
4: 2 keer een pufzucht.
6: Ja, maar goed, dat gaat dan in combinatie met het werk natuurlijk. En hier hoef ik niet heel veel te doen.
4: Oh ja, dat is zo heerlijk. Maar nu weer aan het werk.
6: Zeker.
4: En we hebben nieuws voor je. Bijvoorbeeld de praktijkschool in Dronten. Die krijgt een nieuw gebouw. Na de kerst kunnen de leerlingen erin. Straks hoor je hoe ze zich daarop verheugen.
6: Ja, en we gaan terug in de tijd naar de tijd van Vlodder. Dat weet je vast wel nog, Almere werd opgenomen.

0: The Last Train Home van John Mayer. Het is 6:06. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker.
1: Het praktijkonderwijs in Dronten krijgt een nieuw gebouw. Na de kerst gaan 130 leerlingen en hun docenten naar een nieuw pand bij het station.
0: Ja, het verouderde gebouw achter het Copernicus laten ze dan achter zich. Verslaggever Joris Souter ging op beide plekken kijken en hij begint in de Engelse les.
2: Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked?
3: De leerlingen van het praktijkonderwijs in Dronten zijn blij, niet omdat ze Engelse tongtwisters uit hun hoofd moeten leren, maar omdat ze binnenkort eindelijk een nieuw schoolgebouw krijgen.
4: En dat is fantastisch voor onze leerlingen, want wij zitten al in dit gebouw meer dan 20 jaar.
3: Het huidige schoolgebouw was eigenlijk nooit bedoeld om zo lang mee te gaan. De ruim 130 leerlingen merken dat inmiddels dagelijks. Zo zijn de klassen te klein en hebben de leerlingen bij slecht weer vaak te maken met lekkages. En niet alleen de leerlingen zijn toe aan een nieuwe omgeving.
4: We zitten momenteel in de personeelskamer van het praktijkonderwijs. En je ziet, dit is eigenlijk een noodgebouw aan een noodgebouw. Het praktijkonderwijs is niet heel erg gewaardeerd in Nederland. Het wordt wel eens oneerbiedig het afvoerputje van het onderwijs genoemd, het reguliere onderwijs. Dat is het zeker niet. We kijken hier echt naar het kind. En niet altijd naar de methodes, maar echt wat een kind kan. En daar sluiten we bij aan.
3: En dus verruilen de leerlingen straks deze plek achter het Copernicus voor een gloednieuwe school dicht bij het station. En zo hebben Klaver en zijn leerlingen na de kerstvakantie eindelijk een nette school om trots op te zijn. Wat doet het dan met je als je hier uiteindelijk staat?
4: Ja, heel veel. De leerlingen verdienen dit. En we zijn ontzettend blij dat we hier straks in mogen en onze handen jeuken, niet alleen die van mij, maar ook van de leerlingen, om hier straks aan de slag te gaan met elkaar.

0: I need you van Full Character. Het is bijna 6:15. En dat betekent dat het tijd is voor het weerbericht.
1: Met Diana. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we beginnen nu al met een graadje of 12. Waar gaat het heen vandaag?
2: Ja, nou, het is zelfs nog frisser hoor. Want het is op het moment 10 graden in Flevoland.
0: Oh.
2: Ja.
0: Niet te geloven, man.
2: Ja, het is best wel fris.
0: Bittere kou.
2: Ja. Nou, ik vind het nog wel verschil hoor. 12 of 10 graden. Want bij 10 graden heb ik toch wel een twijfel of ik zelfs de handschoen aan ga doen. Als het beneden de 10 graden is. Ja. Maar op de fiets, hè. Maar zo 12 graden, dan valt het wel mee. Maar goed, het is tamelijk fris. Mistbanken komen er her en der voor. Er is wat nevel. Het is ook wel vrij helder. Ik heb net ook een deel van de sterrenhemel nog gezien. Dus het ziet er voor vanochtend rustig en mooi uit. De zon die komt er straks toch wel geregeld bij. En de temperatuur die zal geleidelijk gaan stijgen naar zo'n 20 graden aan het einde van de ochtend.
0: Oh, okay.
2: Ja, dus het wordt een aangename dag. Maar er zijn ook wolkenvelden. Er kan misschien een beetje regen uitvallen. Dat is vanmiddag meestal het geval. Maar de zon die schijnt ook nog wel van tijd tot tijd. En dan stijgt de temperatuur nog hoger dan afgelopen weekend. Het wordt zo'n 22 of 23 graden. En vanmiddag waait de wind dan matig vanuit het zuidwesten. Windkracht 3 tot 4.
1: Okay, nou doen we nog maar een paar van die dagen.
2: Ja.
1: Om de week vol te maken.
2: Nou ja, morgen ook een aardige... nazomerdag, lange tijd droog, vergelijkbare temperaturen, misschien zelfs een graadje hoger. Maar morgen zijn er toch wel wat meer wolkenvelden aanwezig. En ook in de loop van de dag wordt de bewolking geleidelijk aan dikker. En dan verwacht ik zo, in de namiddag tegen de avond van het westen uit af en toe een beetje regen of motregen. De wind is wat sterker morgen vanuit de zuidwesten, windkracht 4. Ja, dan hebben we de dagen daarna toch wel tamelijk wisselvallig weer. Want verspreid over de dag komen woensdag, donderdag en vrijdag een paar buien voor. Bij een enkele is kans op onweer. De zon is ook wel te zien, maar wat verder opvalt is de temperatuur. Het wordt echt beduidend frisser. Ja, normaal gesproken hoort het zo 19, 20 graden te zijn in deze fase van september. Nou, daarna hebben we dus hooguit zo'n 18 graden op de thermometer in de middag. Dus het wordt echt behoorlijk fris. En daarbij waait het stevig vanuit westelijke richting, windkracht 5 of 6 op de Grote Meer.
1: Okay, dus dinsdagavond kunnen we zeggen, we hebben de mooie dagen gehad.
2: Ja, de herfst die doet zijn intrede.
1: Ja? Ja, ga je het dan herfst noemen?
2: Ik denk het wel, ja. Ik heb al de eerste paddenstoelen gezien.
1: Ja,
3: bij mij in het gras inderdaad.
2: Ja. Ja. En de astronomische herfst, die begint over een week.
1: Okay. Daar heb jij weer een punt. Ja, dan mooi. Dankjewel. Deze week verschijnt het boek Het Dossier Flodder. Het is geschreven door Aart van Grootheest uit Almere.
3: Ja, veel opnames voor de tv-serie Flodder zijn gemaakt in Almere... in de toenmalige Film Factory van de regisseur Dick Maas. Verslaggever Gineke Smit ging met het schrijver van Grootheest naar die plek toe.
4: Nou ja, we zijn hier toch wel op een bijzondere locatie. Hè? Al zie je het misschien nu niet meer zo goed, maar wat was dit?
5: Dit was vanaf 1991 tot en met 1999 de First Four Film Factory van Dick Maas. Waar hij echt een groot gedeelte van de Flodder-geschiedenis opgenomen heeft.
4: Ja, en we zijn op deze locatie omdat u een geheel nieuw boek heeft geschreven over de hele Flodder-geschiedenis. U heeft het bij zich.
5: Ja.
4: Waarom heeft u het geschreven?
5: Ja, omdat Flodder is gewoon heel fascinerend. Het is 40 jaar geleden dat de eerste film werd opgenomen en een groot succes was in Nederland, maar ook in het buitenland. En ja, het is gewoon culturele geschiedenis geworden. En ik vond dat er echt een boek over gemaakt moest worden.
4: En wij zijn op deze locatie omdat hier ook veel is opgenomen. Hè?
5: Ja.
4: We gaan even kijken waar dat allemaal gebeurde.
5: Ja, leuk.
4: Nou ja, dit was de hal, ingang tot de studio. Wat was dit precies?
5: Er waren twee studio's. De eerste studio is Studio B. En hier rechts van ons is Studio A. Daar werd een groot deel van de set van Flodder neergezet. Onder meer dus het Flodderhuis zelf, het interieur en de tuin met het zwembad dat maar 10 centimeter diepte had.
4: Ja, en ze hebben het eigenlijk even voor ons opgezocht, maar er was nog een oud bordje. Nu liggen hier echt de balen plastic en papier opgestapeld.
5: Ja.
4: Maar ja, u weet hoe dit hier vroeger heeft uitgezien.
5: Nou ja, als het klopt, dan heeft hier het Flodderhuis van binnen gestaan met dus het zwembad. Maar goed, dat zagen wij als kijkers natuurlijk nooit dat in de studio was. Je kon dat soms wel een beetje horen dat het studio was, maar het was heel professioneel gemaakt. En het zag er echt fantastisch uit.
4: En heeft u dat ook in uw boek staan? Kunnen we dan zien hoe het eruit zag?
5: Ja, jazeker. Dan moeten we even bladeren. Kijk, hier zien we dus de tuin.
4: Ja.
5: En hier zie je dus aan de bovenkant nog net waar we nu dus staan. De buitenkant van de studio. De studiomuren. En dit was een soort doek dat geschilderd was en opgehangen. Waardoor het leek dat het de achterkant van de tuin was. Maar dat was het helemaal niet. En hier werd dus ook nog het zwembad neergezet.
4: Ja, en het zwembad, dat was geen echt zwembad. Staat het ook in uw boek? Of
5: jazeker. Niet? Er staan ook plaatjes in het boek dat mensen in het zwembad staan. En dus ja, maar met 10 centimeter met natte voeten staan. En je ziet ook als je een van de trailers van de tv-serie goed bekijkt. Dan gaat het duikplankstuk, die breekt. En dan zie je dat die eigenlijk wordt gestopt door de onderkant van het zwembad. Omdat die maar 10 centimeter diep is.
4: U heeft een heel naslagwerk gemaakt. Hè? Nou, ja. Is er natuurlijk al heel veel bekend over Flodder en al heel veel over geschreven en gezegd. Maar wat staat nou in dit boek wat fans echt moeten weten, wat nieuw is?
5: Ja, daar staan talloze nieuwe dingen in. En dat komt omdat ik samen met Dick Maas de kelder van zijn huis heb bezocht. We hebben daar gezocht naar speciale dingen. En wat we hebben kunnen vinden onder meer is een schrijfblok. De dikschriften heette dat. En daarin staan alle aantekeningen die hij maakte in de jaren 70 en 80 voor zijn films. En in nummer 12 hebben we de eerste aantekeningen kunnen terugvinden over de eerste Flodder film. Daarin stond onder meer dat de samenstelling nog anders was van de familie. Er was nog een paar Flodder. En de jongens, Johnny en zoon Kees, die hadden nog, het was de bedoeling dat ze hun geld gingen verdienen met het dealen van heroïne. Nou ja, en Dick Maas wilde een echte familiefilm maken, dus dat is eruit gehaald. Dat was niet zo'n slim idee. Dus dat is een van de grote nieuwe dingen die ik heb kunnen vinden, ja.
1: Ja, televisiegeschiedenis en het Almeerse. Straks een duik in de kranten.
0: Ja, dat gaat onder andere over een bijzondere actie van de Amerikaanse brandweer. Hoe het precies zit, hoor je.

0: Again van Atomic Kitten. Het is 5 minuten voor 6:30. Bericht uit binnen- en buitenland. We pakken de kranten er eens even bij.
1: Ja, grote primeur in Trouw dat de ambtenaren samenspannen. Ja, dat zit ook in het NOS-journaal. Om procedures een beetje te versnellen en dan te voorkomen dat ze dwangsommen moeten betalen aan de burgers die klagen over langzame procedures.
0: Ja.
1: IND spant natuurlijk de kroon met de asielzoekers die daar geld voor krijgen. Omdat het allemaal veel te lang duurt eer hun procedure wordt aangevangen of tot een einde komt. En de tronen van de koning en de koningin, die staan ook op de foto in Dagblad Trouw.
0: Dus oh, die worden weer afgestoft?
1: Nou, er is een meneer met een schroevendraadje bezig.
0: Oh jee.
1: Ja,
0: Zo erg?
1: Ja, het moet natuurlijk even gecontroleerd worden dat het stevig staat.
0: Ja, ze moeten niet door die stoel zakken. Dat zou een beetje sneu zijn.
1: En daarmee kunnen we concluderen
0: dat... Het zijn wel leuke beelden.
1: Nou.
0: Oh, ik zou het wel grappig vinden. Heel stiekem.
1: Ja, jij wel. En, hoe heet het? Maar de Prinsjesdag verder inhoudelijk is zonder strategie. Dus de troon is stevig. Maar het verhaal dat je gaat horen, ja, volgens mij kunnen we net zo goed overslaan.
0: Ja, ik weet het niet. We gaan het horen morgen natuurlijk.
1: Hij is nu doorgedrongen op Corfu dat er niet zoveel gebeurd is in Nederland qua politiek.
0: Ik heb me eigenlijk
1: heel verstandig
0: niet heel met het verstandig nieuws bezig gehouden op Corfu. Nee,
1: okay.
0: Ik pak de Telegraaf er eens even bij. Die kopt op de voorpagina energienota met nieuw net hoger. De kosten voor het uitdijende stroom- en gasnet stijgen volgend jaar met 20%. Terwijl gas en stroom in nieuwe energiecontracten al honderden euro's duurder zijn geworden. Dus het gaat alleen maar verder omhoog.
1: Ja, mag ik iets energietechnisch toevoegen uit het Algemeen Dagblad?
0: Nou, als het niet te technisch is, hoor.
1: Nou, in biomassa worden hout uit Canada en uit de Baltische Staten, dat wordt versnipperd, dat wordt hier in een biomassa-centrale gestoken. Ja. En dat geldt dan als milieuvriendelijk.
0: Oh, maar dat is toch al lang bekend dat dat helemaal niet milieuvriendelijk is?
1: Nee, maar in de boeken is het nog wel zo. En nu gaat er een zaak lopen om daar een einde aan te maken.
0: Oh, nou ja, goed.
1: Dat... Nou, was niet zo technisch, hè?
0: Dan is dat ook afgehandeld.
1: Ja.
0: Ook in de Telegraaf, ja, ik vind het een heel schattig bericht. Er was een man in het Amerikaanse Oklahoma City. Die was zijn gazonnetje aan het maaien, maar hij werd niet goed. Hij werd onwel. Nou, de brandweer was er snel bij. Hij heeft de ambulance gebeld. Dus de man naar het ziekenhuis. Maar ja, die brandweerlieden die dachten, dat is ook een beetje sneu. Dus dat gazon van die man half afgemaaid. Dus die werd het even keurig afgemaakt, die klus. Zodat hij bij thuiskomst uit het ziekenhuis...
1: Oh, grappig.
0: Hoefde hij zich daar voorlopig niet zo
1: op. Als een biljart laken.
0: Ik vind dat toch wel schattig.
1: Hartstikke mooi. Maar heb je nog één dingetje van de Prinsjesdag?
0: Ja,
1: wat altijd gebeurt. De glazen koets en de paarden natuurlijk. Even generale repetitie. Hè? Dat gedeelte ook goed loopt.
0: Ja.
1: Ze niet door de troon zakken en dat de paarden niet op hol slaan.
0: Nou, kijk eens aan. En dan hebben we ook nog nieuws dat we een muggenarme zomer achter de rug hebben. Door extreme droogte en hitte. Nou, ik herken
1: bij wie?
0: Dat niet.
1: Niet bij mij?
0: Nee, bij mij ook niet.
1: Ik moest s'nachts nog af en toe... op jacht.
0: Ja, en ik had de auto iedere keer helemaal onder. Maar dat waren misschien niet alleen maar muggen. Nou, dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Inwoners van Dronten krijgen een brief van de politie en de gemeente waarin ze waarschuwen voor nepagenten. In de brief wordt de werkwijze van oplichters uitgelegd. Ook krijgen inwoners tips wat ze kunnen doen als er een verdacht persoon voor de deur staat. Bij de brief zit ook een waarschuwingssticker. Dat is een geheugensteuntje om nooit waardevolle spullen aan onbekenden mee te geven. 3 van de 8 kittens die eind vorige maand werden gedumpt in Emmeloord hebben een nieuw thuis. De beestjes werden met 2 moederpoezen achtergelaten op een carpoolplaats. 5 kittens blijven nog bij gastgezinnen voor extra zorg. En voor de moederpoezen wordt nog een nieuw huis gezocht. Het Harmer Visserplein in Emmeloord gaat vanaf vandaag op de schop. Er gaan stenen uit, er komt meer groen. Het oorlogsmonument verhuist naar de ingang van het gemeentehuis. Daar komen aan de zijkant extra parkeerplekken. Het werk kost bijna 2 ton en moet in november klaar zijn. En het praktijkonderwijs in Dronten krijgt na 20 jaar een nieuw onderkomen naast het station. Het gebouw wordt binnenkort opgeleverd en dat komt geen moment te laat, zegt directeur Simon Klaver.
2: De leerlingen verdienen dit. En we zijn ontzettend blij dat we hier straks in mogen en onze handen jeuken, niet alleen die van mij, maar ook van de leerlingen, om hier straks aan de slag te gaan met elkaar.
1: De leerlingen en de docenten verhuizen na de kerstvakantie. Meer nieuws op web en app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de diensttoeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets.
4: Een heel goedemorgen. De wisselvalligheid houdt deze week aan. Maar vandaag en morgen valt het meestal mee met de buien en is het in de middag best warm in Flevoland. Vanochtend is het eerst rustig met kans op mist en nevel. In de loop van de ochtend breekt de zon zo nu en dan door. Er zijn ook wolkenvel aanwezig waaruit vanmiddag misschien een beetje regen kan vallen. Met 22 of 23 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind is het warmer dan afgelopen weekend. Vanavond en vannacht droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur daalt naar 15 of 16 graden. Morgen overwegend veel wolken, maar lange tijd droog. Voor de zon is ook wel ruimte. De wind waait opnieuw vanuit het zuidwesten. Het wordt een fractie warmer. Later in de middag en begin van de avond is het soms nat. Woensdag en de dagen daarna verspreidt over de hele dag wat regen. Er zijn ook droge momenten met soms wat zon. Door een matige westelijke wind wordt het echter opmerkelijk fris.
5: Dankjewel Diana. Dan de flitsers van dit moment. A27 Almere Hilversum bij 107,9. En N307 bij Dronten de Hanzenweg bij 105,7. En straks een ontzettend druk sportweekend.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: James Ingram en Michael McDonald, Jamo be there. Het is 7:07.
1: Gaan we naar de sport. Het was een druk sportweekend. De Challenge Almere Amsterdam werd zaterdag bij de vrouwen gewonnen door Kira Meulenberg uit Utrecht. Ze werd Nederlands en Europees kampioen in de tijd van 8:42:07.
0: Ja, bij de mannen was Milan Brons de snelste. Ook hij werd Nederlands en Europees kampioen. Hij volbracht de triathlon in 7:37. De Almeerder haalde daarmee net geen parcoursrecord, maar dat mocht de pret niet drukken.
2: Echt niet normaal, het is onbeschrijfelijk hoe gaaf het is. Hoeveel supporter, niet alleen langs het parcours, maar gewoon ook hier in de stadion. Het is echt bizar.
1: Ja, naast de challenge werd er dit jaar voor het eerst ook een aparte marathon gelopen vanwege het 45-jarig bestaan van het evenement. De marathonlopers liepen hetzelfde parcours als de triatleten.
0: Ja, en die marathon werd dan gewonnen door Bartas uit Almere. Op de tweede plaats eindigde plaatsgenoot Rutger van der Hulst. En Ruud Vos maakte het Almeerse podium compleet. Nou, die Ruud Vos die doet normaal gesproken mee aan de challenge. En die marathon, nou, dat was voor hem toch wel een succes.
3: Het is natuurlijk geweldig. Normaal doe ik altijd mee met triathlon. Ik ben pas getrouwd. Ik had mijn vrouw beloofd om dit jaar niet mee te doen. Maar toch erbij zijn door de marathon te lopen is wel geweldig. Ja, in Almere ja, blijft geweldig. Het is gewoon grandioos. Ik weet niet hoe vaak ik mijn naam heb gehoord, maar ja, dat is, ja. Je bent één dag weer een beroemde sporter, zo zie ik het. En dat doe je allemaal op amateurbasis. Dus ja, ik ben daar Almere dankbaar. Challenge Almere, perfect. Dus ja, mag niet klaar.
0: Geweldig, hè? Getrouwd en zijn vrouw beloofd. Doe ja. Niet mee dit keer aan de triathlon. Ja, dat vergt natuurlijk veel meer trainingstijd.
1: Ja, en dit... Dus doe je het even tussendoor. Nee. Dan was er zaterdag nog een groot sportevenement. Tussen Urk en Emmeloord werd de Fish Potato Run gelopen. Dini Ras uit Urk won bij de vrouwen. Ze legde de 12,8 kilometer lange route af in 51 minuten en 40 seconden. Bij de mannen was Remco Axe uit Meppel met een tijd van 41 minuten en 13 seconden de snelste.
0: Ja, en een van de andere vrouwelijke deelnemers was Nicole Schroe uit Krijl. Sinds haar jeugd leidt ze aan epilepsie. En ze is blij dat ze nog altijd kan hardlopen. Voor haar draait het niet om winnen.
4: Nee, daar gaat het voor mij niet meer om. Ik hoef niet te winnen. Als ik de Fish Potato Run weer kan halen... en het liefst ieder jaar een minuut sneller, maar goed, daar gaat het niet om. Dat voelt voor mij persoonlijk als een overwinning. Het helpt mij door de moeilijke dagen heen. Ja, ik kan het niet anders benoemen. Het geeft me plezier, het geeft me ontspanning.
1: En er werd er ook nog gevoetbald, je zou het bijna vergeten. Almere City nam het vrijdagavond in Maastricht op tegen MVV.
0: Ja, Almere won met 0-4, ondanks een wat moeizame eerste helft... geloofde trainer Anoush Dastgir in een overwinning.
5: Ja, 100%. Zei het net ook, dat is de vraag die ik... iedere week krijg, na eerste helft. En ja, we weten ook dat een voetbalwedstrijd over 90 minuten wordt gespeeld. Dus het gaat om die 90 minuten en niet om de eerste 45.
6: Vorige week was je boos over dat kwartier wat minder ging. Vandaag tevreden over het verdedigende gedeelte?
5: Ja, absoluut. Zeer tevreden. Ook op momenten dat we de bal niet hadden. Zoals je dat net refereerde, de eerste helft. Dat zij iets meer de bal hadden. Maar vanuit dat meer bal hebben, creëerden ze geen kansen. Dus ja, zeer tevreden over het verdedigende deel. Maar in de tweede helft ook over de aanvallende deel.
1: Ja, en dat was het drukste sportweekend van het jaar.

0: Passenger van Alex Morgan. Zometeen wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Ja, die oorlog tussen Oekraïne en Rusland, die piept soms de grens over, de Poolse grens. Dat straks.
2: Let's go, girls.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. 7:12 is het. Wat kwam er voorbij op radio en tv gisteravond?
1: Begin op de radio, het oog op morgen. Daarin was aandacht voor de aanval van een Russische drone op een passagierstrein in Oekraïne. Die trein was onderweg van Kiev naar Warschau en werd dicht bij de Poolse grens gebombardeerd. Er vielen geen gewonden, passagiers konden op tijd worden geëvacueerd. Een kwartier eerder passeerde een andere trein waarin allerlei hoogwaardigheidsbekleders zaten. Onder wie de voormalige Britse premier Boris Johnson en een adviseur van de Duitse bondskanselier Metz. Volgens journalist Michiel Driebergen zou het goed kunnen dat die eerste trein het echte doelwit was.
2: Heel goed mogelijk dat het doelwit van deze drone, want het was een drone, die diplomatieke trein was, die dus eigenlijk een kwartiertje eerder vertrok vanwege die drone-dreiging. Ja, een kwartier later werd dus een andere trein geraakt, althans de locomotief werd geraakt. Inderdaad, gelukkig geen gewonden.
1: Volgens Driebergen durven de Russen meer risico's te nemen, omdat de drones geavanceerder worden.
2: Ze zijn namelijk heel erg precies. Ze weten blijkbaar dat die niet Polen in vliegt. Die drones tegenwoordig zijn veel sneller. Die hoort ze ook minder goed, moet ik zeggen. Ik heb het uit eigen ervaring, weet ik dat. Het zijn een soort straalmotoren. Ze gaan verder, ze gaan hoger. Ze zijn lastiger neer te schieten. Als je dus vanuit 1000 kilometer, want dat is de lanceerplek toch wel geweest, kun je zeggen. Ja, als je dan precies een locomotief van een trein kan raken, dat is toch echt wel ongelooflijk.
0: In Pauw en de Wit blikte de fractievoorzitter van het CDA, Henry Bontebal, is dat, vooruit op Prinsjesdag. Bontebal benadrukte het belang van met elkaar om tafel gaan zitten en in gesprek te blijven.
3: Wat ik Jesse Klaver ook vandaag heb horen zeggen, is dat hij zegt bijvoorbeeld de WIA. Dat is een van die onderdelen uit de sociale zekerheid, waar straks, als we niet uitkijken, 1 miljoen mensen in terechtkomen. Hij zegt vandaag ook, ik snap dat daar hervormd moet worden. Dus je kunt er op twee manieren naar luisteren. Je kunt zeggen, hij stelt een soort ultimatum, maar ik hoor hem ook zeggen, ik snap dat hier iets moet gebeuren. Nou, dan is mijn vervolgvraag, kom aan tafel, het kabinet is volgens mij niet onredelijk. Hier moeten we toch met elkaar gewoon uit kunnen komen.
0: Veel gehoorde kritiek is een gebrek aan visie bij het minderheidskabinet. Bontebal reageerde daarop.
3: Ik ervaar ook dat er constant wel een druk is om het in 20 seconden te zeggen. Dus we zitten ook wel in een samenleving die ook niet zoveel ruimte biedt om echt ook te praten over visie.
1: Terug naar het oog op morgen. Daarin werd vooruitgeblikt op de dag van vandaag. Ja, zit ook in de naam van het programma. Want vandaag worden er artiesten gehuldigd in beeld en geluid in het museum in Hilversum. De artiesten zijn opgenomen in de Songwriters Wall of Fame. Er zitten bekende namen tussen als Herman van Veen en Ramses Shaffy. De enige vrouw in het gezelschap is Belinda Muldijk. Ze schreef veel nummers voor Rob de Nijs.
4: Ik was zijn vriendinnetje, dus de platenmaatschappij die had ook zoiets van, ja, waar komt hij nou mee binnen, weet je wel. En ik was een rockchick. Ik was helemaal niet uit zijn genre, zal ik maar zeggen. Huh? Dus er was nogal wat twijfel. Ik moest mezelf echt bewijzen. Huh? En voor Rob was het ook heel belangrijk dat ik zeg maar beter dan goed was.
1: Muldijk schreef ook veel boeken en daar wil ze mee doorgaan.
4: Het laatste wat ik heb geschreven was gewoon voor Rob. En toen hij stierf, toen dacht ik van, ik ga nou gewoon weer boeken schrijven. Ik heb een stuk of 20 boeken geschreven, dus er kan er nog wel eentje bij.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Jazeker. Dan moeten we even bladeren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Pieter Piper pikt een pack of pickled peppers.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik heb mijn vrouw beloofd om dit jaar niet mee te doen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
5: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een 54-jarige atleet uit Zweden is overleden nadat hij zaterdag bij de Challenge Almere Amsterdam tijdens het zwemmen onwel was geworden. En inwoners van Dronten krijgen een brief van de politie en de gemeente waarin ze waarschuwen voor nepagenten. Meer nieuws straks in het bulletin van 7:30.
9: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
11: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
10: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
12: Daar is de winst.
13: 5-7-16.
12: Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
10: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: 7:03, daar is de eerste file alweer van de ANWB. Gaat om de N305. De rondte richting Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde 6 minuten langer onderweg. Flitsers op de A27, Almere-Hilversum bij Blaricum 107,9. De A27 Hilversum-Almere bij 114,6. En de Hanzeweg bij Dronten bij 105,7. De praktijkschool in Dronten die krijgt een nieuw gebouw. Na de kerst kunnen de leerlingen erin en straks hoor je hoe ze zich daarop verheugen.
15: Ja, we gaan ook terug in de tijd, naar de tijd van Vlodder, dat natuurlijk, dat weet je vast nog wel, in Almere werd opgenomen.
13: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
16: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
13: Ah, check.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Hey, Remo!
20: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
24: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Espresso van Sabrina Carpenter. 7:08. Goedemorgen.
1: Het praktijkonderwijs in Dronten krijgt een nieuw gebouw. Na de kerst gaan 130 leerlingen en hun docenten naar een nieuw pand bij het station.
0: Ja, het verouderde gebouw achter het Copernicus laten ze dan achter zich. Verslaggever Joris Sauter ging op beide plekken kijken en hij begint in de Engelse les.
2: Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked?
3: De leerlingen van het praktijkonderwijs in Dronten zijn blij. Niet omdat ze Engelse tongtwisters uit hun hoofd moeten leren, maar omdat ze binnenkort eindelijk een nieuw schoolgebouw krijgen.
4: En dat is fantastisch voor onze leerlingen, want wij zitten al in dit gebouw meer dan 20 jaar.
3: Het huidige schoolgebouw was eigenlijk nooit bedoeld om zo lang mee te gaan. De ruim 130 leerlingen merken dat inmiddels dagelijks. Zo zijn de klassen te klein en hebben de leerlingen bij slecht weer vaak te maken met lekkages. En niet alleen de leerlingen zijn toe aan een nieuwe omgeving.
4: We zitten momenteel in de personeelskamer van het praktijkonderwijs. En je ziet, dit is eigenlijk een noodgebouw aan een noodgebouw. Het praktijkonderwijs is niet heel erg gewaardeerd in Nederland. Het wordt wel eens oneerbiedig het afvoerputje van het onderwijs genoemd, het reguliere onderwijs. Dat is het zeker niet. We kijken hier echt naar het kind. En niet altijd naar de methodes, maar echt wat een kind kan. En daar sluiten we bij aan.
3: En dus verruilen de leerlingen straks deze plek achter het Copernicus voor een gloednieuwe school dicht bij het station. En zo hebben Klaver en zijn leerlingen na de kerstvakantie eindelijk een nette school om trots op te zijn. Wat doet het dan met je als je hier uiteindelijk staat?
4: Ja, heel veel. De leerlingen verdienen dit. En we zijn ontzettend blij dat we hier straks in mogen en onze handen jeuken, niet alleen die van mij, maar ook van de leerlingen, om hier straks aan de slag te gaan met elkaar.
0: 2 weken vakantie, beetje gezwommen, beetje gewandeld. Maar dat was het dan ook wel. Mm-hmm. Vanmiddag de sportschool. Nou, ik denk dat dit een heel toepasselijk nummer is.
5: Oh.
0: My body isn't ready.

0: Somber, my body isn't ready. Het is bijna 7:15.
1: Bijna.
2: Bijna.
0: En dan is het tijd voor het weerbericht met Diana Boei. Diana, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Nog regen vandaag?
1: Nou, een paar drupjes. Op de regenradar zijn die al te zien. Boven het zuidwesten van Nederland. Ja, en wat verder opvalt is dat we enorme temperatuurverschillen hebben. In Nederland dus.
2: Ja.
1: Als ik nu naar de temperatuurkaart kijk, dan is het zo'n 7 graden in Groningen. Maar in Zeeland bijvoorbeeld 18, 19 graden. Dus dat is echt een enorm verschil.
0: Op dit moment?
1: Op dit moment,
0: nu
1: ja.
0: Al zo warm?
1: Ja, langs de kust is het meestal wat warmer. Daar komt de wind dus vanaf het westen. Maar verder landinwaarts staat er weinig wind vanuit het oosten. En het land kan natuurlijk behoorlijk snel afkoelen. Want de dagen worden al wat korter en de nachten langer. Dus ja, minimumtemperatuur van 7 graden in Groningen. Ja, dat is behoorlijk fris. En op het moment in onze provincie 9,6 graden in Marknesse. En een paar mistbanken.
2: En het water is nog warm natuurlijk, hè, van de Noordzee. Dat scheelt ook.
1: Ja, dat scheelt ook.
0: Ga je zwemmen?
2: Vandaag niet meer. Maar ik hoorde de triatleten zaterdag niet klagen over bibbers in het weerwater. Want dat is ook nog lekker warm.
1: Nee, inderdaad. Watertemperatuur zo'n 20 graden. Ja, dat is eigenlijk prima. Nou, verder is het vandaag een prima nazomerdag. Het ziet er vandaag prachtig uit met geregeld zonneschijn. Een paar mistbanken de komende uren die verdwijnen. Er zijn ook wel wat wolkenvelden. Vooral vanmiddag kan het misschien een beetje regen uitvallen. Maar ik verwacht dat het overwegend droog zal blijven. Nou, de wind die zal vanmiddag gaan aantrekken. Windkracht 3-4. Dus niet zoveel vanuit het zuiden. En daarbij wordt het aangenaam, zo'n 22, 23 graden. En nou, vanmiddag heb je geen jas nodig.
2: Hartstikke mooi.
1: Ja, dan, nou, vannacht ook te hoog, tamelijk helder. Minimumtemperatuur van zo'n 15, 16 graden. Dus het wordt wat milder dan de afgelopen nacht. Nou, morgen ook best wel aardig weer. Lange tijd droog, in ieder geval tot de avondspits. Geregeld zon, maar in de wolkenvelden zijn er ook nog wel aanwezig, hoor. In de ochtend met name. En dan wordt het nog wel een graadje warmer zelfs. Ondanks dat de wind iets gaat aantrekken morgenmiddag naar windkracht 4. Nou, dan hebben we morgenavond, zo rond het avonduur, een paar buitjes die van west naar oost over de provincie trekken. En daarna dan stroomt er koelere lucht over onze provincie uit. En dat merken we woensdag. Want woensdag is het erg wisselvallig met een aantal buien. Ook wel zonneschijn. Ja, dat is typisch weer om de regenboog te spotten. En verder een westelijke wind. Die wordt dan soms vrij krachtig op de meren. En met hooguit 18 of 19 graden wordt het wel wennen, hoor. Heb je woensdag in de middag je jas weer nodig.
2: Ja, en de rest van de week is dan ook zo wisselvallig?
1: Voor de donderdag, vrijdag en zaterdag ook wel verspreid over de dag een aantal buien. Ook wel ruimte voor de zon. En die temperatuur die blijft beneden maats. Want normaal gesproken hoort het 19 graden te zijn.
2: Okay.
1: Nou, die waarde halen we met moeite.
2: En die regenboog moet naar weerfoto@omroepflevoland.nl.
1: Ja, en dan met je rug naar de zon. Anders spot je hem niet.
0: Nee, oké. Uiteraard. Goed. Diana, dankjewel.
1: Oké.
2: Deze week verschijnt het boek Het Dossier Flodder. Het is geschreven door Aart van Grootheest uit Almere.
0: Veel opnames voor de tv-serie Flodder zijn gemaakt in Almere, in de toenmalige filmfactory van regisseur Dick Maas. Verslaggever Gineke Smit ging met schrijver van Grootheest naar die plek.
3: Nou ja, we zijn hier toch wel op een bijzondere locatie. Hè? Al zie je het misschien nu niet meer zo goed, maar wat was dit?
4: Dit was vanaf 1991 tot en met 1999 de First Four Film Factory van Dick Maas, waar hij echt een groot gedeelte van de Vloddergeschiedenis opgenomen heeft.
3: Ja, en we zijn op deze locatie omdat u een geheel nieuw boek heeft geschreven over de hele Vloddergeschiedenis. U heeft het bij zich.
4: Ja.
3: Waarom heeft u het geschreven?
4: Ja, omdat Flodder is gewoon heel fascinerend. Het is 40 jaar geleden dat de eerste film werd opgenomen en een groot succes was in Nederland, maar ook in het buitenland. En ja, het is gewoon culturele geschiedenis geworden. En ik vond dat er echt een boek over gemaakt moest worden.
3: En wij zijn op deze locatie omdat hier ook veel is opgenomen. Hè?
4: Ja.
3: We gaan even kijken waar dat allemaal gebeurde.
4: Ja, leuk.
3: Nou ja, dit was de hal, ingang tot de studio. Wat was dit precies?
4: Er waren twee studio's. De eerste studio is Studio B en hier rechts van ons is Studio A. Daar werd een groot deel van de set van Flodder neergezet. Onder meer dus het Flodderhuis zelf, het interieur en de tuin met het zwembad dat maar 10 centimeter diepte had.
3: Ja, en ze hebben het eigenlijk even voor ons opgezocht, maar er was nog een oud bordje. Nu liggen hier echt de balen plastic en papier opgestapeld.
4: Ja.
3: Maar ja, u weet hoe dit hier vroeger heeft uitgezien.
4: Nou ja, als het klopt, dan heeft hier het Vlodderhuis van binnen gestaan met dus het zwembad. Maar goed, dat zagen wij als kijkers natuurlijk nooit dat dat in de studio was. Je kon dat soms wel een beetje horen dat het studio was, maar het was heel professioneel gemaakt. En het zag er echt fantastisch uit.
3: En heeft u dat ook in uw boek staan? Kunnen we dan zien hoe het eruit zag?
4: Ja, jazeker. Dan moeten we even bladeren. Kijk, hier zien we dus de tuin.
3: Ja.
4: En hier zie je dus aan de bovenkant nog net waar we nu dus staan. De buitenkant van de studio. De studiomuren. En dit was een soort doek dat geschilderd was en opgehangen. Waardoor het leek dat het de achterkant van de tuin was, maar dat was het helemaal niet. En hier werd dus ook nog het zwembad neergezet.
3: Ja, en het zwembad, dat was geen echt zwembad. Staat het ook in uw boek of niet?
4: Jazeker, er staan ook plaatjes in het boek dat mensen in het zwembad staan en dus ja, maar met 10 centimeter met natte voeten staan. En je ziet ook als je een van de trailers van de tv-serie goed bekijkt, dan gaat het duikplankstuk, die breekt. En dan zie je dat die eigenlijk wordt gestopt door de onderkant van het zwembad, omdat die maar 10 centimeter diep is.
3: U heeft een heel naslagwerk gemaakt, hè? Nou, is er natuurlijk al heel veel bekend over Vlodder en al heel veel over geschreven en gezegd. Maar wat staat nou in dit boek wat fans echt moeten weten, wat nieuw is?
4: Ja, daar staan talloze nieuwe dingen in. En dat komt omdat ik samen met Dick Maas de kelder van zijn huis heb bezocht. We hebben daar gezocht naar speciale dingen. En wat we hebben kunnen vinden onder meer is een schrijfblok. De dikschriften heette dat. En daarin staan alle aantekeningen die hij maakte in de jaren 70 en 80 voor zijn films. En in nummer 12 hebben we de eerste aantekeningen kunnen terugvinden over de eerste Vlodder film. Daarin stond onder meer dat de samenstelling nog anders was van de familie. Er was nog een paar Vlodder. En de jongens, Johnny en zoon Kees, die hadden nog, het was de bedoeling dat ze hun geld gingen verdienen met het dealen van heroïne. Nou ja, Dick Maas wilde een echte familiefilm maken. Dus dat is eruit gehaald. Dat was niet zo'n slim idee. Dus dat is een van de grote nieuwe dingen die ik heb kunnen vinden, ja.
2: Dit aanleiding van Ma zonder pa Vlodder. Straks de berichten van buiten Flevoland, een hogere energierekening.
0: En we gaan ook nog naar Zweden. Maar eerst Irene Cara, Fame.

0: Ook wel zo'n mooie serie, hè? Fame! Irene Cara hoorde je. Het is 7:55. Nog wat bericht uit binnen- en buitenland.
1: De energierekening wordt volgend jaar waarschijnlijk nog iets hoger. Ja, dat zal,
0: ja, dat zal niet lager worden, gaan, nee.
1: Nee, hè? Nee,
0: stel je voor.
1: Komt door de hogere kosten die netbeheerders maken. Die kosten worden doorberekend aan de klant. Volgens Netbeheer Nederland moet er volgend jaar veel gebeuren.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
0: De Zweedse parlementsverkiezingen zijn uitgelopen op een nek-aan-nek race tussen het centrum-linkse blok en het rechtse blok van premier Kristersson. Met bijna alle stemmen geteld ligt links, onder leiding van de Sociaaldemocraten, net voor. Correspondent Rolien Kreton.
3: Ook belangrijk is, denk ik, is dat de Sociaaldemocraten, die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
0: De definitieve uitslag komt mogelijk pas woensdag, als ook de stemmen uit het buitenland zijn geteld. Het was een kort overzicht van wat zaken van buiten deze provincie.
1: Ik hoor het.
0: Ja, ik denk we houden het lekker kort. Kunnen we deze nog even draaien van Magda en de Munnik. De kapitein. En dan ook nog eens deel 2.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Een 54-jarige atleet uit Zweden is overleden nadat hij zaterdag bij de Challenge Almere Amsterdam tijdens het zwemmen onwel was geworden. Dat meldt de organisatie van de triathlon. De man werd door de reddingsbrigades uit het water gehaald. Van haar medische hulp werd verleend. De Zweed is later in het ziekenhuis overleden. In overleg met de hulpdiensten besloot de organisatie om de triathlon door te laten gaan. Inwoners van Dronten krijgen een brief van de politie en de gemeente waarin ze waarschuwen voor nepagenten. In de brief wordt de werkwijze van oplichters uitgelegd. Ook krijgen inwoners tips wat ze kunnen doen als er een verdacht persoon voor de deur staat. Bij de brief zit ook een waarschuwingssticker. Dat is een geheugensteuntje om nooit waardevolle spullen aan onbekenden mee te geven. Het Harmen Visserplein in Emmeloord gaat vanaf vandaag op de schop. Er gaan stenen uit en er komt meer groen. Het oorlogsmonument verhuist naar de ingang van het gemeentehuis. Daar komen aan de zijkant extra parkeerplekken. Het werk kost bijna 2 ton en moet in november klaar zijn. En het praktijkonderwijs in Dronten krijgt na 20 jaar een nieuw onderkomen naast het station. Het gebouw wordt binnenkort opgeleverd en dat komt geen moment te laat, zegt directeur Simon Klaver.
10: De leerlingen verdienen dit en we zijn ontzettend blij dat we hier straks in mogen en onze handen jeuken, niet alleen die van mij, maar ook van de leerlingen, om hier straks aan de slag te gaan met elkaar.
9: De leerlingen en de docenten verhuizen na de kerstvakantie. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de diensttoeslagen zijn daarover met elkaar in overleg. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Ze hebben 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie. Bijna alle stemmen in Zweden zijn inmiddels geteld. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Daarin speelt ze een meisje dat weer baas wordt over haar eigen lichaam na stelselmatig misbruik.
12: Een heel goedemorgen. De wisselvalligheid houdt deze week aan. Maar vandaag en morgen valt het meestal mee met de buien en is het in de middag best warm in Flevoland. Vanochtend is het eerst rustig met kans op mist en nevel. In de loop van de ochtend breekt de zon zo nu en dan door. Er zijn ook wolkenvel aanwezig waaruit vanmiddag misschien een beetje regen kan vallen. Met 22 of 23 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind is het warmer dan afgelopen weekend. Vanavond en vannacht droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur daalt naar 15 of 16 graden. Morgen overwegend veel wolken, maar lange tijd droog. Voor de zon is ook wel ruimte. De wind waait opnieuw vanuit het zuidwesten. Het wordt een fractie warmer. Later in de middag en begin van de avond is het soms nat. Woensdag en de dagen daarna verspreidt over de hele dag wat regen. Er zijn ook droge momenten met soms wat zon. Door een matige westelijke wind wordt het echter opmerkelijk fris.
4: Dankjewel Diana. Dan de files A28, Zolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Nijkerk 4 minuten. En 50 Emmeloord Zolle voor knooppunt Hattemerbroek 9 minuten. En de andere kant op voor Kampen 5. Flitsers A27 bij Blaricum 107,9. Hilversum Almere bij 115,1. En de A6 Lelystad-Muiderberg 62,2. Zometeen heel veel sport.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Knowing Me, Knowing You van ABBA. 8:08 is het. Gaan we naar de sport van het afgelopen weekend.
1: En dat was heel druk. Om te beginnen de Challenge Almere Amsterdam. Die werd zaterdag bij de vrouwen gewonnen door Kira Meulenberg uit Utrecht. Ze werd Nederlands en Europees kampioen. In de tijd van 8:42:07.
0: Ja, en bij de mannen was Milan Brons de snelste. Ook hij werd Nederlands en Europees kampioen. Hij volbracht de triathlon in 7:37. De Almeerder haalde ermee net geen parcoursrecord. Maar dat mocht de pret niet drukken.
2: Echt niet normaal, het is onbeschrijfelijk hoe gaaf het is. Hoeveel supporter, niet alleen langs mijn broer, maar gewoon ook hier in de stadion. Het is echt bizar.
1: Ja, dat was niet alles. Naast de challenge werd er dit jaar ook voor het eerst een aparte marathon gelopen. En dit vanwege het 45-jarige bestaan van het evenement. De marathonlopers liepen hetzelfde parcours als de triatleten.
0: Ja, die marathon werd gewonnen door Bart Tas uit Almere. Op de tweede plaats eindigde plaatsgenoot Rutger van der Hulst. Nou, Ruud Vos die maakte het Almeerse podium compleet. Ruud Vos doet normaal gesproken mee aan de challenge. Voor hem was de marathon een succes.
3: Het is natuurlijk geweldig. Normaal doe ik altijd mee met triatlon. Ik ben pas getrouwd. Ik heb mijn vrouw beloofd om dit jaar niet mee te doen. Maar toch erbij zijn door de marathon te lopen is al geweldig. Ja, in Almere blijft geweldig. Het is gewoon grandioos. Ik weet niet hoe vaak ik mijn naam heb gehoord, maar ja, dat is, je bent één dag weer een beroemde sporter, zo zie ik het. En dan doe je allemaal op amateurbasis. Dus ik ben daar Almere dankbaar. Challenge Almere, perfect. Dus mag niet klagen.
1: En er was de zaterdag nog een groot sportevenement. Tussen Urk en Emmeloord werd de Fishpotato-run gelopen. Dini Ras uit Urk won bij de vrouwen. Ze legde de 12,8 kilometer lange route af in 51 minuten en 40 seconden. Bij de mannen was Remco Axe uit Meppel met een tijd van 41 minuten en 13 seconden de snelste.
0: Een van de andere vrouwelijke deelnemers was Nicole Schroe uit Krijl. Sinds haar jeugd lijdt zij aan epilepsie en ze is blij dat ze nog altijd kan hardlopen. Nou, voor haar draait het niet om winnen.
4: Nee, daar gaat het voor mij niet meer om. Ik hoef niet te winnen. Als ik de Fishpotato Run weer kan halen, en het liefst ieder jaar een minuut sneller, maar goed, daar gaat het niet om. Dat voelt voor mij persoonlijk als een overwinning. Het helpt mij door de moeilijke dagen heen. Ja, ik kan het niet anders benoemen. Het geeft me plezier, het geeft me ontspanning.
1: Dan nog voetbal. Almere City nam het vrijdagavond in Maastricht op tegen MVV.
0: Ja, Almere won met 0-4. Ondanks een moeizame eerste helft geloofde trainer Anoush Dastgir in een overwinning.
5: Ja, 100%. Zei het net ook. Dat is de vraag die ik iedere week krijg. Na eerste helft. We weten ook dat een voetbalwedstrijd over 90 minuten wordt gespeeld. Dus het gaat om die 90 minuten en niet om de eerste 45.
6: Vorige week was je boos over dat kwartier wat minder ging. Vandaag tevreden over het verdedigende gedeelte?
5: Ja, absoluut. Zeer tevreden. Ook op momenten dat we de bal niet hadden. Zoals je dat net refereerde, de eerste helft. Dat zij iets meer de bal hadden. Maar vanuit dat meer bal hebben, creëerden ze geen kansen. Dus zeer tevreden over het verdedigende deel. Maar in de tweede helft ook over de aanvallende deel.
1: En dat was een heel druk sportweekend.

0: brain. The best friend van Sarah en daarvoor hoorde je Harry Styles met American Girls. Het is 8:15 geweest. Wat was er gisteravond zoal op radio en tv?
1: We beginnen met het oog op morgen. Daarin was aandacht voor de aanval van een Russische drone op een passagierstrein in Oekraïne. Die trein was onderweg van Kiev naar Warschau en werd dicht bij de Poolse grens gebombardeerd. Er vielen geen gewonden, passagiers konden op tijd worden geëvacueerd. Een kwartier eerder passeerde een andere trein waarin allerlei hoogwaardigheidsbekleders zaten, onder wie de voormalige Britse premier Boris Johnson en een adviseur van de Duitse bondskanselier Merz. Volgens journalist Michiel Driebergen zou het goed kunnen dat die eerste trein het echte doelwit was.
2: Heel goed mogelijk dat het doelwit van deze drone, want het was een drone, die diplomatieke trein was, die dus eigenlijk een kwartiertje eerder vertrok vanwege die drone-dreiging. Ja, een kwartier later werd dus een andere trein geraakt, althans de locomotief werd geraakt. Inderdaad, gelukkig geen gewonden.
1: Volgens Driebergen durven de Russen meer risico's te nemen, omdat de drones geavanceerder worden.
2: Ze zijn namelijk heel erg precies. Ze weten blijkbaar dat die niet Polen in vliegt. Die drones tegenwoordig zijn veel sneller. Die hoort ze ook minder goed, moet ik zeggen. Ik heb het uit eigen ervaring, weet ik dat. Het zijn een soort straalmotoren. Ze gaan verder, ze gaan hoger. Ze zijn lastiger neer te schieten. Als je dus vanuit 1000 kilometer, want dat is de lanceerplek toch wel geweest, kun je zeggen. Ja, als je dan

0: precies een locomotief van een trein kan raken, dat is toch echt wel ongelooflijk.
1: In Pauw en de Wit blikt de fractievoorzitter van het CDA Henry Bontebal vooruit op Prinsjesdag. Bontebal benadrukte het belang van met elkaar om tafel gaan zitten en in gesprek blijven.
2: Wat ik Jesse Klaver ook vandaag heb horen zeggen is dat hij zegt bijvoorbeeld de WIA. Dat is een van die onderdelen uit de sociale zekerheid waar straks, als we niet uitkijken, 1 miljoen mensen in terechtkomen. Hij zegt vandaag ook, ik snap dat daar hervormd moet worden. Dus ja, nou, je kunt er op twee manieren naar luisteren. Je kunt zeggen, hij stelt een soort ultimatum, maar ik hoor hem ook zeggen, ik snap dat hier iets moet gebeuren. Nou, dan is mijn vervolgvraag. Kom aan tafel, het kabinet is volgens mij niet onredelijk. Hier moeten we toch met elkaar gewoon uit kunnen komen.
1: Ja, dat zou je zeggen inderdaad. Maar goed, dat is blijkt lastig. Veel gehoorde kritiek is een gebrek aan visie bij het minderheidskabinet. Bontebal reageerde daarop.
2: Ik ervaar ook dat er constant wel een druk is om het in 20 seconden te zeggen. Dus we zitten ook wel in een samenleving die ook niet zoveel ruimte biedt om echt ook te praten over visie.
3: Ik heb nog nooit zo niet uitgekeken naar Prinsjesdag als dit jaar.
1: Oh, heb je daar ooit naar uitgekeken dan?
3: Ja, maar je hoort de laatste jaren ook niks nieuws, want dat zit altijd al bij RTL Nieuws. Maar...
1: Ik was vrijdag nog in Den Haag en stonden heel veel borden. Van die kant mag je niet op vanwege Prinsjesdag, die kant mag je niet op.
3: Oh, die staan er vrijdag al?
1: Ja.
3: En golden ze al of mocht je nog wel?
1: Nee, dat nog niet. Tenminste, ik ben gewoon doorgereden.
3: Ja, erop.
1: Dus ik weet niet,
3: op de mat.
1: Misschien nog komen.
3: Vandaag worden de artiesten gehuldigd in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Daar ging het over in het oog gisteravond. De artiesten zijn opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Er zitten bekende namen tussen als Herman van Veen en Ramses Shaffy. Enige vrouw in het gezelschap is Belinda Muldijk. En die schreef veel nummers voor Rob de Nijs.
4: Ik was zijn vriendinnetje, dus de platenmaatschappij die had ook zoiets van, ja, waar komt hij nou mee binnen, weet je wel. En ik was een rockchick, ik was helemaal niet uit zijn genre, zal ik maar zeggen. Dus er was nogal wat twijfel. Ik moest mezelf echt bewijzen. En voor Rob was het ook heel belangrijk dat ik zeg maar beter dan goed was.
3: Ja, en ik vind nog steeds de mooiste liedjes van Belinda en Rob samen, maar dit terzijde. Belinda Muldijk schreef ook veel boeken en daar wil ze mee doorgaan.
4: Het laatste wat ik heb geschreven was gewoon voor Rob. En toen hij stierf, toen dacht ik van, ik ga nou gewoon weer boeken schrijven. Ik heb een stuk of 20 boeken geschreven, dus er kan er nog wel eentje bij.
3: Dat was gisteravond op Radio en TV.
1: Enige vrouw in het gezelschap, Belinda Muldijk dus.
3: Ja, ik hoor het.
1: Ik mis toch echt wel één naam.
3: Vertel.
1: Annie M.G. Schmid, die heeft toch de meest fantastische teksten geschreven. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat die ontbreekt?
3: Moet even bellen met Eppo.
1: Heb ik al gedaan.
3: Oh.
1: Ja. Ja, ik heb de voicemail ingesproken.
3: Oké.
1: Dit is AHA met Tachi.

0: Dit is Flevoland.
1: Jazeker. Dan moeten we even bladeren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Pieter Piper pikt een pack of pickled peppers.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik heb mijn vrouw beloofd om dit jaar niet mee te doen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, gemeente Almere en provincie Flevoland.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een 54-jarige atleet uit Zweden is overleden nadat hij zaterdag bij de Challenge Almere Amsterdam tijdens het zwemmen onwel was geworden. En inwoners van Dronten krijgen een brief van de politie en de gemeente waarin ze waarschuwen voor nepagenten. Meer nieuws straks in het bulletin van 8:30.
8: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
9: Door Alwegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
10: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
9: Gemiddeld huishoudens volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
11: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
9: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodore in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Er is net een ongeluk gebeurd op de A6 en daarom nu file en Belord Muiden tussen Lelystad Noord en Lelystad Airport 7 minuten. 2 rijstroken zijn afgesloten en het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. En de opstopping begint meteen als je de weg bent opgedraaid bij Lelystad. Als je kunt zou ik omrijden over de Oostvaardersdijk of de Vogelweg. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweerd, 5 minuten. A28 Zolle-Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde, 7 minuten. De N50 Emmeloord Zolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattem en Broek, 7 minuten. En de N50 Zolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattem en Broek en Kampen, 10 minuten. Flitsers bij op de A27 Hilversum-Almere, 115.1. A6 Lelystad-Muiderberg, 62.2. En de N50 bij Ens, 262.7. De praktijkschool in Dronten die krijgt een nieuwe gebouw. Na de kerst kunnen de leerlingen erin. En daar zijn ze wel aan toe. Aan het oude gebouw is er ook wel aan toe dat ze daar weggaan. Dat zie je zo.
7: En het CDA in de Staten maakt zich zorgen over de doorstroming van het verkeer in Flevoland. De partij wil actie van het provinciebestuur. Op wat voor manier, dat hoor je zo meteen.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
17: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
16: En voor Harold met een sta-opstoel.
18: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
16: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
20: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
19: En bedankt, hè?
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
23: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
24: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Het is 8:09. Goedemorgen.
1: De Staten-fractie van het CDA maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland. De partij is bang voor een verkeersinfarct na de tijdelijke afsluiting van de Hardenbergse brug in de A28 bij Nijkerk.
0: Ja, ook omdat de afrit van de A6 bij Zwifterband dicht is voor zwaar verkeer en de weg naar Enkhuizen is afgesloten voor vrachtverkeer. Nou, de partij heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. We praten erover met CDA-statenlid Marianne Uitenwillige. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom maakt het CDA zich hier juist nu zoveel zorgen over?
2: Nou, we maken ons er al lang zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland. Maar nu er zoveel wegen gelijk dicht zijn, ja, dan merk je gelijk dat er meteen problemen ontstaan. Zelfs, ik woon in Emmeloord, zelfs daar was het gewoon al ontzettend druk vanwege al het sluipverkeer wat andere wegen zoekt om in en uit Flevoland te komen.
1: Ja, waar zijn jullie dan bang voor?
2: We zijn bang dat er zijn een aantal problemen in Flevoland. U heeft net een aantal genoemd. Nou, die brug bij de Hardenbergse brug, die is nu wel weer open.
1: Ja.
2: Maar we weten ook dat de Ketelbrug vaak problemen heeft. We weten dat de IJmeerverbinding naar Amsterdam, hè, dat het daar heel druk is. Bij Nijkerk is een brug waar het heel erg druk is. Daar komt nog een kazerne bij. Dus er komt zoveel verkeer in Flevoland. En als al die dingen gelijk gebeuren, stel je voor dat de Ketelbrug nog een keertje niet open gaat. Of niet dicht gaat. Ik weet het niet hoe dat.
1: Ja, vanuit de Schipper gaat hij dan open en dan is hij voor ons dicht. Ja.
2: Ja, dan is hij voor ons dicht. En of hij lijkt dan toch open voor ons. Maar dat is een taalkundig iets. Maar dan kun je Flevoland eigenlijk niet meer in of uit met de vrachtwagen. En dat is natuurlijk een groot probleem.
0: Ja, is Flevoland de afgelopen jaren misschien verwaarloosd door Rijkswaterstaat?
2: Het is een landelijk probleem. Hè? Als je het hoort, in het hele land zijn bruggen fout. Wat Flevoland natuurlijk wel een beetje gemeen heeft, of anders is dan andere provincies, is dat het allemaal van 40, 50, 60 jaar oud is en dat het gelijktijdig allemaal onderhoud behoeft. En dat is natuurlijk wel een Flevolands probleem. En dat betekent dat er eigenlijk vrij snel veel geld nodig is voor Flevoland.
1: Ja.
2: Plus dat het een provincie is waar nog steeds veel gebouwd wordt en waar veel bouwplannen zijn. Dus dat betekent gewoon nog veel meer verkeer.
1: Ja, het provinciebestuur moet dus dubbel aan de bakken. Wat kan de provincie doen?
2: Nou ja, die kan in ieder geval zorgen dat zijn eigen bruggen goed onderhouden zijn. Maar het is eigenlijk Rijkswaterstaat. Ik denk dat de provincie met name in overleg moet met Den Haag en met Rijkswaterstaat om de specifieke positie van Flevoland, ook in al die in relatie met alle plannen die Den Haag heeft voor Flevoland, om dat goed onder aandacht te brengen en te zorgen dat er toch een deel van het geld naar Flevoland gaat.
0: Ja, u vraagt ook of het college een actieplan heeft als er een verkeersinfarct ontstaat. Die punten die u net noemt, nou ja, die moeten dan, lijkt me, ook in dat actieplan staan.
2: Ja, dat is natuurlijk iets wat normaal is en wat gewoon is. En het actieplan is natuurlijk ook wel. Stel dat nu de Ketelbrug dicht gaat, dan moet er een plan klaar liggen dat meteen verkeer omgeleid wordt.
0: Ja, een soort calamiteitenplan.
2: Ja, een calamiteitenplan.
0: Ja, oké, maar wat voor concrete punten moeten daar dan in staan? Noem eens een voorbeeld.
2: Een voorbeeld zou kunnen zijn dat er bijvoorbeeld meer rijstroken richting Amsterdam opengaan. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat er de bussen een andere route kunnen nemen. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat het niet uren wacht voordat er een omleiding is, maar dat het eigenlijk onmiddellijk gebeurt. Het duurde toch even, toen de Hardenbergse brug dichtging, duurde het toch even voordat het verkeer omgeleid was. Dat soort dingen.
1: En dat wilt u dus horen
2: over onder de aandacht brengen ook.
1: Ja, en dat wilt u dus snel horen van het College van Gedeputeerde Staten. De vragen zijn ingediend. Dank voor uw toelichting daarop. U hoorde CDA-statenlid Marianne Uitenwillige.
2: Ja.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb.
1: Tijd voor het weer met Diana Woei. Goedemorgen, Diana.
2: Goedemorgen.
1: Wat voor week wordt het? We staan aan het begin van de week. Kun je me al samenvatten? Of,
2: Nou, niet echt. Ja, ik zou zeggen, we gaan van warm naar fris. En het wordt steeds wisselvalliger.
1: Oké, vandaag dus nog redelijk warm?
2: Ja, ja. Ja, en morgen ook. Temperaturen misschien zelfs nog hoger dan afgelopen weekend. Alhoewel, de komende uren is het nog wel fris. Met op het moment zo'n 10 à 11 graden in de provincie. Niet al te veel wind. De mistbanken zijn verdwenen. Zijn nog wel aanwezig in Utrecht en Gelderland. Maar ook daar is er toch wel genoeg ruimte voor de zon. Er zit wel een bandje met bewolking aan te komen. Dat ligt nu boven Zeeland. Er kan wat lichte regen of motregen uitvallen. En dat bandje met bewolking verwacht ik in de middaguren. Maar de temperatuur die stijgt dus naar aangename waarde, zo'n 22 tot 23 graden. En vanmiddag waait er hooguit een matig wind vanuit zuidwesten. Windkracht 3 tot 4.
1: Dan vanavond en vannacht?
2: Nou, droog, heldere momenten, maar ook wolkenvelden. We krijgen niet zo'n koude nacht als de afgelopen nacht, met een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden.
1: Oh.
2: Ja, ja. Nou, morgen is het ook best aardig hoor. Alhoewel, ik verwacht wel wat meer bewolking, ook al in de ochtenduren al. In de middag is er ook wel ruimte voor de zon, maar het blijft lange tijd droog. Pas in de namiddag en begin van de avond kan er verspreid over de provincie wat regen vallen. Maar dat stelt nog niet zo heel veel voor. Nou, voordat de regen arriveert wordt het nog zo'n 23, 24 graden. Nou, dat zijn toch aangename waarden voor de tijd van het jaar.
1: Zeker. En de rest van de week moeten we terug naar Corfu?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, nou, voor nou, die 31 graden zeker wel. Het wordt woensdag niet warmer dan zo'n 18, 19 graden. Oh, en donderdag is de koelste dag van de week. Met misschien zelfs maar 17 of 18 graden in de middag. En daarbij komt er toch wel behoorlijk wat wind te staan. Vooral vrijdag en donderdag waait toch flink vanuit het westen tot zuidwesten. Windkracht 5 of 6 op het IJsselmeer en Markermeer. En het weerbeeld is erg veranderlijk. Woensdag in de ochtend, middag, begin van de avond buien. Tussendoor ook wel ruimte voor de zon. Donderdag overwegend veel bewolking. Nou, 's ochtends nagenoeg droog, maar 's middags in de loop van de dag toch ook wel wat regen. Nou, vrijdag in de ochtend dan buien en dan 's middags en 's avonds droog als ik tennissen ga. Ja, dus dat komt helemaal goed
3: uit. Wat klen jij dat weer goed. En in het weekend is dan wat ver, maar...
2: Zaterdag moet je toch wel rekening houden met een paar buitjes als je naar de markt gaat. Maar zondag misschien wel een droge dag met geregeld zonneschijn. Dus het kan alle kanten op. Maar samengevat, we gaan van warm naar fris en het wordt wisselvalliger. Maar zondag in het weekend hebben we dan wel weer een droge dag.
1: Oh, lekker.
3: Dankjewel, Diana.
1: Praktijkonderwijs in Dronten kreeg een nieuw gebouw. Na de kerst gaan de 130 leerlingen en hun docenten naar een nieuw pand bij het station.
3: Ja, het verouderde gebouw achter het Copernicus laten ze dan achter zich. Verslaggever Joris Sauter die ging op beide plekken kijken en hij begint in de Engelse les.
4: Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked?
5: De leerlingen van het praktijkonderwijs in Dronten zijn blij. Niet omdat ze Engelse tongtwisters uit hun hoofd moeten leren, maar omdat ze binnenkort eindelijk een nieuw schoolgebouw krijgen.
6: En dat is fantastisch voor onze leerlingen, want wij zitten al in dit gebouw meer dan 20 jaar.
5: Het huidige schoolgebouw was eigenlijk nooit bedoeld om zo lang mee te gaan. De ruim 130 leerlingen merken dat inmiddels dagelijks. Zo zijn de klassen te klein en hebben de leerlingen bij slecht weer vaak te maken met lekkages. En niet alleen de leerlingen zijn toe aan een nieuwe omgeving.
6: We zitten momenteel in de personeelskamer van het praktijkonderwijs. En je ziet, dit is eigenlijk een noodgebouw aan een noodgebouw. Het praktijkonderwijs is niet heel erg gewaardeerd in Nederland. Het wordt wel eens oneerbiedig het afvoerputje van het onderwijs genoemd, het reguliere onderwijs. Dat is het zeker niet. We kijken hier echt naar het kind. En niet altijd naar de methodes, maar echt wat een kind kan. En daar sluiten we bij aan.
5: En dus verruilen de leerlingen straks deze plek achter het Copernicus voor een gloednieuwe school dicht bij het station. En zo hebben Klaver en zijn leerlingen na de kerstvakantie eindelijk een nette school om trots op te zijn. Wat doet het dan met je als je hier uiteindelijk staat?
6: Ja, heel veel. De leerlingen verdienen dit. En we zijn ontzettend blij dat we hier straks in mogen en onze handen jeuken, niet alleen die van mij, maar ook van de leerlingen, om hier straks aan de slag te gaan met elkaar.

0: She Drives Me Crazy van de Fine Young Cannibals. Het is 9:05. Even wat zaken van buiten deze provincie.
1: De energierekening wordt volgend jaar waarschijnlijk nog iets hoger. Dat komt door de hogere kosten die netbeheerders maken. Die kosten worden dan weer doorberekend aan de klant. Volgens Netbeheer Nederland moet er volgend jaar veel gebeuren.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat.
0: PSV is de nieuwe koploper in de Eredivisie. Gisteravond werd het 4-1 tegen Sparta. De grote man was Sven Meijnans, die een hattrick maakte. Aan het begin van het seizoen stond hij nog niet eens in de basis.
3: Een paar weken geleden was het nog anders. Toen zat ik 90 minuten op de bank tegen Groningen thuis. En weet je, ik heb echt bewust tegen mezelf gezegd dat het stapje voor stapje gaat op dit moment. En daar ben ik elke week en elke dag keihard voor aan het werken. En in het veld, maar ook buiten het voetbal om. Dus ik ben blij dat het vandaag eruit komt.
0: Nou ja, stapje voor stapje. Ik vind dat het aardig rap gaat dan.
1: Met de hat-trick.
0: Als je dan vanuit de bank en dan in één keer een hat-trick.
1: Stappen.
0: PSV staat nu eerste door een beter doelsaldo dan de nummer 2 AZ.
1: De Zweedse parlementsverkiezingen zijn uitgelopen op een nek-aan-nek-race tussen het centrum-linkse en het rechtse blok van premier Kristersson. Met bijna alle stemmen geteld ligt links onder de leiding van de Sociaaldemocraten net voor. Correspondent Roelien Kreton.
4: Ook belangrijk is, denk ik, is dat de Sociaaldemocraten, die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
1: Nou, woensdag dan weten we het echt, want er zijn ook de stemmen geteld die uit het buitenland komen.
0: In Turkije zijn gisteren invallen gedaan bij meerdere LHBTI-organisaties. Zeker 26 mensen zijn opgepakt. Volgens correspondent Gülşah Ersetin stelt de Turkse minister van Justitie dat die organisaties prostitutie faciliteren. Maar daar is heel veel kritiek op.
5: Denk aan kritiek vanuit advocaten, vanuit activisten. Een Turkse mensenrechtenorganisatie heeft al gezegd dat er sprake is van discriminatie door de staat en dat dit angstpolitiek is.
0: Ja, onder de Turkse president Erdogan staan LHBTI'ers steeds verder onder druk in Turkije. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.
6: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
7: Dat gaat zo werken, ik wil je poes even zien.
8: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
7: Ja.
6: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: Hey Remol!
16: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
18: Hey Remol!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
19: is Flevoland met het regionieuws.
0: Een 54-jarige atleet uit Zweden is overleden nadat hij zaterdag bij de Challenge Almere Amsterdam tijdens het zwemmen onwel was geworden. Dat meldt de organisatie van de triathlon. De man werd door de reddingsbrigades uit het water gehaald, waarna medische hulp werd verleend. De Zweed is later in het ziekenhuis overleden. In overleg met de hulpdiensten besloot de organisatie om de triathlon door te laten gaan. De statenfractie van het CDA maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland. De partij is bang voor een verkeersinfarct na de tijdelijke afsluiting van de Hardenbergse brug in de A28 bij Nijkerk. Ook omdat de afrit van de A6 bij Zwifterband dicht is voor zwaar verkeer en de weg naar Enkhuizen is afgesloten voor vrachtverkeer. De partij wil dat het College van Gedeputeerde Staten met een actieplan komt. Wat moet daarin staan? CDA-statenlid Marian Uitenwilligen.
20: Dat er bijvoorbeeld meer rijstroken richting Amsterdam opengaan. Dat er de bussen een andere route kunnen nemen. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat het niet uren wacht voordat er een omleiding is, maar dat het eigenlijk onmiddellijk gebeurt. Dat soort dingen.
0: Het boek Het dossier Vlodder komt deze week uit. Het is geschreven door Almeerder Aard van Grootheest. In het boek staan foto's van de scripts, verhalen over de opnamedagen en alle karakters. Die heeft de schrijver uit privécollecties verzameld. Veel opnames van de serie zijn in Almere gemaakt. Aard van Grootheest legt uit waarom hij een boek over Vlodder heeft geschreven.
21: Vlodder is gewoon heel fascinerend. Het is 40 jaar geleden dat de eerste film werd opgenomen en een groot succes was in Nederland, maar ook in het buitenland. En ja, het is gewoon culturele geschiedenis geworden. En ik vond dat er echt een boek over gemaakt moest worden.
0: Meer nieuws op Web en App.
22: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Ze hebben 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie. Bijna alle stemmen zijn inmiddels geteld. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden worden gered.
23: Een heel goedemorgen. De wisselvalligheid houdt deze week aan. Maar vandaag en morgen valt het meestal mee met de buien en is het in de middag best warm in Flevoland. Vanochtend is het eerst rustig met kans op mist en nevel. In de loop van de ochtend breekt de zon zo nu en dan door. Er zijn ook wolkenvel aanwezig waaruit vanmiddag misschien een beetje regen kan vallen. Met 22 of 23 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind is het warmer dan afgelopen weekend. Vanavond en vannacht droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur daalt naar 15 of 16 graden. Morgen overwegend veel wolken, maar lange tijd droog. Voor de zon is ook wel ruimte. De wind waait opnieuw vanuit het zuidwesten. Het wordt een fractie warmer. Later in de middag en begin van de avond is het soms nat. Woensdag en de dagen daarna verspreidt over de hele dag wat regen. Er zijn ook droge momenten met soms wat zon. Door een matige westelijke wind wordt het echter opmerkelijk fris.
1: Dankjewel, Diana Woei. De file op de A6 is langer geworden. Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en de afrit Lelystad-Airport. Een kwartier vertraging en dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken die zijn afgesloten. En de omrijroutes, daar zie ik nog geen vertraging. Dus als je denkt, ik pak de Volgenweg of Doosvaardersdijk, be my guest. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunetten, 4 minuten. En 50 Zwolle-Emmeloord tussen Hattemerbroek en Kampen, ook 4 minuten. En de N309 Dronten-Lelystad tussen Lelystad-Centrum en de A6. Is natuurlijk verkeer uit de stad dat ook de A6 probeert op te kruipen. 5 minuten voordat je erop bent in een file van een kwartier. Flitsers op de A27 Hilversum-Almere 115,1 en 50 bij Ens 264,2. En nou, dat was het al zo'n beetje. Zie je nog een flitser? Die mag natuurlijk altijd doorgeven via de app van Flitsmeister. Een bomvol sportweekend straks in 4 minuten.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Van Douwe Bob, 6 minuten over half 9. En dan de sport inderdaad van het afgelopen weekend. Het
1: was een druk sportweekend met de Challenge Almere Amsterdam natuurlijk op het programma. Werd zaterdag gewonnen door Kira Meulenberg uit Utrecht. Ze werd Nederlands en Europees kampioen in een tijd van 8 uur, 42 minuten en 7 seconden.
0: Ja, en bij de mannen was Milan Brons de snelste ook. Hij werd Nederlands en Europees kampioen. Hij volbracht de triathlon in 7 uur en 37 minuten. De Almeerder haalde daarmee net geen parcoursrecord. Maar ja, dat mocht de pret niet druk, hoor.
2: Echt niet normaal. Het is onbeschrijfelijk hoe gaaf het is. Hoeveel supporter. Niet alleen langs parcours, maar gewoon ook hier in de stadion. Het is echt bizar.
1: Ja, naast de challenge werd er ook dit jaar voor het eerst een aparte marathon gelopen vanwege het 45-jarig bestaan van het evenement. De marathonlopers liepen hetzelfde parcours als de triatleten.
0: Ja, en die marathon werd gewonnen door Bart Tas uit Almere. Op de tweede plaats eindigde plaatsgenoot Rutger van der Hulst en Ruud Vos maakte het Almeerse podium compleet. Nou, Ruud Vos die doet normaal gesproken mee aan de challenge. Die marathon was een succes voor hem.
3: Het is natuurlijk geweldig. Normaal doe ik altijd mee met triathlon. Ik ben pas getrouwd. Ik had mijn vrouw beloofd om dit jaar niet mee te doen. Maar toch erbij zijn door de marathon te lopen is al geweldig. Ja, in Almere blijft geweldig. Het is gewoon grandioos. Ik weet niet hoe vaak ik mijn naam heb gehoord. Maar ja, dat is... Je bent één dag weer een beroemde sporter, zo zie ik het. En dan doe je allemaal op amateurbasis. Dus ik ben daar al meer dankbaar. Challenge Almere, perfect. Dus mag niet klagen.
1: En er was er zaterdag nog een groot sportevenement. Tussen Urk en Emmeloord werd de Fish Potato Run gelopen. Didier Ras uit Urk won bij de vrouwen. Ze legde de 12,8 kilometer lange route af in 51 minuten en 40 seconden. Bij de mannen was Remco Axe uit Meppel met een tijd van 41 minuten en 13 seconden de snelste.
0: Ja, een van de andere vrouwelijke deelnemers was Nicole Schroe uit Krijl. Sinds haar jeugd leidt ze aan epilepsie. Nou, ze is blij dat ze nog altijd kan hardlopen. Voor haar draait het niet om winnen.
4: Nee, daar gaat het voor mij niet meer om. Ik hoef niet te winnen. Als ik de Fish Potato Run weer kan halen... en het liefst ieder jaar een minuut sneller, maar goed, daar gaat het niet om. Dat voelt voor mij persoonlijk als een overwinning. Het helpt mij door de moeilijke dagen heen. Ja, ik kan het niet anders benoemen. Het geeft me plezier, het geeft me ontspanning.
1: En er werd er ook nog gevoetbald. Almere City nam het vrijdagavond in Maastricht op tegen MVV.
0: Ja, Almere won met 0-4, ondanks een moeizame eerste helft, geloofde trainer Anoush Dastgir in een overwinning.
5: Ja, 100%. Zei het net ook, dat is de vraag die ik iedere week krijg. Na eerste helft. We weten ook dat een voetbalwedstrijd over 90 minuten wordt gespeeld. Dus het gaat om die 90 minuten en niet om de eerste 45.
6: Vorige week was je boos over dat kwartier wat minder ging. Vandaag tevreden over het verdedigende gedeelte?
5: Ja, absoluut. Zeer tevreden. Ook op momenten dat we de bal niet hadden. Zoals je dat net refereerde, de eerste helft. Dat zij iets meer de bal hadden. Maar vanuit dat meer bal hebben, creëerden ze geen kansen. Dus zeer tevreden over het verdedigende deel. Maar in de tweede helft ook over de aanvallende deel.
1: Ja, mooi weekend was het. Er was lekker veel te doen op sportief gebied.
0: Taylor Swift is dit. I knew it. I knew you.

0: Kim is dan Love in van de Spencer Davis Group. Het is 9:15. Wat was er gisteravond op radio en tv?
1: Nou, we beperken ons tot de radio. En gisteravond laat was het oog. Daarin was aandacht voor de aanval van een Russische drone op een passagierstrein in Oekraïne. Die trein was onderweg van Kiev naar Warschau en werd dicht bij de Poolse grens gebombardeerd. Ja, er vielen geen gewonden. Passagiers konden gelukkig op tijd worden geëvacueerd. Maar een kwartier eerder passeerde een andere trein waarin allerlei hoogwaardigheidsbekleders zaten. Onder wie de voormalig Britse premier Boris Johnson en een adviseur van de Duitse bondskanselier Metz. Volgens journalist Michiel Driebergen zou het goed kunnen zijn dat die eerste trein het echte doelwit was.
2: Heel goed mogelijk dat het doelwit van deze drone, want het was een drone, die diplomatieke trein was, die dus eigenlijk een kwartiertje eerder vertrok vanwege die drone-dreiging. Ja, een kwartier later werd dus een andere trein geraakt, althans de locomotief werd geraakt. Inderdaad, gelukkig geen gewonden.
1: Volgens Driebergen durven de Russen meer risico's te nemen omdat de drones geavanceerder worden.
2: Ze zijn namelijk heel erg precies. Precies, ze weten blijkbaar dat die niet Polen in vliegt. Die drones tegenwoordig zijn veel sneller. Die hoort ze ook minder goed, moet ik zeggen. Ik heb het uit eigen ervaring, weet ik dat. Het zijn een soort straalmotoren. Ze gaan verder, ze gaan hoger, ze zijn lastiger neer te schieten. Als je dus vanuit 1000 kilometer, want dat is de lanceerplek toch wel geweest, kun je zeggen. Ja, als je dan precies een locomotief van een trein kan raken, dat is toch echt wel ongelooflijk.
0: Vandaag worden er artiesten gehuldigd in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Daar ging het ook over in Met het oog op morgen. De artiesten zijn opgenomen in de Songwriters Wall of Fame. Er zitten bekende namen tussen. Herman van Veen bijvoorbeeld, Ramses Shaffy. En de enige vrouw in het gezelschap is Belinda Muldijk. Zij schreef natuurlijk heel veel nummers voor Rob de Nijs.
3: Ik was zijn vriendinnetje, dus de platenmaatschappij die had ook zoiets van, ja, waar komt hij nou mee binnen, weet je wel. En ik was een rockchick, ik was helemaal niet uit zijn genre, zal ik maar zeggen. Huh? Dus er was nogal wat twijfel, ik moest mezelf echt bewijzen. En voor Rob was het ook heel belangrijk dat ik beter dan goed was.
0: Nou, Muldijk schreef ook veel boeken en daar wil ze mee doorgaan.
3: Het laatste wat ik heb geschreven was gewoon voor Rob. En toen hij stierf, toen dacht ik van, ik ga nou gewoon weer boeken schrijven. Ik heb een stuk of 20 boeken geschreven, dus er kan er nog wel eentje bij.
0: Op de radio was dat dus gisteravond. Het is nu 9:13. Dit was Flevoland is wakker. De morgenochtend.
1: Ja hoor.
0: We zijn er natuurlijk weer vanaf 6:00.
4: En for love's sake, each mistake, oh you.

0: Dit is Flevoland.
1: Jazeker, dan moeten we even bladeren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Pieter Piper pikt een pack of pickled peppers.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik heb mevrouw beloofd om dit jaar niet mee te doen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een 54-jarige atleet uit Zweden is overleden nadat hij zaterdag bij de Challenge Almere Amsterdam tijdens het zwemmen onwel was geworden. En de statenfractie van het CDA maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland. Er moet een actieplan komen, zegt de partij. Meer nieuws straks in het bulletin van 9:30.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
11: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle ARBO-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
10: Volgens de PO-raad is er €1,3 miljard nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
12: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
10: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dan eens even kijken hoe het op de weg is op de A6. Tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. 4 auto's zijn daar op elkaar gebotst. Verkeer kan wel over de vluchtstrook. Er zijn 2 rijstroken dicht. Maar verkeer kan dus over de vluchtstrook daar tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport. Zorgt op dit moment wel voor een vertraging van een kwartier. Op de A9, Diemen-Amstelveen, tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen, ben je 5 minuten langer onderweg. En ook zo'n 5 minuten oponthoud op de A27, Almere-Gorkum. En dat is dan tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Dan zijn er wat flitsers gemeld op de A27, bijvoorbeeld bij Almere. Hilversum richting Almere, hectometerpaal 115,2. Op diezelfde A27 bij Blaricum, Almere-Hilversum 107,9. En de A6 bij Lelystad in de richting Muidenberg, hectometerpaal 62. Zie je ook een flitser, kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland verdwalen we in de muziek.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
16: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
17: Ik ben flexibel.
16: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
17: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
16: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
18: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
20: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
21: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
22: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
23: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
24: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
23: En bedankt, hè.
25: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
26: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
27: Met Jolien Dalstra.

Lost in Music van Sister Sledge in de volgorde in Maroon 5. This Love, 13 minuten over 9. Flevoland Muziekland, heerlijk. Ja, ik ben er weer. Ik was eventjes op Corfu. Oh, dat heb ik daar genoten. Dat was fantastisch weer. Ja, dan kom je terug in de regen en een gaatje of 15 koeler. Maar ach, dat voelt dan ook wel weer vertrouwd, moet ik zeggen. Jawel, gewoon weer lekker Hollands weer. Ik heb wat nieuws voor je, want vandaag worden er artiesten gehuldigd in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Artiesten zijn opgenomen in de Songwriters Wall of Fame. Er zitten bekende namen tussen hoor. Herman van Veen, Ramse Shaffi. De enige vrouw in het gezelschap is Belinda Muldijk. Zij schreef natuurlijk heel veel mooie nummers. Ja, ik denk dan wel van, goh, misschien hadden er toch wel iets meer vrouwen bij gekund. Maar oké, Belinda Muldijk, ja, Rob ten IJs natuurlijk, hè. Daar schreef ze geweldige nummers voor. Deze bijvoorbeeld.

Omar staat just might en ervoor Rob de Nijs met Banger Hart. Ja, misschien heb je zoiets van, nou, leuk prijsje pakken op de maandagochtend. Dat zou fijn zijn. Nou, dan nodig ik je uit om mee te doen aan Kiek. Wat heeft Kiek weggepikt of net even veranderd aan de foto die nu in beeld komt? Twee foto's van zingende burgemeesters uit Almere. Het was tijdens het 50-jarig bestaan van Almere. Tijdens zomer in haven. Ja, bomvol podium. Ja, heeft iedereen zo'n schipperspetje op? Ja, nee, niet allemaal. Nee, niet allemaal. Oh, terwijl ik dat zei, dacht ik van verklap ik het nu. Maar nee, gelukkig niet. Ik zie wat zwarte petjes, witte petjes. Ik puzzel even met je mee, want ik zie het ook niet. We hebben al wel wat goede inzendingen binnen, maar er kan nog heel veel bij. Dus ik zou zeggen, waag een poging. Je hebt tot 11 uur de tijd om je antwoord door te geven. Dat kan het handigste via de app. En dan maak je echt kans op leuke prijzen.

0: mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Steen. Eeuwenhout. Sterk. Marquardt Kuutje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuutje. Altijd dicht bij de bron.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Een 54-jarige atleet uit Zweden is overleden nadat hij zaterdag bij de Challenge Almere Amsterdam tijdens het zwemmen onwel was geworden. Dat meldt de organisatie van de triathlon. De man werd door de reddingsbrigades uit het water gehaald, waarna er medische hulp werd verleend. De Zweed is later in het ziekenhuis overleden. In overleg met de hulpdiensten besloot de organisatie om de triathlon door te laten gaan. De staatsfractie van het CDA maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland. De partij is bang voor een verkeersinfarct na de tijdelijke afsluiting van de Hardenbergse brug in de A28 bij Nijkerk. Ook omdat de afrit van de A6 bij Zwifterband dicht is voor zwaar verkeer en de weg naar Enkhuizen is afgesloten voor vrachtverkeer. De partij wil dat het college van gedeputeerde staten met een actieplan komt. Wat moet daarin staan? CDA-statenlid Marianne Uitenwilligen.
12: Dat er bijvoorbeeld meer rijstroken richting Amsterdam opengaan. Dat er de bussen een andere route kunnen nemen. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat het niet uren wacht voordat er een omleiding is, maar dat het eigenlijk onmiddellijk gebeurt. Dat soort dingen.
11: Het boek Het dossier Vlodder komt deze week uit. Het is geschreven door Almeerder Aard van Grootheest. In het boek staan foto's van de scripts, verhalen over de opnamedagen en alle karakters. Die heeft de schrijver uit privécollecties verzameld. Veel opnames van de serie zijn in Almere gemaakt. Aard van Grootheest legt uit waarom hij een boek over Vlodder heeft geschreven.
13: Vlodder is gewoon heel fascinerend. Het is 40 jaar geleden dat de eerste film werd opgenomen en een groot succes was in Nederland, maar ook in het buitenland. En ja, het is gewoon culturele geschiedenis geworden. En ik vond dat er echt een boek over gemaakt moest worden.
11: Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
14: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog, zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Bijna alle stemmen zijn geteld en centrum-links heeft 3 zetels meer dan het centrum-rechtse blok. Rond de eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode, 15 opvarenden konden worden gered.
15: Een heel goedemorgen. De wisselvalligheid houdt deze week aan. Maar vandaag en morgen valt het meestal mee met de buien en is het in de middag best warm in Flevoland. Vanochtend is het eerst rustig, met kans op mist en nevel. In de loop van de ochtend breekt de zon zo nu en dan door. Er zijn ook wolkenvel aanwezig, waaruit vanmiddag misschien een beetje regen kan vallen. Met 22 of 23 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind is het warmer dan afgelopen weekend. Vanavond en vannacht droog, bij een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur daalt naar 15 of 16 graden. Morgen overwegend veel wolken, maar lange tijd droog. Voor de zon is ook wel ruimte. De wind waait opnieuw vanuit het zuidwesten. Het wordt een fractie warmer. Later in de middag en begin van de avond is het soms nat. Woensdag en de dagen daarna verspreidt over de hele dag wat regen. Er zijn ook droge momenten met soms wat zon. Door een matige westelijke wind wordt het echter opmerkelijk fris.
11: Even kijken hoe het op de weg is. Nou, de problemen op de A6 na het eerdere ongeluk van vanochtend, die zijn voorbij. Kun je gewoon weer goed doorrijden dus, Lelystad richting Lelystad Airport. Nog een klein beetje vertraging op de A9, die met Amstelveen. Dat is tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is daar dicht. Nou, tot nu toe een minuutje of 5 oponthoud. Dus dat valt nog mee. Dan zijn er flitsers gemeld op de A6 bij Lelystad in de richting van Muiderberg bij hectometerpaal 62,3. En ook bij Nagelen op diezelfde A6 en Bloord Lelystad hectometerpaal 105,4. Zie je ook een flitser, kun je doorgeven hè, via de app van Flitsmeister. Zometeen gaan we in Flevoland Muziekland terug naar het jaar 2002.
16: Goedemorgen.

0: Love Child, Diana Ross en de Supremes. En daarvoor Ain't No Doubt van Jimmy Nail. 20 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar de zomer van 2002... toen deze destijds 21-jarige Italiaan de hitlijsten veroverde. Tiziano Ferro. Ja, misschien zong je het wel mee, fonetisch dan, in de auto. Ja, 2002, wat een bijzonder jaar was dat, hè? We betaalden voor het eerst met de euro. De ketchup song ken je vast ook nog wel. Klaas-Jan Huntelaar debuteerde in het profvoetbal. Ja, en die zomerhit dus, hè? Nou ja, eigenlijk, ik was hem niet aan het meezingen. Perdono en Excusa, verder kwam ik niet. Die woorden herkende ik dan nog wel. Maar Tiziano zingt in dit nummer over het vragen van vergiffenis. Nou, dat hoeft hij niet te doen, hoor, voor dit nummer. Daar hoeft hij zijn excuses zeker niet voor aan te bieden. Het is gewoon een lekker nummer. Perdono!

12 minuten voor 10. De Wrecking Ball hoorde je. Ja. Ik zei net, er zijn aardig wat goede inzendingen binnen voor Kiek. Er kan nog wat bij. Nou, er is nog niks bijgekomen, dus zet hem op. Ik zet ze nog wel even in beeld voor je, die foto's.

Ja, prachtige stem hoor. Vaien, Here I Am, de nieuwe polderplaat deze week. Het is zo'n beetje 9:55. Ik ga zo meteen plaatsmaken voor Roy. Hij doet het tweede uurtje van Muziekland voor je. Fijne dag!

0: Dit is Flevoland.
1: Jazeker. Dan moeten we even bladeren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Pieter Piper pikt een pack of pickled peppers.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik heb mijn vrouw beloofd om dit jaar niet mee te doen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een 54-jarige atleet uit Zweden is overleden nadat hij zaterdag bij de Challenge Almere Amsterdam tijdens het zwemmen onwel was geworden. En de statenfractie van het CDA maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland. Er moet een actieplan komen, zegt de partij. Meer nieuws straks in het bulletin van 10:30.
11: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
12: Robert Baltus met het NOS-journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel Robert. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat een vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord doe je er een kwartier langer over. Komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Als we even kijken bij de flitsers, want die zijn ook gemeld. Zien we op de A6 Emmenoord Lelystad bij Nagel, hectometerpaal 105,4. Staat een flitser. In Almere wordt je gecontroleerd op de Gerard ter Borgstraat. N50 bij Ens, bij hectometerpaal 262,6. En op de N707 bij Zeewolde staat ook een flitser bij hectometerpaal 4,0. Zie jij nog een flitser? Je kunt hem doorgeven via de Flitsmaster app. We luisteren naar nog een uurtje Flevoland Muziekland. En we gaan zo verder met Tino Martin en Billy Dans. En ook Steve Winwood komt er nog voor je aan.

0: Edu.
1: Libre Vuurwerken.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Goedemorgen.

Nou, ze horen niks geks hoor. Tino, Martin en Billy Dans hoorde je dus met Ik Hoor Niks Geks. En daarvoor hoorde je ook natuurlijk Steve Winwood met Higher Love. Ja, en nog 3,5 weken ongeveer. En dan ga ik er ook aan geloven. Het concert van Celine Dion. Afgelopen weekend trapte ze af in het La Défense Arena in Parijs. En ja, er was heel veel lovende kritiek over haar. Ook wel wat verbeterpuntjes, zodat ze niet alle noten raakte. Een nummer moest ze opnieuw doen. Maar het is toch zo vet dat zij gewoon weer gaat optreden. Daarom heb ik ook tickets gekocht natuurlijk. Om haar gewoon weer live te kunnen zien. Want ja, ik weet niet hoe vaak dat nog gaat gebeuren. Dus ik heb daar in ieder geval heel veel zin in over een aantal weken. En wat ik eigenlijk ook gewoon knap vind, is dat zij, ja, hoeveel optredens geven ze? Dus bijna 20 of zo uit mijn hoofd. En dat, hè, terwijl je jarenlang eigenlijk niet hebt opgetreden. En nu kan ze wel even oefenen. Want ik ben volgens mij een van de laatste concerten die ze gaat doen. Dus dan heeft ze alle noten wel een keer geraakt, denk ik. Celine Dion ga je nu horen bij Flevoland Muziekland met That's

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Een eenvoudige liefdesverklaring verpakt in een prachtig nummer. Ik heb het over Donna Summer met This Time I Know It's For Real. En daarvoor hoorde je natuurlijk Celine Dion, die nog heel de maand september en oktober nog optreedt in de La Davance Arena in Parijs. Je kunt weer meespelen met Kiek de Kikkerdief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En aan jou dan de vraag, wat is dat dan precies? Foto's zijn te bekijken op onze Facebookpagina, onze website omroepflevoland.nl/kiek. Of je gaat eventjes de tv aanzetten. Dat kan natuurlijk ook de tv aanzetten. En dan zie je twee foto's van zingende burgemeesters uit Almere tijdens het 50-jarig bestaan van Almere tijdens Zomer in Haven. En als ik je meeneem naar deze twee foto's, dan zie je de burgemeesters uit volle borst zingen. Ze hebben ook allemaal, een aantal hebben sjaaltjes om. Waar volgens mij iets van Almere op staat. Het zijn rood-witte sjaaltjes. Je ziet mensen met allemaal instrumenten. Aan de rechterkant zie je een drumstel. Je ziet accordeons. En natuurlijk de dirigenten. Die zie je natuurlijk ook staan aan de voorkant. Maar ja, wat is er veranderd of weggepikt op de tweede foto? Zit het misschien in die sjaaltjes? Of zit het in de dirigent? Of in de hoedjes van de mensen die de instrumenten bespelen? Je mag het laten weten, dat kan op twee manieren. Je kunt tot 11 uur je antwoord doorgeven via de telefoon 0320 28 50 50. Of je gaat even naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. Dit is Alex Warren.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Een 54-jarige atleet uit Zweden is overleden nadat hij zaterdag bij de Challenge Almere Amsterdam tijdens het zwemmen onwel was geworden. Meldt de organisatie van de triathlon. De man werd door de reddingsbrigades uit het water gehaald, waarna er medische hulp werd verleend. De Zweed is later in het ziekenhuis overleden. In overleg met de hulpdiensten besloot de organisatie om de triathlon door te laten gaan. De statenfractie van het CDA maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland. De partij is bang voor een verkeersinfarct na de tijdelijke afsluiting van de Hardenbergse brug in de A28 bij Nijkerk. Ook omdat de afrit van de A6 bij Zwifterband dicht is voor zwaar verkeer en de weg naar Enkhuizen is afgesloten voor vrachtverkeer. De partij wil dat het college van gedeputeerde staten met een actieplan komt. Ja, wat moet daar met een actieplan komt? De klim waarmee hulpverleners de aanslagen van 11 september 2001 herdenken is dit jaar voor de laatste keer gehouden in het WTC-gebouw in Almere. Het evenement verhuist na 5 jaar naar Rotterdam. Er deden dit jaar 911 hulpverleners mee. De trappenloop bracht ruim €40.000 op voor Stichting Hoogvliegers. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
12: Een heel goedemorgen. De wisselvalligheid houdt deze week aan. Maar vandaag en morgen valt het meestal mee met de buien en is het in de middag best warm in Flevoland. Vanochtend is het eerst rustig met kans op mist en nevel. In de loop van de ochtend breekt de zon zo nu en dan door. Er zijn ook wolkenvel aanwezig waaruit vanmiddag misschien een beetje regen kan vallen. Met 22 of 23 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind is het warmer dan afgelopen weekend. Vanavond en vannacht droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur daalt naar 15 of 16 graden. Morgen overwegend veel wolken, maar lange tijd droog. Voor de zon is ook wel ruimte. De wind waait opnieuw vanuit het zuidwesten. Het wordt een fractie warmer. Later in de middag en begin van de avond is het soms nat. Woensdag en de dagen daarna verspreidt over de hele dag wat regen. Er zijn ook droge momenten met soms wat zon. Door een matige westelijke wind wordt het echter opmerkelijk fris.
11: Dankjewel Diana. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel wat flitsers gemeld op de A6 onder andere. Lelystad-Muidenberg bij Lelystad heeft de meterpaal 62,3. Op de A6 ook bij Nagelen in de richting van Lelystad vanuit Emmeloord heeft de meterpaal 105,4. En op de N707 bij Zeewolde word je gecontroleerd op je snelheid bij hectometerpaal 4,0. Zometeen gaan we terug in de tijd bij Flevoland Muziekland. We gaan terug naar 14 september 2002.
13: Flevoland. Goedemorgen.

0: Nog een maandje en dan staat hij in de Ziggo Dome 2 keer achtereen. Ik heb het over Niall Horan en je hoort hem samen met Miles Smith met Drive Safe.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug in de tijd. Terug naar 14 september 2002. En dan gaan we eens even kijken wat daar in de hitlijsten stond. Nou, op nummer 1 vonden we Last Ketchup met de Ketchup Song. Avril Lavigne zagen we voorbij komen. Atomic Kitten. En ook natuurlijk Sophie Alice Baxter met Get Over You stond ook in de lijst. De Sugar Babes. Wat vinden we nog meer? Bon Jovi met Everyday. Ja, prachtige plaat. Is dat natuurlijk Brain Power met Fool the Vibe. Verder nog Tiziano Ferro met Pardono. Die hoorde je net in het vorige uur bij Joline. En ook Nickelback vinden we met het nummer Too Bad. En ook Celine Dion vinden we ook op nummer 25 met I'm Alive. Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Kortom, allemaal leuke muziek. Nog een beetje 90s vibe, maar ook wel weer de Zero's. Ja, dat is ook logisch natuurlijk in 2002. Welke plaat ook in die lijst stond... is een nummer van Kate Ryan, Deschanté. Dat is een prachtig nummer. Echt wel een beetje euro-disco, kan ik nog wel een beetje noemen. Uit 2002 dus. Maar het origineel is van Mylène Farmer. En dat komt uit 1991. Ja, en het nummer, dat is eigenlijk... Ja, het betekent, Deschanté betekent eigenlijk iets als ontgoocheld, gedesillusioneerd of ontnuchterd. De tekst is behoorlijk zwaar. Maar als je het nummer hoort, dan denk je... Oh, het is gewoon een leuke feestplaat, leuk om op te dansen. En als je me zou vragen welke vind je dan het leuker, hè? Die van Mylène Farmer of die van Kate Ryan? Ja, dan is het antwoord simpel hoor. Die van Kate Ryan is het beste en die ga je nu ook horen.
1: Flevoland, Muziekland, terug naar
0: 14 september 2002.

foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En aan jou dan de taak om te raden wat dat dan precies is. Nou, twee foto's van de zingende burgemeesters uit Almere tijdens het 50-jarig bestaan van Almere. Tijdens zomer in Haven was dat. Zie jij wat er is veranderd of weggepikt? Je mag het laten weten. Kan op twee manieren. Je kunt bellen 0320 28 50 50. Of je gaat even naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. En als je dan het juiste antwoord geeft en je wordt straks over, wat is het, 40 minuutjes teruggebeld bij Herberg Flevoland, dan maak je kans op hartstikke leuke prijzen. Dus 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek. En dit is Thomas Berger.

Jackie Wilson met Your Love Keeps Lifting Me. En daarvoor hoorde je dus uit die lijst van 2002 Kate Ryan met Deschanté. Je kunt nog heel even meespelen met Kiek de Kiekendief 2.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Jazeker, dan moeten we even bladeren.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Pieter Piper pikt een pack of pickled peppers.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Ik heb mijn vrouw beloofd om dit jaar niet mee te doen.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
10: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
11: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Een 54-jarige atleet uit Zweden is overleden nadat hij zaterdag bij de Challenge Almere Amsterdam tijdens het zwemmen onwel was geworden. En de statenfractie van het CDA maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland. Er moet een actieplan komen, zegt de partij. Meer nieuws in de bulletin van 11:30.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
13: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NA Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat een vertraging op de A6 Joure-Emmeloord. Tussen Lemmer en Band duurde 5 minuten lang over. Er ook nog wat flitsers gemeld, onder andere op de A6 Emmenoord-Lelystad bij nagelijk hectometerpaal 105,6. Op de Gerard ter Borgstraat in Almere wordt je gecontroleerd op je snelheid. En de N707 bij Zeewolde, hectometerpaal 4,0.
14: Dankjewel.
12: Alsjeblieft.
14: Ja, we gaan zo meteen praten met Giorgio.
12: Ja.
14: En dat is wel heel leuk, want Giorgio gaat het hebben over internet en telefonie. En weet jij wat de onderwerpen zijn?
12: Ja, volgens mij over een opvouwbaar telefoontje.
14: Oh ja, een hele dure, denk ik.
12: Nee.
15: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
16: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
17: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
20: Van het bos tot in de tuin.
19: Zagen.
20: Snoeien.
19: Blazen.
20: Maaien.
19: Meer maaien.
20: En nog meer maaien.
19: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
20: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
19: Stiel. Sterk werk.
21: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
23: Hey, Remol!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
24: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
25: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Heerlijk, hè, die Lido Shuffle. Heb jij hem wel eens gedaan?
1: Nou, ik heb hem wel shuffle. Ja, zeker. Ja, heb ik wel eens gedaan. Ja.
0: Shuffelen toch?
1: Ja, was wel lekker geshuffeld.
0: Heb jij een lekker weekend gehad?
1: Ik heb een heerlijk weekend gehad.
0: Heb je gedaan? Mag je dat delen met de kijkers en luisteraars?
1: Ja, zeker. Ik ben gisteren over de provinciegrenzen gegaan. Voor het eerst naar het dorpje Blokzijl geweest.
0: Voor het eerst?
1: Ja, en het is mijn achternaam natuurlijk. Dus dat is best wel gek eigenlijk natuurlijk. Ja, maar dat was wel hartstikke leuk. Het verbaasde me.
0: Ja?
1: Ja, leuk sluisdorpje. Is het, of sluisstadje is het eigenlijk, hè? Het is toch een stadje?
0: Ja, het is een... je hebt tegenwoordig alleen nog maar gemeentes, hè? Er zijn geen steden of dorpen meer, maar het is inderdaad een vestingstadje.
1: Ik heb een lekkere Blokzijler brok op.
0: Oh ja, vind je dat lekker?
1: Ja, vind ik wel lekker, ja.
0: Ja.
1: Maar ik vind het veel lekker.
0: Het is heel machtig.
1: Ja, maar ik ben ook heel machtig, toch?
0: Je bent een machtig mens.
1: Ja, hoe was jouw weekend?
0: Heel leuk.
1: Ja?
0: Nou, ik ben vrijdagavond naar Lelystad geweest. De opening van de landelijke opening van Open Monumentendag.
1: Ja. Door heel de provincie heen, toch? De opening.
0: Ja. En ik heb Jannie van der Heijden weer gezien. Want die heeft ooit mijn appeltaart hier gekeurd.
1: Oh.
0: En die was in de goed bevonden.
1: Ja.
0: Dus sindsdien zijn we dikke mik.
1: Oh, is dat zo? En wat is een geheime recept voor de appeltaart?
0: Dat is wat je zegt, geheim.

0: altijd lekker hoor, die Nederlandse hits zoals deze van Jeffrey Heese en Loco. Het is 11:12. Ja, en we gaan het hebben over internet en telefonie. Niet zoals gebruikelijk met Bernie, maar minstens zo goed is Georgia natuurlijk. Georgia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan 8 jaar na Samsung komt Apple eindelijk ook met zo'n vouwbare telefoon. We hebben er heel veel over gezien. De media is daar volledig op gedoken. Terwijl ik denk, ja, het is eigenlijk iets wat al heel lang bestaat bij de concurrenten. Nu komen ze eindelijk ook eens een keer.
1: Ja, klopt. Er was al veel uitgelekt natuurlijk. En, ja. Samsung is er natuurlijk een paar jaar geleden al als eerste mee begonnen. Het scherm is ook ontwikkeld in samenwerking met Samsung.
0: Oh.
1: Dus ze leveren ook dat scherm.
0: Eigenlijk koop je een halve Samsung.
1: Ja, in principe wel. Mm. Veel van de OLED's worden door Samsung geleverd. Of het nou een iPhone is of iets anders.
0: Dat, televisie.
1: Het meeste komt daar eigenlijk vandaan.
0: Ja, maar Marco zegt, LG en Samsung, hè?
1: Ja, LG en Samsung maken de meeste.
2: Maar Marco zegt inderdaad, het is echt al heel lang. Heeft Samsung het al? Waarom heeft Apple dan zo lang gewacht?
1: Nou, Apple wacht eigenlijk altijd tot iets echt goed uitgeontwikkeld is. Dus als je de allereerste schermen bekijkt, die vouwbaar waren. Als je daar de screen protector bijvoorbeeld aftrok, dan ging het scherm al kapot.
2: Ja.
1: Met nagels kon je de krassen erin maken, dat soort dingen. Dat is allemaal wel verder doorontwikkeld. Nou, het kan nog steeds hoor. Het is heel fragiel, het scherm, maar het is wel steviger nou.
0: Ik zag heel vaak mensen die zeiden, oh, maar hoe doe ik dat nou met een hoesje? Is daar een hoesje voor eigenlijk?
1: Ja, een tweedelig hoesje gewoon. Dus dan heb je een soort bumpertje om het buitenste scherm en gewoon een achterkantje op de achterkant.
0: Ja, maar als je een fout hebt, heb je toch het scherm aan de buitenkant ook?
1: Ja.
0: Dus dat is toch heel kwetsbaar. Als ik hem in mijn zak doe en er zitten sleutels in, dan heb je toch gelijk.
1: Dan heb je nog een screen protector voor aan de buitenkant.
0: Ja, dat weet ik wel, maar. Ja.
2: Maar heel eerlijk, hè? Kijk, ik zie het niet gelijk zitten, zo'n opvouwbare telefoon. Ik zou niet weten waarom ik het per se nodig zou hebben.
1: Het is vooral als je dus echt een multitasker bent of veel media consumeert op je telefoon. Dus stel je krijgt graag video's, je doet graag Excel-sheetjes en dat soort dingen. Later dit jaar komt ook pencilondersteuning erin. Dus als je dan graag ook tekent of gewoon notities schrijft bijvoorbeeld, dan kun je hem opklappen en dan heb je gewoon een klapblokje bij.
2: Ja, dan kan je met zo'n potloodje kan je dan een
1: inhanden. Ja, precies, met Apple Pencil.
0: Daar heb je toch een iPad voor?
1: Ja, klopt. Maar dit is toch wel wat handiger. Want je hebt gewoon een compact paspoortformaatje als je hem dichtklapt. Hij is zo dun als twee iPhone Airs op elkaar.
0: Mm.
1: Dus hij is super dun. Ook als je hem dichtklapt, is hij eigenlijk net zo dik als een iPhone 17 Pro. Dus het is gewoon echt wel een leuk dingetje om in je broekzak te hebben.
0: Maar oké, ik twijfel. Wij twijfelen.
1: Ja.
0: Overtuig ons. Dus waarom moeten we dat ding kopen? Want het is ook nog niet goedkoop.
1: Hij is inderdaad een hoge startprijs. Zit er rond de €2400. Dat is de beste prijs als dat.
0: Vind ik wel, ja.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, ja.
1: Ik kan je niet overtuigen. Je moet het echt zelf zien. De binnenscherm is ook echt heel mooi. Het is mat.
0: Heb je hem bij je?
1: Ik heb hem helaas niet bij me. Nee, hij komt volgende maand pas uit.
2: Maar denk je dat dit blijft dit een niche? Want dat is, het is er al 8 jaar. Hè? En ik zie niet iedereen met zo'n
1: opvouwbare telefoon. Het blijft wel een niche. Het zijn echt mensen die het echt willen. Die het echt cool vinden. Ik vind het zelf ook heel cool.
2: Het wordt niet standaard dat ik over een aantal jaar dat iedereen er zo eentje heeft.
1: Moet het eerst heel goed een stuk goedkoper worden, denk ik.
0: Dat denk ik ook, ja. Dit is echt wel voor mensen met geld. Ja, of maak ook alsjeblieft niet die verkeerde keuze of beslissing dat je dan via Klarna of iets dergelijks gaat bestellen.
1: Nee.
0: Want uiteindelijk moet je hem toch betalen, weet je wel. Dat is,
1: En als je het wel via Klarna doet of zo, dan hou er gewoon rekening mee dat je dus nog 3 betalingen moet doen.
0: Ja, inderdaad. Ja. En als je dat niet te laat doet, dat je dan ook weer boetes gaat betalen of rentes. En als je nou een gewone telefoon wil kopen, we hebben allemaal die najaarspresentatie waarschijnlijk gezien van Apple. Je dacht, nou ja, goed, ik heb die iPhone 17 nu en ik wacht even op de nieuwe.
1: Mm-hmm. Ja, als je de normale 17, als je daarop hebt gewacht, dan heb je een klein beetje pech. Want de standaard adviesprijs is omhoog gegaan. Die is van 970 naar 1120 gegaan.
0: Hoe kan dat? Van hoeveel zeg het nog eens? Van 920?
1: Nee. 970 naar 1120.
0: €150 duurder.
1: Ja.
0: Oh, hoe kan dat?
1: Dat komt vooral door de stijgende prijzen van RAM en opslag. Het is nu de AI datacenters, die slokken alles op. Dus alle productie van RAM en opslag wordt door hun opgekocht.
0: Wat is RAM voor de mensen die denken...
1: Het werkgeheugen van de telefoon. Oh, ja. Dus hoeveel je in de achtergrond open kan hebben staan en hoeveel je tegelijk kan doen.
2: Ja, en die AI dingen hebben gewoon heel veel nodig.
1: AI dingen hebben heel veel RAM nodig, ook op de telefoon. En het is nu zelfs zo erg dat eigenlijk de hele voorraad van 2027 al verkocht is.
2: Ja. En dat doet dus wat met die prijs?
1: Dat doet met alle prijzen wat. Want je ziet met alles. De iPad-instap is bijvoorbeeld ook van 380 naar 520 gegaan. Dat is ook een enorme prijsstijging.
2: En hoe kan dat dan gefixt worden? We hebben dan meer van dat werkgeheugen nodig?
1: Er is één klein lichtje aan de horizon, zeg maar. Dat is China. China is een vierde fabriek op de wereld begonnen. En die schijnen vrij goed geheugen eruit pompen al.
0: Okay.
1: Want er waren maar 3 grote. Samsung, SK Hynix en Micron. Dat waren de 3 grote fabrikanten die het deden. En die hebben eigenlijk al hun voorraad al verkocht. voor volgend jaar. En de hoop, kleine hoop is op China gevestigd.
2: Maar betekent dat dan, nu wordt dan de iPhone 17 wordt dus dan duurder, maar betekent dat ook met andere apparaten waar ook zo'n werkgeheugen in zit, dat dus ook de komende tijd nog wel wat
1: meer gaat kosten? Ik zou er wel rekening mee houden dat als je iets met opslag of RAM wil, koop het zo snel mogelijk als je kan. Want het gaat alleen maar duurder worden, ben ik bang.
2: Nou, dat is dan een fijne geruststelling. Ja. Giorgio Townsend van Optie 1 Telecom, dankjewel.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Zoekt een relatie.
5: Perfectionistisch.
4: Mentaal kwetsbaar.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Goedemorgen, het is 1 over half 12. De klim waarmee hulpverleners de aanslagen van 11 september 2001 herdenken is dit jaar voor de laatste keer gehouden in het WTC-gebouw in Almere. Het evenement verhuist na 5 jaar naar Rotterdam. Om de laatste editie in Almere extra glans te geven, deden dit jaar 911 hulpverleners mee. De trappenloop bracht ook nog geld in het laadje voor Stichting Hoogvliegers. In totaal haalden de brandweer, politie, defensie en ambulancemedewerkers iets meer dan €40.000 op voor het goede doel. De statenfractie van het CDA maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland. De partij is bang voor een verkeersinfarct na de tijdelijke afsluiting van de Hardenbergse brug in de A28 bij Nijkerk. Ook omdat de afrit van de A6 bij Zwifterband dicht is voor zwaar verkeer en de weg naar Enkhuizen is afgesloten voor vrachtverkeer. De partij heeft vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten. En je hoort CDA-statenlid Marianne Uitdewillige.
15: Dat er bijvoorbeeld meer rijstroken richting Amsterdam opengaan. Dat er de bussen een andere route kunnen nemen. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat het niet uren wacht voordat er een omleiding is, maar dat het eigenlijk onmiddellijk gebeurt. Dat soort dingen.
14: En het boek Het Dossier Vlodder komt deze week uit. Ik hoop hem ook deze week op de deurmat te krijgen. Het is geschreven door Almeerder Aart van Grootheest. In het boek staan foto's van de scripts, verhalen over de opnamedagen en alle karakters. Die heeft de schrijver uit privécollecties verzameld. Veel opnames van de serie zijn in Almere gemaakt. Aart van Grootheest legt uit waarom hij een boek over Vlodder heeft geschreven.
16: Vlodder is gewoon heel fascinerend. Het is 40 jaar geleden dat de eerste film werd opgenomen en een groot succes was in Nederland, maar ook in het buitenland. En ja, het is gewoon culturele geschiedenis geworden. En ik vond dat er echt een boek over gemaakt moest worden.
14: Ja, zo is het.
17: Ja, zo is het.
14: En dat komt er vrijdag trouwens. Zit Aart hier in de studio bij Gastvrij Flevoland. Samen met Dick Maas, de regisseur van Vlodder.
17: Dan gaan we naar het weer met Diana Boei. Diana, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
14: Dag Diana.
18: Hallo. Ja,
17: het is vandaag bewolkt, hè?
14: Nou, volgens mij wordt het heel warm.
18: Ik weet niet of jij naar buiten bent geweest. Nee. Het is vandaag bewolkt.
17: Nou, vanochtend,
18: de zon die hier.
17: Vanochtend was het bewolkt. Maar...
18: Nou, als je die hoge sluierwolken als bewolking zou typeren, dan klopt het wel. Maar
17: nou,
18: het
17: ziet dan begin ik even opnieuw. Het is vandaag een prachtige dag, of niet?
18: Ja, jullie hebben hier de Luxaflex dicht.
17: Dus ja, dat is eigenlijk vreselijk.
18: Niet. Ja, nee, het begin was prachtig. Wel fris met de 10 graden toen ik hier aankwam in het gebouw. En ja, verder ziet het er prachtig uit op het moment met geregeld zon. Er zijn wel wat hoge sluierwolken. Maar de bewolking wordt wel dikker. Dat heb je wel goed gezien. Van het zuidwesten uit trekken de wolkenpartijen de komende uren over Flevoland. En er zou misschien een beetje regen kunnen vallen. Maar ik denk dat het veelal droog zal blijven. En de zon die komt later vanmiddag toch ook weer tevoorschijn. En dan stijgt de temperatuur naar zo'n 22, 23 graden. En is het aangenaam warm.
17: Nou, kun je wel zeggen. Ja, ja. En morgen wordt het ook weer zo'n warme dag, toch?
18: Morgen ook heel erg lekker.
17: Is dit de nazomer dan waar iedereen het altijd over heeft? Of ja,
18: nou ja,
17: het is nog zomer eigenlijk.
18: Het is nog een beetje zomers. Mm. Het is laat zomers nog inderdaad. Morgen een fractie warmer. Wel nadat we toch wel wolkenvelden hebben gezien in de nachtelijke uren. En ook morgen verwacht ik toch wel wat meer bewolking dan vandaag. Zo nu en dan zonneschijn, tot de avond droog. En ja, niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. Nou, ietsjes meer dan vandaag, windkracht 3 tot 4.
2: En de rest van de dagen deze week?
18: Nou, we hebben morgenavond, heb je nog even je paraplu nodig. Ach. Want dan hebben we te maken met een front. Ik verwacht eerst de regen in de namiddag in Almere. En dan zo rond de avondspits wordt het overal nat in Flevoland. En daarna hebben we te maken met totaal ander weer. Want die regen, die kondigen ja, toch wel een storing, hangen samen met een storing. En daarachter stroomt toch koele lucht over onze omgeving uit. En dat merken we woensdag. En dan is het opvallend fris met hooguit 18 graden op de thermometer in de middag. En dan hebben we te maken met verschillende buien die over onze provincie trekken. Ja, dan heb je toch wel je paraplu nodig, maar ook je jas. En daarbij waait het flink vanuit het westen.
17: Daar voel je wel dat verschil van 23 en 18, denk ik, hè?
18: Ja, inderdaad.
17: Nou, maar
18: ja,
17: koud is het natuurlijk niet, hè?
18: Nee, goed. Maar goed, je hebt toch wel een jasje nodig.
17: Ja.
18: Nou, donderdag en vrijdag niet ander weer als de woensdag. Wel met overwegend veel bewolking. Voor de donderdag, 's ochtends misschien droog. 'S middags dan de buien, net zoals dinsdag dan. En vrijdag in de ochtend juist regen. 'S middags wat droger. Ja, in het weekend blijft het wisselvallig.
17: Schil hem met een regendruppeltje.
2: Ja, ik,
18: maar goed, er zijn ook wel droge momenten, hoor. En in het weekend dan de meeste wisselvalligheid. Voor de zaterdag, zondag waarschijnlijk droog. Oh. En weer iets hogere temperatuur.
17: Hoe zit het eigenlijk met het neerslagtekort? Is dat al een beetje ingelopen inmiddels?
18: Ja, dat is inmiddels, daar spreken we niet
2: over. Maar net zeggen, nee. Als dat betreft.
17: Nee. Afgelopen... Nee, maar ze zeggen altijd, er wordt toch een beetje naar paniek gezaaid. Misschien een groot woord. Maar op het moment dat het dan zo lang droog is, oh god, er moet echt regen gaan vallen. En dan worden we een beetje bang gemaakt misschien wel. Maar er is ook aan de andere kant gezegd van ja, de natuur herstelt zich uiteindelijk altijd toch wel weer. Ja, of dat zeg jij volgens mij ook.
18: Ja, het komt altijd wel weer goed.
17: Komt altijd wel weer goed.
18: Maar goed, we hebben natuurlijk wel met een zeer droog zomer te maken.
2: Dat zag je natuurlijk ook wel, de gevolgen daarvan zag je ook wel. Maar inderdaad, het komt uiteindelijk allemaal weer inderdaad. Goed. Hè?
17: En zo komt altijd alles weer goed.
19: Flevoland, weer weet je.
17: Zo ook met het weer weet je. Want vandaag gaat het over wet and warm. Dat is Engels voor nat en warm.
18: Ja, inderdaad. Nou ja, het schokkende nieuws is dat we krijgen te maken met een super El Niño.
17: Godverdikke.
2: Oh, ja. En nu? Allereerst, wat is een El Niño?
18: Ja, wat is een El Niño?
17: Weet je dat echt?
2: Ja, ik weet het wel. Oh. Maar misschien als je thuis zit.
17: Nou, leg jij het eerst even uit voordat Diana doet.
2: Ja, dat heeft te maken met... proberen. Ja. Je hebt de Grote Oceaan, toch?
17: Ja.
18: Ja.
2: Ja, daar heb je een bepaalde...
18: Ja, de stille
2: oceaan.
17: Ja, daar staat het heel stil.
2: Ja, precies. Dus ik moet niet hard praten. Daar heb je altijd een soort van stroming. Kan ik dat zo noemen?
18: Je hebt daar de passaatwinden inderdaad.
2: De passaatwinden, precies.
17: Ik heb er even gelaten, ja.
2: Ja, dat rook ik. En dat zorgt ervoor dat je bepaald weer krijgt op bepaalde continenten.
18: Ja, dat klopt inderdaad.
2: Ja. Maar nu is volgens mij het water een beetje opgewarmd daar.
18: Ja.
2: En dat zorgt dan weer voor andere weersverschijnselen, heftige weersverschijnselen op bepaalde plekken, maar juist weer voor droogte op andere plekken.
18: Ja, dat klopt, helemaal.
2: En dan heb je ook nog de La Niña, dat is de andere kant.
18: Inderdaad.
2: Ja.
18: El Niño is dus het kerstkindje inderdaad. En we hebben nu dus te maken met warmer water rond de Evenaar. En die zorgen ervoor dat de passaatwinden, die normaal regengebieden richting Indonesië en Zuidoost-Azië brengen, en ook delen van Australië hebben dan met regen te maken, dat het daar juist droger wordt. Want ja, je krijgt dan omkering van het klimaat daar. Dus maar dit jaar wordt het dus echt een heel veel warmer zeewater verwacht. Wel 3 graden of meer. En dat zal dan wel enorme gevolgen hebben. Maar ook voor de gemiddelde wereldtemperatuur. Die zal volgend jaar toch wel stukken hoger uit gaan vallen. En wij merken daar eigenlijk niet zoveel van.
17: In Europa. Kun je niet zeggen dan dat we dan volgende zomer waarschijnlijk weer een hetere zomer gaan krijgen?
18: Nou
17: dan...
18: ja, ik denk wel dat de temperaturen overal ter wereld hoger zullen uitvallen.
17: Structureel?
2: Want jij zegt enormere gevolgen. Dat is gewoon dus veel heftiger weer, hogere temperaturen.
18: De tropen warmen op, droogte in Indonesië en het oosten van Australië, maar juist weer natter in de buurt van Brazilië en het oosten van Afrika.
2: En dat warmere zeewater?
18: Dat warmere zeewater, ja, dat zorgt dus voor die effecten.
2: En dat komt door dat warmere zeewater?
18: Dat komt doordat de passaatwinden wegvallen. En dan kan er dus geen koud water vanaf de diepere oceaan omhoog komen.
2: Ja, maar zo'n Super El Niño, dat is natuurlijk, dat klinkt best wel angstaanjagend. Zoiets.
18: Wij merken er eigenlijk niet zoveel van. Behalve dan dat het voorjaar misschien wel natter kan worden. Okay. Dus het voorjaar van 2027.
20: Oké, okay, hebben we in ieder geval geen droogte dan?
18: Nee, precies.
20: Goed, Diana, dankjewel.
2: Ook nader heb ze geoordeeld, toch?
20: Zeker. Dan verkeersinformatie.
2: Zeker. Op de A28 staat een vertraging Zwolle Amersfoort tussen Zwolle Zuid en het Harder. Doe je er 10 minuten langer over. Ook nog wat flitsers gemeld.
16: Vlodder is gewoon heel.
20: Vlodder is heel wat anders natuurlijk.
2: In Almere op de Gerard ter Borgstraat word je gecontroleerd op je snelheid. In Emmeloord op de Mark Nesserweg. En in Zeewolde op de N707. Hectometerpaal 4,0.
20: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
20: En we gaan zo meteen eens eventjes bellen met een kandidaat. Want jij hebt het spelletje natuurlijk vanmorgen gespeeld op het Flevoland Muziekland. We hebben ongetwijfeld weer heel erg veel kandidaten.
2: Ongelooflijk.
20: Heb jij nu al zoiets van, nou wacht even, die ga ik vandaag bellen. Want dat is echt een leuk type, die heb ik nog niet eerder gehad.
2: Nee, nog niet gezien.
20: Nee, zullen we dat eens even gaan...
2: Dan gaan wij eens even uitzoeken.
20: Ja, en gaan we ook nog shownieuws bespreken of theater in?
2: We gaan wel even theater in. We gaan even naar Almere.
20: Oeh.
21: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Tom Jones en She's a Lady. Het is 12:12. En over een lady gesproken.
1: Ja.
0: Nou gaan mensen natuurlijk, stel dat ze mensen luisteren dit of die horen dit en denken, hey, wat leuk om Carla Freitas uit Almere Haven aan de lijn te krijgen in die uitzending. Maar Marco is ook bevriend met haar op Facebook.
1: Dat is zo.
0: Die hebben dat natuurlijk onderling met elkaar afgesproken.
1: Nee, nou, dat Carla, is niet zo. Nee,
0: dat is niet zo, hè?
1: Ik kwam er mee, toch?
0: Ja, Carla, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog, ja.
0: Dat wisten we niet. Dat is niet afgesproken, hè?
2: Nee, dat hebben we zeker niet afgesproken.
0: Nee, maar we zijn wel bevriend, hè, op Facebook, hè?
2: Ja, we zijn wel vriendjes, hè?
0: Leuk is dat, hè?
2: Ja, ik vind het echt heel leuk, ja.
0: Hoezo? Is dat leuk? Dat is toch heel onpersoonlijk, eigenlijk?
2: Ja.
1: Chatten jullie wel een keer met elkaar, of doen jullie dat ook niet?
0: Nou, wel eens gedaan, toch?
2: Ja, wij hebben wel eens privé gechat, ja.
0: Oh. Ik zal even de laatste chat erbij.
1: Waar ging het dan over, inderdaad? Waar hebben jullie dan over gepraat, Carla
0: even
1: en Marco?
0: Even kijken, waar... Marco, heb je ook foto's zonder kleding? Nou, weet je, dat soort...
1: Nee. Carla, toch?
0: Nee, even kijken hoor. Er staat... even kijken. Wat heb je allemaal... God, we hebben heel veel met elkaar besproken, zie ik nu ineens.
1: En dan een beetje gewoon onschuldig doen... Dat je, alsof je nooit met hem hebt gechat.
0: Ja. Nou, het leukste bericht vind ik natuurlijk toch wel... even kijken hoor. Jullie zijn voor ons iets positiefs met jullie programma. We genieten ervan. Houden van jullie humor en jouw uitstraling. Ik word er altijd een beetje blij van.
1: Nou,
2: ja, dat is lief.
0: En dat ging over mij?
2: Dat ging over jou.
0: Ongelooflijk.
1: Ja. Of was ik toen aan het invallen van Marco? Kan ook, hè?
0: Nee, er staat duidelijk Marco.
1: Oh, oké. Okay.
2: Nee, staat echt niet Marco. Marco is mijn favoriet. Ja. Ja.
0: Oh, echt? Oh, dat vind ik hartstikke leuk. Ik ga je morgen weer bellen.
2: Ja.
0: Ja, leuk.
2: Ja, is goed.
0: Ja. wat was je aan het doen vandaag, Carla?
2: Ja, je gaat niet lachen, maar ik heb een nieuwe hobby en dat is kleuren.
0: Nou, waarom ook daarom lachen? Dat is toch leuk?
2: Ja, het is echt heel leuk. We doen het met de familie.
1: Maar kleuren, als in met stiften, met potloden, waar kleur je mee?
2: Nee, met stiften. Oh, ja. En, dat is een nieuwe raadje. En...
1: Maar, waarom lach je nou, Marco?
0: Nee, maar is dat, waarom lach je er nu om, Carla? Want het is toch heel gewoon eigenlijk om dat te doen?
2: Ja, weet ik eigenlijk niet. Het is een beetje kinderachtig misschien, maar nee, het geeft me rust.
1: En wat kleur je dan allemaal?
0: Ja, zijn dat die bloemenachtige dingen? Van hele kleine vakjes, hoe heet dat ook alweer?
1: Ja.
2: Ja, dat, ik weet wat je bedoelt. Ja. Nee, ik kleur eigenlijk van alles en nog wat. Dieren en
0: Je man?
2: Kleur. Nee, mijn man is afgelopen december overleden.
0: Oh, dus is dat zo? Ach.
2: Ja, dat is zo. En dat hebben we niet gechat.
0: Nee.
2: Nee.
0: Maar ben je
2: nee.
0: daar heel. Heb je dat bewust een beetje op de achtergrond gehouden?
2: Ja, precies. Oh, ja. Okay. Ik ben ooit een keer bij jou in de uitzending geweest. Omdat ik een plaat aangevraagd had.
0: Ja.
2: Voor hem. Toen waren we in het ziekenhuis. Was hij eigenlijk al heel ziek.
0: Ja, dat weet ik nog, ja. En,
2: ja, je was er ook wel een beetje van ontdaan eigenlijk. Had er, wat dingetjes verteld ook. En, ja. Nou ja, hij is nu overleden. 8 maanden geleden of zo.

0: aan Kiek natuurlijk. Dat doe je ook wel fanatiek. Wat zag je fanatiek, hoor.
1: Het is inmiddels alweer een tijd geleden dat ik meegedaan heb.
0: Nou, toevallig dat we je dan vandaag bellen.
2: Ja, maar het was niet heel toevallig.
0: Ja, okay, we wisten, we kenden haar natuurlijk al. Ja.
2: Nee, maar Roy, jij zei, ik bel, laten we Carla bellen, want...
0: Ja, want er stond dat jij ook te zien was in de foto. Althans, niet te zien, maar je stond er wel achter. Achter al die burgemeesters.
1: Ja, een heel klein, je ziet een heel klein stukje van me, maar als je het niet weet, zie je het niet.
0: Welk stukje?
1: Maar het was wel... welk stukje? Moet ik even kijken, hoor.
2: Ja, jij staat, zeg maar, niet aan de kant van Annemarie Jorisma, denk ik, hè? Aan de andere kant. Kan dat kloppen? Of lijk je erop?
1: Nee, ik sta een beetje meer naar links. En dan naast Annemarie, zeg maar, het ligt over hem, er staat een man.
2: Ja, en daarachter steek je mond open.
1: Ja, dat dus. Maar waarom moet ik dat nou weer zeggen? Dat is een verschrikkelijke foto, natuurlijk.
2: Nou ja, maar dat ziet toch niemand dat jij dat bent? Het is dat je het nu zegt.
1: Nee. Nee, daarom. Nee. Maar het was wel een topdag met het koor ook. En
0: was het leuk?
1: Het hartstikke leuk, ja. Ja.
2: Hoe lang zit je al in dat koor?
1: Burgemeesters. Hoe lang? Twee jaar? 2,5 jaar, denk ik.
2: Ah, ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar ja, de oplossing...
1: De oplossing.
0: Ja, vertel.
1: Nou, het is dus naast Annemarie. Ja. Er staat aan de linkerkant... staat er nou precies al een rondje erheen. Ja. Dat een stapel aangegeven dat dat koord heeft ze niet om de nek.
0: Ja, ja dat is helemaal goed.
2: Ja, dat rondje staat natuurlijk om aan te geven voor mensen die het niet hebben kunnen vinden dat het daar zit. Het verschil, dat is het.
1: Ja, precies. Ja.
2: Oké, mooi. Nou, Roy die gaat aan het rad draaien voor je, Carla.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Het rood-witte rad. Twee vragen aan jou. Links of rechts bewegen met het rad?
1: Links.
0: En hard of zacht?
1: Zacht.
0: Zacht. Zachte linkse.
2: Ja, oké. Okay, nou, daar gaat hij. Meestal geef je een harde rechts, hè?
0: Ja, meestal wel, ja. Die komt altijd hard aan. Je hebt er nog blauwe plekken van, toch?
2: Absoluut.
1: Ja, maar ik ben graag dwars, dus ik denk, doe het andersom.
0: Dat is heel goed voor jou.
2: Wat is de kleurboek?
0: Nee, het is geen kleurboek, maar kunnen hebben we toch? Dus kunnen we wel meegeven.
2: Hebben we een kleurboek?
0: Weet ik eigenlijk niet.
2: Volgens mij niet. Nee.
0: We hebben wel natuurlijk het vogelhuisje en dat moet je ook kleuren, toch?
2: Ja, vind ik echt een stomme prijs.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan is het een heel, heel leuke prijs, want je wint de Kieke rugtas.
2: Ah. Oh.
0: Kijk, daar kun je al je kleurspulletjes in doen.
1: Ja. Nou, is toch leuk.
0: Nou, ik hoor het enthousiasme.
2: Wat had je liever gehad, Carla? Wat had je liever gehad?
1: Nou, ik ben met alles tevreden. Prima.
2: Nee, maar ik hoor, het ligt op het puntje.
0: Ik hoor ontevredenheid.
2: Nee, niet geen ontevredenheid, bescheidenheid.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dat is wat anders.
0: Zo noem je dat.
2: Maar is er iets waarvan je zegt, nou, eigenlijk had ik dat wel heel leuk gevonden. Nu ik toch in de uitzending ben, zeg het dan, want dan krijg je het.
1: Ik heb een keer een bon van bol.com gebouwd.
2: Ja, nee, dat geld. We gaan gelijk met mijn geld te zeuren. Dat kan natuurlijk niet.
0: Altijd weer, hè?
1: Nee.
2: Ik bedoel gewoon een paar sokken of een MP3-speaker. Of hoe noemen ze dat ding ook weer? Een Bluetooth-speaker of een. Of een
1: Oh, dat is wel leuk, ja.
2: Dan, dan krijg je die Bluetooth-speaker. Ja, met kiek erop.
0: Doe jij het even noteren allemaal?
2: Ja, doe ik. Bluetooth-speaker.
0: Goed zo.
2: Word je nog eventjes gebeld en dan voor je adres en dan sturen we zo'n speakertje op, ja?
1: Ja, oké. Hartstikke leuk.
2: Van harte gefeliciteerd, Carla.
1: Dank je.
2: En lekker, lekker blijven kleuren. Hoor.
0: Lekker kleuren.
2: Kan jou het schelen wat mensen ervan vinden. Ik vind het helemaal niet kinderen. Ik bouw Lego. Dat vinden mensen ook kinderachtig. Terwijl het voor 18 plus is.
1: Nee, dat is ook leuk, toch?
2: Ja, dat is leuk.
0: Ja. Ik doe Duplo.
2: Duplo? Dat is voor baby's. Nou, oké.
0: Wat zit je me nou belachelijk te maken?
2: Ik maak je niet belachelijk.
0: Oh, nou, dat denk ik eigenlijk wel.
2: Meer dan Duplo.
0: Oké.
2: Goed.
0: Doeg, hè.
2: Dag.
0: Doeg.
1: Oké, dank jullie wel.

0: Dit is Flevoland.
1: Jazeker. Dan moeten we even bladeren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Pieter Piper picked a pack of pickled peppers.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik heb mijn vrouw beloofd om dit jaar niet mee te doen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
8: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De klim waarmee hulpverleners de aanslagen van 11 september 2001 herdenken is dit jaar voor het laatst gehouden in het WTC-gebouw in Almere. Het evenement verhuist na 5 jaar naar Rotterdam. De statenfractie van het CDA maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland. En het boek Het Dossier Vlodder komt deze week uit. Is geschreven door Almerer Aart van Grootheest.
11: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
12: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20, in het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Een vertraging op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Zwolle-Zuid en het Harde. Doe je er 10 minuten langer over. Er zijn nog wat flitsers gemeld. Onder andere op de A27 Hilversum-Almere bij hectometerpaal 115,1. En ook eentje bij 108,5. En in Almere op de Gerard ter Borgstraat wordt je gecontroleerd op je snelheid. En de laatste die staat op de N707 bij Zeewolde. Hectometerpaal 4,0.
10: Heb jij die boeken gelezen van Jip en Janneke vroeger?
13: Ja, zeker.
10: Ja, echt waar?
13: Ja.
10: Maar heb je dat dan in het Nederlands of in het Urks gelezen?
13: Nee, Nederlands.
10: Nederlands. Nou ja, binnenkort verschijnt een boek van Jip en Janneke in het Urkers. Daarover gaan we zo meteen praten met Klaas Barends. Hij is voorzitter van de stichting Urker Uitgaven en een van de vertalers.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
15: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
16: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
18: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
19: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
21: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
22: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Sarah Bareilles en Love Song. Het is 9:12. Namens Roy en mij eet smakelijk. En wie zijn of haar kinderen graag voorleest in het Urkers, kan binnenkort zijn geluk op. De verhalen van Jip en Janneke zijn namelijk vertaald naar het Urkers en zijn gebundeld in het boek Jip en Janneke voor altijd Moss.
1: Zo, ja, dat zijn keurig gedaan van je.
0: Ik weet het niet, maar...
1: Nou, dat weet ik nog niet. Een van de aanjagers en vertalers van de Urker Jip en Janneke is Klaas Barends. Die hebben we in de uitzending. Goedemiddag, Klaas.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, Marco, die sprak het net uit. Klonk dat een beetje?
2: Ja, ik denk dat Marco al behoorlijk veel ervaring heeft met het uitspreken van Urkerwoorden. Nee, 10-10 met de griffel.
0: Oh, dankjewel. Nou, dat belooft wel goed. Kun je ons even meenemen hoe jij de aanjager bent geworden van die Urker Jip en Janneke?
2: Nou, of ik de aanjager ben, dat weet ik niet. Nee, ik werd op een gegeven moment door een Marianne Romkes werd ik gevraagd. Hey, er wordt een verzameling van Jip en Janneke uitgegeven in allerlei Neder-Saksische dialecten. En het Urkers is natuurlijk een Neder-Saksisch dialect.
0: Ja.
2: Zou jij ook een verhaaltje willen vertalen? En ik heb toen één verhaaltje vertaald. Dat is dus in die bundel terecht gekomen. En bij de presentatie van die bundel kwam ik toen in contact dus met de uitgever in Nederland. De rechthebbenden zijn dan dus Querido en de uitgever daar is Stichting Neder-Saksische Uitgeverij.
0: Mm-hmm.
2: En eigenlijk het idee, joh, laten we dan gewoon dat boekje helemaal in het Urkers vertalen. Ja, waarom niet?
0: Ja, ja.
2: Waarom zou je het niet doen?
0: Je hebt het dus niet helemaal alleen vertaald allemaal, niet in je eentje.
2: Nee. Ik had toen bedacht van, het zou misschien wel leuk zijn om eigenlijk allerlei opa's en oma's, op zijn Urks natuurlijk Bebes en Bessies, te vragen. Maar dan kwam je toch wel dat je met een zeg maar, nog wat oudere variant van het Urks terechtkwam. Waar wij de gedachte hadden van, hey, je wil het wel schrijven voor de kinderen van nu. Ik bedoel, je hoeft geen jaren 50 Urkers op te rakelen. En ik heb toen gewoon een stukje in de plaatselijke krant gezet. Daar kwamen voldoende reacties op. Nog 8 mensen. Het gaat om 40 verhaaltjes, dus dan moet je pak een beet een kleine 5 verhaaltjes per persoon vertalen.
0: Ja.
2: Nou, dat is qua tekst niet heel veel, maar je komt natuurlijk nog wel wat dingetjes tegen van hoe doen we dat dan?
1: Ja. En hoe zit het dan bijvoorbeeld met namen? Want je hebt Jip en Janneke natuurlijk, maar je hebt meerdere namen in zo'n boekje, in zo'n verhaal. Hebben jullie ook namen aangepast? Echt typische Urkernamen bijvoorbeeld?
2: Nee, er komen eigenlijk geen andere namen voor dan die van Jip en Janneke. En je hebt dan nog het hondje Takkie en Minoes de kat. Zeg maar, die hebben we gewoon zo gelaten. Dat is ook wel een wens van de rechthebbenden en van de uitgever om dat zo te houden. Hele vroege vertalingen van Jip en Janneke in het Engels hadden bijvoorbeeld wel, je kreeg een Jip en Janneke een Engelse naam, maar ik heb begrepen dat in modernere vertalingen van Jip en Janneke dat bijvoorbeeld in het Engels dus ook niet meer het geval is. Dus Jip en Janneke blijven gewoon Jip en Janneke.
0: Maar sommige, je zei het van de vertaaldilemma's, waar ben je bijvoorbeeld tegen aangelopen? Heb je een bepaald woord waar misschien helemaal geen Urker woord voor is of iets dergelijks?
2: Nou ja, of een woord waarvan je zegt, ja, kwam dat op Urk nou zoveel voor? Bijvoorbeeld het eerste verhaaltje begint al dat Jip en Janneke die komen elkaar tegen. En Jip wil dan door de heg kruipen. Nou, natuurlijk heb je op Urk best wel een heg staan. Maar dat is niet echt een Urker woord, zal ik maar zeggen.
0: Nee.
2: Als je helemaal kijkt naar de oude dorpskern, ja, daar heb je eigenlijk alleen maar hekjes staan. Maar dat werkt dan niet. Dan heb je nog een woord dat je zou kunnen gebruiken. De busjes, de boompjes. Ja, en dan ga je daar met elkaar over in discussie. Dus met de vertaalgroep. Hoe gebruiken we dat dan?
0: Ja, want je moet wel trouw blijven aan het verhaal natuurlijk, hè?
2: Inderdaad, dus ja. Dat is natuurlijk wel een eis van de rechthebbenden. Je moet trouw blijven aan het verhaal. Maar je moet ook trouw blijven aan het Urker dialect. Dus
0: ja. Ja, dat is lastig.
2: Best lastig, ja.
1: Hoe lang ben je ermee bezig geweest?
2: Nou, we hebben er ruim de tijd voor genomen. Dus we zijn vorig jaar in oktober zijn we begonnen. We zijn een paar keer bij elkaar gekomen. Kijk, uiteindelijk was het maar dat je dus per persoon een verhaaltje of 4-5 hoefde te vertalen. Dus dat viel dan eigenlijk best wel mee. Maar je komt een aantal keren zijn dus bij elkaar gekomen. Mensen lezen dan hun verhaaltje voor. Andere vertalers geven daar weer hun commentaar op. En we hebben het allemaal na laten kijken door mensen van Stichting Urkertaal. Klaas-Johannes Romkes en Thomas Koemen bijvoorbeeld. En we hebben ook besloten om de spelling zoals zij die voorschrijven, om die aan te houden voor ons boekje.
0: Ja. Dat boek verschijnt binnenkort. Vanaf wanneer is het te koop?
2: 2 oktober hebben we de presentatie. Dat zal in de bibliotheek gebeuren. Daarna is het bij alle boekhandels op Urk sowieso te koop. Dus die hebben al toegezegd dat ze het gaan verkopen. Maar ook bij het museum en bij Toeristinfo zal het boek beschikbaar zijn. En het kan nu eventueel online al voor pre-ordered.
0: Vooruitbestellen. Verwacht jij een run op dit boekje? Is het heel erg populair op Urk, Jip en Janneke?
2: Ik hoop dat het heel erg populair wordt. Dus het is natuurlijk wel, dialecten hebben best wel heel veel te maken gehad met ja, dat het weggedrukt wordt door het standaard Nederlands. En we zien dat eigenlijk bij het Urker dialect, hoewel dat eigenlijk best wel altijd heel erg goed is gegaan. Ja, dat je natuurlijk toch wel onder druk staat van het standaard Nederlands. En dat is ook wel de reden geweest dat we denken, hey, als je nou zo'n boekje pakt wat eigenlijk voorgelezen wordt aan kinderen in de leeftijd van pak een beet 3 tot 6 jaar. Ja, dan heb je wel precies die doelgroep te pakken die je graag wil hebben.
0: Heb je het boekje toevallig voor je liggen, dat je een paar zinnetjes voorleest van een klein verhaaltje?
2: Het boek zelf niet, maar ik heb wel de vorige uitgave, die dus de Sallandse uitgave is geweest. Maar ik zal eventjes een stukje pakken uit een vertaling die ik gedaan heb. Het is meteen het eerste verhaaltje. Dus Jip en Janneke spuulen met een kanger. Jip liep over de achterstraat en hij verveelde hem zo. Maar kijk, waar zag hij door? Een klein gootje in de boompjes tussen Eurhuizeus en dat van de buren. Was daar aan de andere kant van die boompjes wezen, dacht Jip. Een paleis, een hekken, een ridder. Hij ging op de grond zitten en hij keek door een gootje. En wat zag hij daar? Een klein neusje, in een klein mondje en 2 blauwe oogjes. Daar zat een maatje. Nou, ik denk dat ik zo...
0: Absoluut, ja, zeker. Goed. Vanaf 2 oktober dus te kopen en nu al te pre-order, oftewel vooruit te bestellen. Klaas Barends, een van de vertalers van de Urker, Jip en Janneke, dankjewel. En ook wel leuk, Roy, dat Kiek een rol heeft in het boekje van Jip en Janneke. Hoorde je het?
1: Ja, dat hoor
0: ik er voorbij.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Ella Langley was dat met Choosing Texas.
1: Ja. We gaan naar het weer. Dat doen we met niemand minder dan nou, Floris Laferre. Ik vind jouw naam altijd zo mooi om aan te kondigen, Floris.
2: Dankjewel. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hoe is het met je?
2: Ja, goed hoor. Met jullie?
1: Ja, wel goed. Wij gaan genieten van de komende 2 dagen, heb ik begrepen.
2: Ja, het ziet er niet verkeerd uit.
0: Ben jij nog surfen?
2: Nou, als het kan hoor.
1: Maar op het internet waarschijnlijk, of niet?
2: Nou, op internet, ja, dat kan ook. Maar ik surf wel geregeld inderdaad. Afgelopen week ook naar Portugal geweest.
1: Oh, je bent een surfdude.
2: Dus,
0: ik ben hem tegengekomen op mijn surfplank.
1: Nee. Ja,
0: nee, is niet waar.
1: Hebben jullie op dezelfde plank gestaan?
0: Ja, zeker.
1: Dat doen we even na de uitzending. Het weer.
2: Ja. Ja, het ziet er best wel prima uit hoor vandaag. In het noordoosten van het land schijnt momenteel de zon volop. Maar in het zuiden neemt momenteel de bewolking verder toe. En stijgt ook de kans op een klein beetje lichte regen. En die band met bewolking en lichte regen breidt zich heel geleidelijk naar het noordoosten van ons land uit. Waardoor ook in Flevoland de zon het een stukje lastiger krijgt. Af en toe dus een beetje lichte regen of motregen. Maar verder blijft het op de meeste plaatsen gewoon droog. En wat opvalt is dat het vrij warm en vochtig is buiten met zo'n 22 à 23 graden.
0: Ja, dat is eigenlijk lekker na zomerweer, kan ik wel zeggen. Ja, behalve dan die regen. Morgen gaan we wel wat meer drogere dag krijgen, toch?
2: Ja, het ziet er morgen best wel aardig uit. Er wordt warmere lucht aangevoerd. En morgenmiddag hebben we dan maxima variërend tussen de 23 tot lokaal zelfs 25 graden. Ik heb de 25 graden niet in mijn kaartje gezet, maar ik denk dat het wel mogelijk is. En met name in het zuidoosten van het land, provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, daar kan het zelfs 28 graden worden. En is het ook best wel broeierig warm door een hoge luchtvochtigheid. De zon schijnt geregeld, maar later op de dag moeten we ook rekening houden met wat meer wolken. En stijgt ook de kans op een aantal buien.
0: Maar dat gaat maar 1 dag zo zijn, hè? De rest van de dagen wordt wat kouder.
2: Ja, inderdaad, want na de passage van het zogenaamde koufront dinsdagavond draait de wind van west naar noordwest en wordt er ook wat minder warme lucht aangevoerd. Dat gaat inderdaad gepaard met wat lagere temperaturen. Woensdag tot en met zaterdag waarden vaak tussen de 17 en 20 graden. Er is geregeld ruimte voor de zon, maar zo nu en dan moeten we ook geregeld rekening houden met een aantal buien of regenzones die overtrekken. Maar voor de nazomerliefhebbers heb ik wel goed nieuws, want het vooruitzicht naar volgende week ziet er toch weer droger, kalmer en een stuk zonniger uit. Dus misschien krijgen we dan nog wel met een mooi vleugje nazomerweer te maken.
0: We gaan het zien. Floris Laferre van Weerplaza, dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Gezien de tijd een korte uitvoering van The Time Bandits en Listen to the Man with the Golden Gun. Want we hebben ook nog nieuws uit binnen- en buitenland. In de Belgische provincie Oost-Vlaanderen is een docent ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Daarover schrijft de Vlaamse omroep de VRT. De lerares werkt sinds 2022 op een school in Assenede. Maar sinds dit schooljaar geldt er in de provincie in alle scholen een verbod op religieuze tekens.
1: Er is ook bewezen dat mijn lesgeven, mijn houding tegenover leerkrachten en leerlingen, dat ze altijd zeer professioneel. Dus het reglement daardoor aanpassen was absoluut niet nodig.
0: Ja, de school houdt vooralsnog voet bij stuk.
2: Verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze aan de burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn daarover met elkaar in overleg, schrijft Trouw. En het is niet gek dat de organisaties ervan af willen, zegt de algemeen deken van Nederlandse Orde van Advocaten.
3: Met die dwangsommen is veel geld gemoeid. En het is natuurlijk best begrijpelijk dat er een wens is om dat geld ergens anders aan uit te geven. Maar daar gaat het in de kern natuurlijk niet om. Die dwangsommen die worden betaald omdat de overheid stevast termijnen niet haalt die zij wettelijk verplicht zijn wel te halen. En die moet betaald worden, die dwangsom, omdat dat een prikkel is om de overheid te dwingen om zich aan hun eigen termijnen te houden.
2: Dus zullen de dwangsommen voorlopig blijven bestaan.
0: De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag dat stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar tijd, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens winkels int. Volgens economieverslaggever Aida Brands is dat geen officiële boete, maar een schadevergoeding.
4: Dit is echt enkel een bedrag om de winkelier te compenseren voor de schade die heeft geleden van die op heterdaad betrapte dief. Dus de tijd die het kost om aangifte te doen en het hele proces af te handelen.
2: En als je de trouwfoto's bekijkt, lijkt het alsof je dubbel ziet. Maar dat is niet zo. In Vlaanderen zijn twee tweelingbroers getrouwd met twee tweelingzussen. De twee broers die vluchtten 10 jaar geleden uit Syrië en de zussen komen daar ook vandaan. En dit weekend trouwden ze tijdens dezelfde ceremonie in uiteraard identieke trouwpakken en trouwjurken. En voor iedereen verwarrend, ook voor VTM Nieuws.
5: Jullie moeten mij even helpen.
6: Dank je wel.
5: Wie is wie?
6: Ik ben hem en hij is mij. Ik ben Anjan en hij is Ayham.
7: Ja? Van verklaar ik u als ambtenaar van de burgerlijke stand beiden en allen in het huwelijk getreden. Proficiat.
6: Dank je wel.
8: Te mooi om het apart te doen, dus hebben ze samen getrouwd.
5: Weet u eigenlijk wie wie was?
8: Om heel eerlijk te zijn, nee.
2: Ja, dat was dus de burgemeester die het tweelinghuwelijk voltrok. Ja, de twee bruidsparen vergissen zichzelf ook wel eens. En je kan het niet geloven, maar ze gaan ook nog samen in één huis wonen.
0: En dan de laatste. De energierekening valt volgend jaar nog duurder uit. Veel netbeheerders zijn meer geld aan bijvoorbeeld de bouw van transformatorhuisjes of grote hoogspanningsstations. En die kosten die worden doorberekend aan de klant. En dat is een bittere pil, erkent Netbeheerder Nederland.
9: Deze stijging is forser dan andere jaren. Dat is natuurlijk een hele vervelende boodschap. Hè. Laat ik daar ook duidelijk over zijn. Dat doet hartstikke pijn in de portemonnee. We voorzien deze stijging nu en we voorzien ook dat de komende jaren het stabieler blijft.
0: En tot zover het nieuws uit binnen.

0: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry, bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuutje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuutje. Altijd dicht bij de bron.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
10: Goedemiddag, het is 1:30. De klim waarmee hulpverleners de aanslagen van 11 september 2001 herdenken is dit jaar voor de laatste keer gehouden in het WTC-gebouw in Almere. Het evenement verhuist na 5 jaar naar Rotterdam. Om de laatste editie in Almere extra glans te geven, deden dit jaar 911 hulpverleners mee. De trappenloop bracht ook nog geld in het laadje voor Stichting Hoogvliegers. In totaal haalden de brandweer, politie, defensie en ambulancemedewerkers iets meer dan €40.000 op voor het goede doel. De statenfractie van het CDA maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland. De partij is bang voor een verkeersinfarct na de tijdelijke afsluiting van de Hardenbergse brug in de A28 bij Nijkerk. Ook omdat de afrit van de A6 bij Zwifterband dicht is voor zwaar verkeer en de weg naar Enkhuizen is afgesloten voor vrachtverkeer. De partij heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Je hoort CDA-statenlid Marianne Uytterwilligen.
11: Dat er bijvoorbeeld meer rijstroken richting Amsterdam opengaan. Dat er de bussen een andere route kunnen nemen. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat het niet uren wacht voordat er een omleiding is, maar dat het eigenlijk onmiddellijk gebeurt. Dat soort dingen.
10: Dat soort dingen. En het boek Het dossier Vlodder komt deze week uit. Het is geschreven door Almeerder Aad van Grootheest. In het boek staan foto's van de scripts, verhalen over de opnamedagen en alle karakters. Die heeft de schrijver uit privécollecties verzameld. Veel opnames van de serie zijn in Almere gemaakt. En Aad van Grootheest legt uit waarom hij een boek over Vlodder heeft geschreven.
12: Vlodder is gewoon heel fascinerend. Het is 40 jaar geleden dat de eerste film werd opgenomen en een groot succes was in Nederland, maar ook in het buitenland. En ja, het is gewoon culturele geschiedenis geworden. En ik vond dat er echt een boek over gemaakt moest worden.
10: En dat is er dus nu.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-printer op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. Tot 6 uur rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Twee frietbakkers uit Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met een mobiele frietkar naar de grens gereden en hebben daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Na een vrij zonnige ochtend neemt vanuit het zuiden op dit moment de bewolking toe en uit dikkere bewolking valt er her en der een beetje lichte regen of motregen. Het is wel vrij warm met temperaturen tussen de 20 en lokaal 22 graden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting met windkracht 2 of windkracht 3. Ook vanavond en vannacht is er kans op een beetje lichte regen en heeft de bewolking vaak de overhand. Als er enkele opklaringen voorkomen, is er gelijk kans op nevel of mist.
15: Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat een file op de A28 Zwolle Amersfoort. Tussen afrit Epe en Harderwijk doe je er een kwartier langer over. Komt door een defecte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Ook nog een flitser op de A6. Lelystad-Muidenberg bij Lelystad. Hectometerpaal 62,2.
10: En zometeen na 1 uur hebben wij weer live muziek. En dat wordt vast heel erg gezellig.
15: Zeker.
10: Ja, zin in.
16: Dit is Herberg Flevoland.

0: Tina Turner was dat, When the Heartache is Over. Voor de Vianne de Polderplaat, Here I Am, en de Rolling Stones met Miss You. Is wel leuk. We zouden eigenlijk vandaag, is natuurlijk voor haar niet leuk, maar we zouden eigenlijk vandaag
1: Cecilia Rombly hebben.
0: Maar ja, die heeft natuurlijk vanwege haar blinde darmontsteking, was het volgens mij. Ligt in het ziekenhuis of lag in het ziekenhuis. En moest even alles staken. Dus toen moesten we natuurlijk in allerijl wij op zoek naar een vervanger. Nou, dat is gelukt.
1: Nou, niet de minste.
0: Nee.
1: Of ga jij het zeggen?
0: Nou, nee. Het is een bekende naam in de Nederlandse feestmuziek. Het is een Nederlandse zanger uit Almere.
1: Ja.
0: Groeide op in een muzikale familie. En we hebben net nog een fragment terug zitten kijken uit 2023. Toen was zijn moeder hier.
1: Ja, want die is een fervent danseres, hè?
0: Ja, die gaf zelfs dansles. En ze heeft hier nog zelfs met mij, hier op dit toneeltje, op dit podium.
1: Je hebt gedanst.
0: Heb ik met haar gedanst. Ze zei, ik vind dat je zo lekker licht dansen. Ik zei, dankjewel.
1: Oh, en dat ging goed allemaal?
0: Nee,
1: maar net zeggen, ik heb jou wel zien dansen.
0: Dat is voor niemand leuk. Nee. Dat klopt. Maar goed, we hebben het over Danny Litt. Die staat namelijk 26 september in Almere tijdens Muziek aan de Haven. En we gaan dat feestje alvast een klein beetje, alvast doen.
1: Ja, zeker. Dus je krijgt alvast een beetje een voorproefje. En ik kan wel zeggen dat, ik kan wel één artiest noemen wat je natuurlijk sowieso veel gaat horen bij Muziek aan de Haven. Dat is natuurlijk muziek van André Hazes.
0: Ja, het is wel leuk misschien als jij dan dit keer gaat dansen achter hem straks.
1: Leuk idee. Gaan we niet doen.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Dit is Flevoland.
1: Jazeker. Dan moeten we even bladeren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Pieter Piper pikt een pack of pickled peppers.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik heb mevrouw beloofd om dit jaar niet mee te doen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De klim waarmee hulpverleners de aanslagen van 11 september 2001 herdenken is dit jaar voor de laatste keer gehouden in het WTC-gebouw in Almere. Het evenement verhuist na 5 jaar naar Rotterdam.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 1 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een vertraging op de A28 Zwolle Amersfoort. Tussen afrit Epe en Harderwijk doe je er 5 minuten langer over. Is er nog een flitser gemeld? Die staat op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad. Hectometerpaal 62,2.
8: Ja. En zometeen natuurlijk heerlijke Hollandse meezinger van André Hazes. En een stukje op een heel bijzonder instrument. Dat hoor je niet heel vaak, maar het gaat hier allemaal live gebeuren in de studio. Blijf erbij.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
17: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen.
19: alle snelheid om je lievelingsgames te spelen en alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Stories. Brother Louie, het is 6 minuten over 1 geworden op deze heerlijke maandagmiddag, Roy.
1: Het is zeker een heerlijke maandagmiddag, want we hebben live muziek hier in de herberg van Danny Lid. 26 september, dan staat hij in Almere tijdens Muziek aan de Haven. En je hoort hem nu met zijn Ik leef mijn eigen leven, natuurlijk vanuit van André Haas. Ja.

0: Dankjewel.
1: Ja, mooi man. Zo, even het licht eraan.
2: En ja, dit ja, was een prachtige versie van Danny. Ja, de rookmachine, die doet het goed hier.
1: Ja, die doet het goed.
2: Ja, Danny Lid hoorden we net met Ik leef mijn eigen leven. Een voorproefje eigenlijk al een beetje, hè, op Zomer in Haven. Of in Muziek aan de Haven.
3: Ja, klopt helemaal. De 26e, dat moeten we onthouden. 26e.
1: Ja, wat is het voor evenement?
3: Nou, eigenlijk is het is niet heel grootschalig. Maar wel echt supergezellig. En echt met als bedoeling oh ja, de samenhorigheid. Gezellig met elkaar. Buurtjes zien. Andere mensen uit Almere zien. Allemaal gezellig bij elkaar. Ja. Ja, en dat kan natuurlijk prima in de haven komen van Almere Haven.
1: Ja, voor de gezelligheid moet je daar zijn.
3: Zeker.
1: Hey Danny, je bent natuurlijk ook al een hele tijd bezig, hè?
3: Ja.
1: Hoe lang om precies te zijn?
3: Die vraag stond niet op het lijstje.
1: Nee.
3: Nee, goed, wat zal het zijn? Dat zal een jaar of 20 zijn, denk ik.
1: Een jaar of 20, ja. De zingende barman is natuurlijk nog een beetje.
3: Dat is 20 jaar geleden, ja.
1: Zo is het allemaal begonnen.
3: Ja, precies. Ja.
1: En heb je nu ook echt je werk ervan gemaakt?
3: Nou, ik wil het wel werk noemen, want het is wel pittig om elk weekend op pad te gaan. Maar daarnaast werk ik ook nog op een school.
1: Oh ja?
2: Dus dat, als wat?
3: Ja, als ja, conciërge, semi, leerlingbegeleider.
2: Oh, leuk.
3: Dus dat doe ik nog 4 dagen nu.
2: Ga je dan ook zingen door de gangen heen?
3: Nee, dat niet. Meestal fluitend.
2: Nou ja.
3: Dus als je mij zoekt in het gebouw en je hoort ergens iemand fluiten, dan ben ik het waarschijnlijk. Dus dat is wel leuk.
2: Ja, maar we begonnen dus als zingende barman. Dat was het begin.
3: Ja. Dat is het beginnetje, ja.
2: Daarvoor altijd eigenlijk al voorliefde gehad voor muziek?
3: Daarvoor heb ik nog wel in een bandje gezeten. En daarvoor heb ik wel eens tweede stem mocht ik zingen. Maar toen deed ik niet als eerste stem liedjes zingen, zeg maar. Nee. Maar wel met het tweede stemmetje wat ik in een bandje heel even gedaan heb.
1: Nou is dus 26 september Almere Haven, waar we het net over gehad. In de haven kom. Wat jij treedt erop, maar wat gebeurt er nog meer? Want er is een heel programma samengesteld.
3: Ja, in dit geval zijn het voornamelijk Nederlandstalige artiesten die die avond komen. Maar ze hebben een Latin-avond gehad. Ze hebben allerlei soorten muziekstijlen zijn er voorbij gekomen. Afgelopen zomer. Mm-hmm. En dat hebben ze fantastisch georganiseerd. Ik kan niet anders zeggen.
1: Waarom is het zo belangrijk dat soort evenementen plaatsvinden?
3: Nou, ik eigenlijk hetgeen wat ik net zeg, het samenhorigheid, elkaar weer zien. Gezellig met elkaar zijn. Onder het genot natuurlijk van een hapje en een drankje. Het sfeertje. De zomer met elkaar beleven in Almere Haven. Ja, dat is fantastisch.
1: Ja, het is natuurlijk het eerste stadsdeel eigenlijk als het ware wat ooit gestart is, hè, van Almere. En er wordt ook vaak gezegd, dat echte Almere, die sfeer, die proef je daar. Ben je het daarmee eens?
3: Ja, ik ben een echte havenganger, zo noem ik het zelf maar.
1: Ja.
3: Ik ben apetrots op Almere Haven. En als ik daar mag zingen, dan voelt dat zelfs een beetje als een beetje thuiskomen. Een beetje zingen voor de mensen die ik eigenlijk allemaal lang ken.
2: Ja. Is het een beetje een soort dorp of zo?
3: Ja, een beetje dorpsachtig. Dat mag je het wel noemen. Voor de mensen die niet altijd in Almere Haven gewoond hebben, die moeten daar natuurlijk heel erg aan wennen. Maar goed, als je er ondertussen al meer dan 40 jaar of meer dan 45 jaar misschien al woont. Ja, dan ken je iedereen natuurlijk wel zo'n beetje.
2: Is het dan ook wel leuk voor mensen buiten haven?
3: Ja, dat denk ik juist dat het goed is voor de mensen buiten haven. Want die ziet ook hoe iedereen met elkaar omgaat en dat heel relaxed is. En je hebt natuurlijk bij veel evenementen tegenwoordig denk je aan veiligheid. En hoe zal dat allemaal wel goed zijn? Daar zijn we helemaal niet eens mee bezig. En,
1: het moet wel, hè, als je zoiets organiseert.
3: Ja, natuurlijk. Hè? Ja, hè? Dus er loopt wel iemand van de beveiliging in de rondte. Maar dat zijn niet opvallende mannen die keurig netjes langs de kant staan met een veetje. Mm-hmm. Hè? Er lopen wel wat mensen rond die op de veiligheid letten. Maar die zijn niet nadrukkelijk aanwezig zoals je dat bij sommige andere evenementen
1: doet. Omdat het niet echt nodig is. Eigenlijk.
3: Nee, omdat het niet echt nodig is.
2: Het is gewoon gemoedelijker.
3: Ja, het is heel gemoedelijk. En het is ook, het trekt wel wat jeugd. Maar het trekt ook niet massaal de jeugd, zoals bijvoorbeeld op de grote markt in veel gevallen wel gebeurt.
1: Ja, ja, dus je kan het wat kleiner houden en daardoor is het ook
3: heel relaxed.
1: Relaxed. Het is van 5 tot 10, hè, muziek aan de haven. De 26e dus. Jij gaat nog iets doen, alleen, want je hebt een mondharmonica meegenomen.
3: Ja, het is wel leuk. Eigenlijk zeg ik al jarenlang dat ik sinds een week of 2... speel ik een klein beetje mondharmonica.
1: En hoe lang zeg je dat al?
3: Dat zeg ik al, misschien wel 10 jaar of zo.
2: Okay. lange weken.
1: Ja.
3: Ja, precies. En dat is natuurlijk ook een beetje. Ja, daar geniet ik van dat ik sommige mensen zie kijken. Dan heb je hem weer met z'n week of 2. Danny weer. En mensen die me nog nooit gehoord of gezien hebben. Die denken, 2 weken.
1: En zo goed.
3: En ja, leuk. Ja. En alle mensen die me al een keer gezien hebben met de mondharmonica. Die denken, daar heb je hem weer. Dus dat,
1: Het is niet zo. Is het nog populair eigenlijk? Want ik weet dat de bekendste is, denk ik, Toets Tielemans.
3: Ja.
1: En Klaus Bassi trouwens.
3: Ja,
1: Bas van Toorn.
3: Die spelen op een grammatische mondharmonica. Die kan ook met halve noten. Daar zit een knopje op.
1: Oh.
3: En dat is meteen weer heel anders spelen. spelen als op zo'n klein bloemscharpje.
2: Is het moeilijk? Je zou zeggen, ja, je doet gewoon een beetje erin. Was het nou een blaas opzuigen?
3: Ik heb wel eens een soort cursus erin gegeven of een soort training. En ik dacht eigenlijk, misschien is het wel heel erg leuk. Ja, ik heb voor jou nog wel een verrassing.
1: Oh, voor mij?
3: Ja.
1: Kijk, Marco. Dat meen je niet.
3: Ja. Alsjeblieft.
2: Zou dat
3: een mooi cadeau.
2: Ja, je krijgt nu een mondharmonica.
3: En je krijgt niet zomaar een mondharmonica, want je krijgt ook meteen de spoedcursus erbij.
1: Oh, moet ik
3: zeker. Ja, zeker.
1: Laat ik even doen.
3: En normaal gesproken gun ik mensen 10 seconden om het uit te pakken.
1: Ja, maar 15.
3: Ja, precies.
1: Ja, dat is goed. Ja. Hoe is het met je moeder eigenlijk?
3: Goed. Ja, na omstandigheden zelfs fantastisch.
1: Omstandigheden?
3: Ja, oudere mensen hebben... Ja. Oh, als ik dat zeg... ik mag niet zeggen oudere mensen. Ja, maar er kan wel eens een ongelukje gebeuren en dat is mijn moeder ook overkomen. Dus we zijn...
1: Niks ernstig?
3: Het was flink ernstig, maar we zijn nu een maandje of 6 verder en het gaat de goede kant op. Gelukkig. En ze heeft nu geen tijd om met mij mee te gaan.
1: Jij was de vorige keer wel met haar mee.
3: Precies, maar ze moet foto's maken voor de nieuwe legitimatie, want mevrouw moet op vakantie met een goede vriendin.
1: Oh, wat dus, goed. Dan gaat het niet zo heel slecht, helemaal fantastisch. Ze was hier trouwens omdat vertel even, jouw moeder was ook heel belangrijk voor Haven.
3: Die heeft jarenlang dansles gegeven en we hadden een lustrum van 30 jaar dansdocent. En met diezelfde goede vriendin Carla doet ze nog steeds af en toe tegenwoordig weer een dansje voor de televisie met z'n tweetjes.
1: Heel goed.
3: Dus dat is hartstikke leuk. Dus
1: zeker,
3: dat,
1: fijn. Doe het de groeten.
3: Behalve de spoedcursus.
1: Aan welke kant moet ik blazen?
3: Ga ik er eigenlijk ook vanuit dat je het eerste stukje zometeen even meespeelt.
1: Uiteraard, zeker. Ja hoor.
3: Nou, de mini-spoedcursus is niet
1: moet
3: zo moeilijk.
1: Moet zwart boven of
3: daar komen we wel achter, want aan de linkertoontjes moeten de lage noten.
2: Oh. Nou, blaas even wat.
3: Ja, is meteen goed. Meteen goed.
2: Top.
3: En nou kan je blazen en je kan...
1: Blazen?
2: Zuigen?
3: Ja, halen noem ik het maar. Want anders gaan mensen van die... Ja, goed zo. Maar eigenlijk ben je er wel een beetje klaar voor.
1: Dankjewel.
2: Maar een noot? Kun je ook al een noot?
3: Eén noot. Eén nootje. Ik hoorde wel één toon.
2: Ja, ik ook. Dat doe je al best goed.
3: Nou, het grappige is, normaal leg je eigenlijk... En dit is ook jouw mondharmonica, dus je kan hem helemaal vol spugen, zeg maar... Dan leg je eigenlijk je tong er tegenaan.
1: Oh ja.
3: En dan blaas je langs je tong eigenlijk.
2: Zo. Ja. Nou, ik vind het echt verbazingwekkend. Ja. Marco, je kan ook echt alles. Blazen, zuigen, op een mondharmonica, alles.
1: Ja, alles kan. Nou, dat... Ja. Oké. Okay. En moet ik dus met jou mee? Met jou
3: want de eerste 30 seconden van het liedje, dat moet je kunnen.
1: Ja, maar waar...
3: En dat gaan we gewoon doen.
1: Nou, jij gaat het natuurlijk doen, maar ik zal...
3: Maar de eerste 30 seconden, die kan je toch
1: wel... Ja, dat ga ik even meedoen. Laat ik de microfoon even openstaan. Danny Lid, wil je nog mensen allemaal oproepen om te komen?
3: Ja, zeker. Allemaal 26 september naar Almere Haven, naar de Havencom.
1: Ja.
3: En lekker genieten met z'n allen.
1: Ja,
3: lekker
1: top.
3: Genieten.
1: Nou, jij gaat nog pianoman doen, hè?
3: Ja. Ja, sinds 2 weken geoefend.
1: Nou, ga lekker staan.
2: Ik heb sinds twee minuten
1: geoefend, dus ik ga gewoon de eerste 30 seconden meedoen. Als jij dat leuk aan wil kondigen, dan ga ik dat doen.
2: Ja, we horen nu Danny Lid samen met de eerste 30 seconden Marco Verhagen natuurlijk. Met Piano Man.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
3: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Goedemiddag, het is 13:30. De verhalen van Jip en Janneke krijgen een Urker vertaling. Begin oktober verschijnt het boek met de titel Für Altijd Moos. 9 Urkers die werkten aan de vertaling met begeleiding van Stichting Urkertal. Het boek wordt op 2 oktober gepresenteerd in de bibliotheek op Urk en is nu al te pre-orderen.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Na een vrij zonnige ochtend neemt vanuit het zuiden op dit moment de bewolking toe. En uit dikkere bewolking valt er her en der een beetje lichte regen of motregen. Het is wel vrij warm met temperaturen tussen de 20 en lokaal 22 graden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting met windkracht 2 of windkracht 3. Ook vanavond en vannacht is er kans op een beetje lichte regen en heeft de bewolking vaak de overhand. Als er enkele opklaringen voorkomen, is er gelijk kans op nevel of mist.
14: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel wat flitsers op de A6. Lelystad-Muidenberg bij Lelystad. Hectometerpaal 62,2. Op de N719 bij Krachenburg. Hectometerpaal 1,7. En op de Steigerdreef in Almere word je gecontroleerd op je snelheid.
15: Gaan we zometeen nog eventjes het shownieuws doornemen.
14: Zullen we eens kijken hoe het de sterren vergaat?
15: Spannend. Zometeen, nu.nl.
11: Dit is Herberg Flevoland.

0: Sting was dat. En Love is the Seventh Wave. Het is 6 minuten over 2:30. En we gaan het over het shownieuws hebben. Dat doen we met Michiel Vos.
1: Ja, van nu.nl Entertainment Redactie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, ik werd er mee overladen. Allemaal filmpjes van Celine Dion die weer stond te stralen en te zingen als nooit tevoren in Parijs, Michiel.
2: Ja, dat is precies hoe mijn tijdlijn er dit weekend ook uitzag. Na 6 jaar gaf ze weer een eerste eigen concert. En daar werd natuurlijk al maanden rijkhalsend naar uitgekeken. Tickets vlogen over de toonbank. Mm. Ja, en met haar ziekte was natuurlijk even de vraag hoe dat er allemaal uit zou gaan zien en hoe het zou klinken. Maar dat is niet tegengevallen.
1: Nee, ja, ze kreeg wel een beetje kritiek, maar de meeste kritieken waren eigenlijk allemaal lovend, hè?
2: Ja, mensen hebben vooral heel veel respect voor hoe hard zij heeft gewerkt om hier weer te kunnen staan. Ik weet niet of jullie die documentaire over haar hebben gezien.
1: Ja, bij Prime.
2: Maar daarin zag je dat het op een gegeven moment dat zij naar de studio moest om 1 nummer in te zingen. En dat was eigenlijk al te veel. Dus laat staan een concert van 2 uur te geven. Maar zij heeft er keihard voor gewerkt en ze stond er weer. En inderdaad, misschien vocaal niet even foutloos als ze ooit is geweest. Maar ja, ik denk dat weinig fans daar een probleem mee hebben.
1: En emotioneel was ze ook, hè?
2: Ja, meteen bij opkomst al met de tranen. En nou ja, dat hoorde je af en toe ook wel in haar stem, dat ze geroerd was. Maar goed, als je zo lang naar zoiets toewerkt en uit zo'n dal moet opkruipen, dan is dat ook niet meer dan logisch natuurlijk.
0: Nee, wat me vooral opviel is dat er werd natuurlijk heel veel verschillende video's gedeeld. Hoeveel hits ze eigenlijk wel niet heeft.
2: Ja, hè? Ja. Dat werd ook wel even duidelijk. Dat alle grote nummers kwamen weer voorbij. En ja, ze maakte het zichzelf natuurlijk ook niet makkelijk met die nummers uit haar hoogtijdagen. Met alle uithalen en dingen erin. Maar ja, ik zag een aantal video's en ze deed ze wel allemaal. Het is niet alsof ze ineens een soort makkelijkere versie van die nummers zong. Nee, die hoge noten en lange uithalen, die zaten er gewoon weer in.
0: Ja, want je had van dit soort zangeressen had je eigenlijk Celine Dion, Whitney Houston en Mariah Carey, hè, in die tijd. Die waren echt heel groot met dit soort hits. Nou ja, Mariah Carey, daar horen we ook niet heel veel meer van. Nou, Whitney Houston is helaas, dat vind ik nog steeds heel erg. Iedere keer als ik weer een filmpje van haar zie, denk ik, verdorie, waarom is zij er niet meer? En zij was er ook even niet. Maar zij gaat natuurlijk de komende maanden of weken nog heel veel concerten geven. En jij, Roy, gaat er naartoe?
1: Ja, 9 oktober. Dus dat is een beetje aan het einde, volgens mij, van haar reeks.
0: Wat verwacht jij, Michiel, zij dit allemaal aan kan. Kijk, nu was het 2 uurtjes, maar ze geeft heel veel van die concerten.
2: Ja, ze hebben het wel verspreid gedaan. Dus er zitten vaak meerdere dagen tussen de concerten. Af en toe alleen in het weekend dat ze dan 2 dagen achter elkaar moet. Maar nu is ze bijvoorbeeld vrij tot woensdag. Ja. En ik denk wel dat ze het expres zo hebben ingepland om haar tijd te geven om te herstellen en weer op te laden voor de volgende show. Want zeker als je dit gewoon 6 jaar niet hebt gedaan, is dat sowieso toeren en zoveel optreden best een aanslag op je lijf. En zeker als je lijf gewoon je regelmatig in de steek laat. Hmm. Maar ja, dus ik las wel dat mensen zich daar een beetje zorgen over maakten. Maar ik denk dat zij wel een heel goed team om zich heen heeft. Ook van doktoren die echt wel goed kunnen inschatten wat zij aan kan op dit moment.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, ga jij zelf ook, Michiel?
2: Ik had me aangemeld voor die pre-sale, maar voor mij is het niet geworden. Dus ik ben erg jaloers dat je gaat.
0: Maar is er echt geen enkele kaart meer te vinden? Want het kan natuurlijk ook wel zijn dat mensen annuleren of wat dan ook. Maar dat zijn ook wel wachtlijsten.
1: Nou, ik heb ook wel flink veel geld betaald, hoor, moet ik zeggen.
0: Wat mag ik vragen wat je ervoor betaalt?
1: Ruim €300 per stuk.
0: Ja, oké. Nou ja, ik vind dat nog wel meevallen eigenlijk.
1: Ja, voor Celine Dion dacht ik, nou, dat kan wel.
0: Ja, het is een hoop geld, hoor. Maar als ik een kaartje voor Cher betaalde, dan was dan een VIP-kaartje. Dus iets verder vooraan was ook $250.
1: Ja.
0: Nou, oké. Is er nog iets anders?
2: Ja, het zijn flinke prijzen, ja.
0: Ja, maar goed, je hebt dan wel waarschijnlijk is dit wel haar laatste concertreeks. Wellicht.
1: Met die reden heb ik het ook over mijn hart gekregen om dat te gaan doen. Maar het is natuurlijk prachtig om haar live te kunnen zien. Zeker met al die hits.
2: Euro, toch?
1: Ja, zeker. Verder nog entertainment nieuws.
2: Ja, vanochtend kwam een bericht binnen van de Instagram van Loes Havekort. Ja. Een Nederlandse actrice. Die maakte bekend dat ze is geopereerd aan een hersentumor. Ja. Dat klinkt dan natuurlijk, het is ook heel heftig, maar dat klinkt dan gelijk, dat het wel eens heel erg mis zou kunnen zijn. Maar ze is geopereerd en herstellende. Dus dat is het positieve ervan. Ze was van de week weer op de première van de Netflix-serie The Eight Club. Eigenlijk weer het eerste soort klus die ze deed. En dat was goed gegaan.
0: Ja. Dus, las ik nou ergens dat zij wakker was tijdens die operatie? Of heb ik dat verkeerd gelezen? Of was ze weer? Ja, toch? Ja, hè?
2: Ja, dat las ik ook, ja. Ja, want het is ongeveer 3 maanden geleden dat dit gebeurde. Dat ze een soort last kreeg van lichte epileptische aanvallen. En toen is ze in een scan gegaan. En toen bleek dus dat ze een tumor had in de rechter hersenhelft. En daar is ze toen eigenlijk binnen een week aan geopereerd. Ja, en dat was inderdaad, als ik het goed las, inderdaad waar Instagram een operatie waarbij ze wakker was. Ja, lijkt dat verbaasde me ook nogal.
0: Lijkt me zo eng.
1: Ja.
0: Maar goed, ik heb ook wel eens, je hebt ook wel eens mensen die hebben bijvoorbeeld hun oogleden laten doen. Weet je, dan is ook heel gek, want dan moet je je ogen dicht doen. Wordt er een reepje uit je ooglid gesneden, als het ware. En dan kun je ogen dicht doen wat je wil. Maar ja, dat is het ook. Dat je wel meemaakt wat er gebeurt, maar je voelt er en merkt er niks van.
1: Volgens mij moet je toch ook wakker blijven, omdat je dan toch dan kunnen ze controleren hoe je reageert.
0: Ja, ja. Dat je goed in leven bent, je conditie. Ja, wel goed. Wij zijn geen doktoren of artsen, maar mocht je het weten, app vooral eventjes.
1: Ja, en dan nog misschien even kort over het Songfestival. Want de NPO krijgt langere tijd, hè?
2: Ja, dus normaal gesproken rond 15 september zou je als land moeten laten weten of je deelneemt. Nou, Nederland heeft daar weer uitstel in gekregen. Dat was vorig jaar ook zo, want toen besloot Avrotros pas definitief in december van we gaan het niet doen. Nou, van Avrotros weten we nu al dat ze dit jaar ook niet gaan doen. Maar de NPO was nog naar andere mogelijkheden aan het kijken en dat willen ze dus nog steeds doen. Ze willen niet zo lang wachten als dat het vorig jaar duurde. Ze zeggen hopelijk dat ze deze maand nog er een klap op kunnen geven of er dus een Nederlandse kandidaat wordt afgevaardigd of niet.
0: Wat verwacht jij?
2: Ja, het zou dan denk ik een constructie van de NOS of zo moeten worden.
0: Die het vroeger ook deed.
2: Ze moeten daar wel echt snel nu beslissingen over gaan maken. Willen ze dat doen? Want er zijn een aantal andere omroepen naast Avrotros die ook al hebben gezegd, waaronder Omroep Max.
0: Oh, je
1: Omroep Max.
0: Ja, Omroep Max. Daarna viel je even weg, Michiel.
2: Oh, ja, die hadden eerst gezegd dat ze interesse hadden om het over te nemen. En daar zijn ze nu toch weer op teruggekomen. Dus het is nog afwachten wie zich gaat opwerpen om dan een kandidaat te gaan zoeken. En daar moet je niet te lang meer mee wachten, want dat heeft gewoon voorbereiding nodig natuurlijk.
0: Ja. Precies, ja. Nou, laten we het allemaal hopen. Michiel, dankjewel voor het bijpraten. Ja. En meer nieuws, entertainment nieuws natuurlijk, lezen we op nu.nl. Dankjewel, tot de volgende keer.
3: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor

0: In de Midnight Hour was dat. Dankjewel Roy voor deze maandagochtend en deel van de middag.
1: Jij bedankt.
0: Van de middag. Nou, tot de volgende keer maar weer, zou ik
1: zeggen. Ja, inderdaad. Ja, wanneer weten we niet, maar... Dat was wel gezellig.
0: Ons pad zal altijd nog een keer kruisen. Zometeen Jordi Bouw natuurlijk met Flevoland Muziekland. En daarna Jordi samen met Rutger voor Studio Flevoland.
1: Rutger, ja. Ja, ja. Rutger Radstaken. Helemaal terug van weg geweest.
0: He's back.
1: Gaan we nu dansen?
0: Alba, go back.
1: Want jij kan ook goed dansen, toch? Jij kan dansen, toch?
0: Nee.
1: Nee? Oh.
0: Gaan we weer, hè? Voel je goed?
1: Ja.
0: Tot morgen.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Jazeker, dan moeten we even bladeren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Pieter Piper pikt een pack of pickled peppers.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik heb mijn vrouw beloofd om dit jaar niet mee te doen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fischer BV.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De verhalen van Jip en Janneke krijgen een Urker vertaling. Begin oktober verschijnt het boek met de titel Für altijd Maus.
11: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
12: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files in onze regio, maar dan kijk ik wel even naar de snelheidscontroles. Die vind je op de A27 richting Hilversum bij Almere bij 108,2. De andere kant op bij 115,1. De N307 wordt ook in de gaten gehouden. Dat is de Hanzeweg bij Dronten bij 105,5. En een flitser op de N719, de Leemringweg bij Krachenburg, in beide richtingen daar bij hectometerpaal 1,7. Het weekend is weer voorbij. Welkom weer bij een editie op de maandag van Flevoland Muziekland. Met zometeen muziek van Pat Benatar en Love is a Battlefield.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks bo!
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie, olifant!
20: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
21: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
22: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
22: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
23: Goedemiddag.
24: Flevoland Muziekland.
23: Jordi Bouw.

Rob de Nijs heeft natuurlijk heel veel nummers uitgebracht. Maar dit is denk ik wel mijn favoriet hoor. Lekker meezingen met Banger Heart. En Pat Benatar hoorde je ook nog voorbij komen met Love is a Battlefield. Het is 2:12. Goedemiddag, leuk dat je er weer bij bent. Het weekend is weer voorbij. Ik heb gistermiddag lekker op de bank gelegen met de afstandsbediening in mijn hand. En weet je wat ik tegenkwam op YouTube? Oude afleveringen van Vlodder. Er zijn natuurlijk 3 bioscoopfilms geweest in de jaren 90. Maar er is ook een hele tv-serie opgenomen. Gebeurde allemaal in Almere natuurlijk. En ik heb gisteren, ik denk een stuk of 3, 4, misschien wel 5 afleveringen teruggekeken. En ja, ik weet niet wat het is, maar dat vind ik zo'n tijdloze serie die je tegenwoordig ook nog prima kunt bekijken. En misschien heb jij dat ook wel bij een bepaalde serie of bij een bepaalde film. Welke serie of film van vroeger kijk jij zo nu en dan nog wel een keer op de televisie? Misschien zit er wel een leuke aanrader voor mij tussen. Laat even van je horen door een appje te sturen naar 0320 28 50 50. Welke serie of film van vroeger kijk je nu ook nog wel eens? Een appje, dat is makkelijk gestuurd. Dankjewel alvast. Het komend uur, wat gaan we doen? Nou, uiteraard speel ik zometeen nog een keer het spelletje. Wat is het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? Ik bel straks een kandidaat. En natuurlijk is er ook muziek in dit programma. Zometeen Train met Hey Soul Sister. Maar eerst muziek van Samuel Wel.

0: Train en Hey Soul Sister. Monique stuurt Medisch Centrum West. Ook een leuke serie van vroeger, die ook is opgenomen in Lelystad volgens mij. En waarom stuurt Monique nou in één keer dat naar mij? Nou, omdat ik die oproep deed. Hè. Welke serie of film van vroeger kijk jij nu ook wel eens een keertje op YouTube of op een ander internetplatform? Ik heb dus Medisch Centrum West binnengekregen, maar waar houdt de rest van Flevoland van? Ik hoor graag van je. Je kunt me een berichtje sturen op 0320 28 50 50. Nou, wie geen berichtje hoeft te sturen, dat is Gita, want die heb ik nu al aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, welke serie van vroeger kijk jij ook nog wel eens op televisie?
1: Friends.
0: Oh ja.
1: Ja, dat blijft leuk. Ook al heb ik de serie geloof ik al 4 keer gezien helemaal, maar
0: Friends dus.
1: Ik vind dat heel erg leuk.
0: Ja, ik heb het wel een keer geprobeerd, Gita, Friends. Maar ja, ik kan niet zo heel goed tegen die lachband die daaronder zit.
1: Oké, dat snap ik. Ik denk dat ik ietsje ouder ben dan dat jij bent. Dus ik ben het van vroeger gewend, die lachband.
0: Nou, ik denk dat het niet heel erg met leeftijd te maken heeft, hoor. Want ik hoor ook wel van mensen om me heen die nou mijn leeftijd hebben, eind 20, die dat dan ook wel eens hebben gezien. Maar ja, je houdt ervan of je houdt er niet van dan,
1: denk ik. Klopt,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Modern Family, heb je dat wel eens gezien?
1: Nee, daar kom ik dan weer niet in.
0: Oh, die heb ik helemaal uitgezien. Die 20 seizoenen zo'n beetje. En er zit alweer geen lachband in, maar nou, misschien moet ik het toch maar eens gaan proberen.
1: Wat je wil, joh. Er is genoeg keuze wat dat betreft.
0: Nou, eigenlijk is het te veel keuze, hè, tegenwoordig.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, waar haal je de tijd vandaan als je alles zou moeten zien?
1: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Nou, je hebt vandaag wel weer de tijd gevonden om eens even mee te puzzelen, om die hersenen even te laten kraken.
1: Klopt.
0: Je hebt naar die foto zitten kijken.
1: Ja.
0: En je hebt, als het goed is, een verschil ontdekt.
1: Ja, klopt. Op een van de twee foto's, volgens mij de vijfde persoon van rechts. Mm-hmm. Eén heeft hij een witte stropdas of keycord en op de andere niet.
0: Eens even kijken. De vijfde persoon van rechts.
1: Ja, volgens mij was het de vijfde.
0: Ja, 1, 2, 3, 4. Nou, inderdaad. De vijfde persoon. Ja, en daar is een stropdas of wat is het? Ja, een soort koord inderdaad. Ja, dat is daar weggehaald. Ja.
1: Ja.
0: Goed gezien. Scherp, hoor.
1: Mooi. Dankjewel.
0: Want ik zit even te kijken naar de inzendingen van vandaag. Dat zijn er niet zoveel als gebruikelijk. Dus het was toch nog wel een pittige opgave.
1: Ja, ik vind hem ook niet altijd, hoor, het verschil.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik maak dan een schermprint met mijn telefoon en die vergroot ik dan. En dan ga ik, niet beeldje voor beeldje, maar dan ga ik even kijken of ik het dan kan vinden. Kan ik het in één oogopslag vinden?
0: Mm-hmm.
1: Is het prima, maar vaak genoeg vind ik hem niet, hoor.
0: En dan ga je gewoon door met de rest van je werkzaamheden.
1: Dan ga ik gewoon door met de rest van mijn werkzaamheden.
0: Nou, ik spreek ook wel eens mensen die zeggen, nou, ik stop er niet mee, hoor. Ik ga pas stoppen als ik hem gevonden heb. Dus,
1: nee, ik niet.
0: Nee, maar deze keer heb je het redelijk snel dus gevonden. Gefeliciteerd.
1: Mooi. Dank je wel.
0: De ronde van de prijzen, daar gaan we naartoe. Naar het Rad van Fortuin. Jij mag bepalen of ik hem rechtsom of linksom een zwieper ga geven.
1: Ik zeg met de klok mee.
0: Met de klok mee. Hard of zacht?
1: Hard.
0: En harder naar rechts. Hij rolt. En staat alweer bijna stil. Wat gaat het jou opleveren op deze maandagmiddag, begin van de week? Misschien wel iets leuks. Oh. Dit is wel een leuke prijs.
1: Ja.
0: Ik denk dat je hem nog wel even in de kast moet laten liggen. Want de warmte, het wordt allemaal wat minder. Hè? De herfst staat op punt van beginnen. Maar als de zomer dan van volgend jaar voor de deur staat, dan kun jij een Omroep Flevoland t-shirt aantrekken.
1: Ja, wat leuk.
0: Het is een wit t-shirt met daarop een foto van alle presentatoren. Dus je kunt helemaal de blits maken.
1: Helemaal goed, joh. Leuk.
0: Nou, dat komt zo snel mogelijk jouw kant op. Dankjewel voor het meespelen. En heel graag tot een andere keer.
1: Ja, tot een andere
0: keer. Doeg, Gita.

0: onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
1: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 2:30, goedemiddag. Twee minderjarige jongens zijn zaterdagavond in Lelystad mishandeld en beroofd, meldt de politie. Een man sprak de jongens aan en mishandelde gelijk de ene jongen. Daarbij kreeg hij hulp van een andere man op een fatbike. Daarna werden ze gedwongen om te pinnen en het geld af te staan. Vervolgens sloegen de twee mannen op de vlucht. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De politie doet verder onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden. De verhalen van Jip en Janneke krijgen een Urker vertaling. Begin oktober verschijnt het boek met de titel Voor Altijd Mos. 9 Urkers werkten aan de vertaling met begeleiding van de stichting Urkertol. Het boek wordt op 2 oktober gepresenteerd in de bibliotheek op Urk. En de klim waarmee hulpverleners de aanslagen van 11 september 2001 herdenken is dit jaar voor de laatste keer gehouden in het WTC-gebouw in Almere. Het evenement verhuist na 5 jaar naar Rotterdam. Er deden dit jaar 911 hulpverleners mee. De trappenloop bracht ruim €40.000 op voor Stichting Hoogvliegers. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland-app.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Na een vrij zonnige ochtend neemt vanuit het zuiden op dit moment de bewolking toe. En uit dikkere bewolking valt er her en der een beetje lichte regen of motregen. Het is wel vrij warm met temperaturen tussen de 20 en lokaal 22 graden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting met windkracht 2 of windkracht 3. Ook vanavond en vannacht is er kans op een beetje lichte regen en heeft de bewolking vaak de overhand. Als er enkele opklaringen voorkomen, is er gelijk kans op nevel of mist.
7: Dankjewel Floris, dan de verkeersinformatie. Geen files in onze regio, maar wel wat controles. Bijvoorbeeld op de A27 in de richting van Almere bij 114,7. Op de N307 bij Dronten bij 105,5. De N50 bij Ens bij 262,3. En ook de N719, de Leemringweg was het volgens mij. Ja, de Leemringweg bij Krachenburg. Daar moet je ook op je snelheid letten. Bij hectometerpaal 1,7. Welke tv-serie keek jij vroeger altijd? Nou, ik heb al leuke dingen ontvangen hoor, via WhatsApp. Bijvoorbeeld van Ruud, die stuurt nu door Fawlty Towers. Nou, ik sprak eerder Gita al, die kwam met Friends. En Monique zegt Medisch Centrum West. Nou, waar houdt Flevoland van? Waar hou jij van? Wat vond jij vroeger een leuke tv-serie? Laat het nog even weten door een appje te sturen naar 0320 28 50 50. Misschien brengen we anderen dan weer op een idee.
9: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

Taylor Swift en Open Lights. Nou, ik heb een mooi lijstje zo bij elkaar, hoor. En dat begon allemaal door mijn oproep over Flodder, dat ik dat gisteren op de bank heb zitten kijken. Een paar van die oude afleveringen vanuit de jaren 90. Staat allemaal op YouTube. En daarom vroeg ik aan jou, wat is voor jou nou een leuke serie om zo nu en dan nog eens een keer terug te kijken? Zo'n serie van vroeger, wat je toen de tijd misschien wel hebt gevolgd op de televisie. Misschien heb je er nog wel videobanden van of dvd's. Of kun je tegenwoordig allemaal streamen. Nou, Gita, die sprak ik. Zij zegt, nou, Friends, dat vond ik altijd wel leuk. Monique komt met Medisch Centrum West. Ruud zegt Fawlty Towers. En Ruud is niet de enige die daaraan moet denken. Nee, Rob, die stuurt precies hetzelfde. Fawlty Towers. Johan, die kijkt graag naar Baantje. Nou, die afleveringen die worden ook nog steeds herhaald op televisie. Ik zie het ook nog wel eens voorbij komen. En Theo, die komt met Keeping Up Appearances, oftewel Schone Schijn. Ook een leuke serie, hè? Met Mrs. Bouquet en niet Mrs. Bucket. Ze is onlangs overleden, weet ik ook nog wel. Ja, ook al die afleveringen staan op internet. Dus als je hebt meegeschreven, dan heb je de komende tijd 's avonds nog wel wat te doen, denk ik. Misschien heb je er nog wat aan gehad. Dankjewel voor je reactie. En als je ook nog een leuke serietip hebt vanuit het verleden, je kunt me nog steeds een berichtje sturen. Dat kun je altijd doen op telefoonnummer 0320 28 50 50. Van de series terug naar de muziek. Dit is Diana Ross en haar Supremes met The Happening.

XL and I Wanna Kiss You All Over. Diana Ross daarvoor en The Happening. Het is 3:08 geworden. Zometeen Studio Flevoland. Normaal gesproken met Odeke. Maar ja, die is op vakantie de komende tijd. Dus voor vanmiddag heb ik een oude bekende uitgenodigd. Wie dat is, ga ik nu nog niet verklappen. Daarvoor moet je gewoon blijven luisteren naar Flevoland. Zometeen Shanice en I Love Your Smile. Eerst nog muziek van The Bounce.

0: Dit is Flevoland.
1: Jazeker. Dan moeten we even bladeren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Pieter Piper pikt een pack of pickled peppers.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik heb mijn vrouw beloofd om dit jaar niet mee te doen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Foto Studio Wiert.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Twee minderjarige jongens zijn zaterdagavond in Lelystad mishandeld en beroofd, meldt de politie. En de verhalen van Jip en Janneke krijgen een Urker vertaling. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je over een half uur.
9: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
10: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en 1/3 voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het verkeer dan van de ANWB. Er zijn op dit moment geen vertragingen. Er wordt wel geflitst in de regio op de A27 in Almere richting Hilversum bij 108. Ook die A27 bij 114,7 nog een keer. En in de richting van Muiderberg op de A6 in Lelystad bij hectometerpaal 62,2. De N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,5. En de N719 in Krachenburg in beide richtingen bij hectometerpaal 1,7. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
12: Nou,
8: Klinken we oud en vertrouwd.
11: Ja, nou,
8: de kop is eraf, toch?
11: Hé, inderdaad. Lekker om weer terug te zijn.
8: Nou, fijn dat je er ook weer bent, ja. Rutger. We hebben genoeg te bespreken zometeen. Als je nog een vraag hebt voor Rutger, je mag het gewoon stellen, hè? Via WhatsApp 0320 28 50 50. Ga ik dat zometeen aan hem voorleggen.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
13: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
15: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
19: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Elton John en Dua Lipa en Cold Heart. Je hoorde hem net al even bij de verkeersinformatie of de flitserinformatie. Hij is weer helemaal terug. Rutger, goedemiddag.
1: Terug van weg geweest. Goedemiddag, Jordi.
0: Ja, dat is alweer een poosje geleden dat je hier zat, hè?
1: Een maandje of drie, ja. Inderdaad. En ik heb jullie allemaal gemist. Jullie thuis ook gemist. Lekker om weer terug te zijn.
0: En er is in die drie maanden in jouw leven ook behoorlijk wat veranderd, hè?
1: Oeh, kun je wel zeggen, ja. Ik ben vader geworden.
0: Kleine oogjes heb je nu ook, zeg.
1: Ik heb zeker kleine oogjes. We hebben een zoontje gekregen, inderdaad. Die is nu 6,5 week oud. Ach. En die heeft ons vannacht even flink wakker gehouden. Dus ik zit inderdaad met kleine oogjes hier.
0: Is dat alleen vannacht gebeurd? Of heb
1: het
0: je
1: gebeurt wel vaker, ja, okay. Maar dit was wel echt de heftigste nacht tot nu toe.
0: Wat is je tip om een babytje stil te krijgen?
1: Ach, is dat wiegen de hele tijd? Lekker knuffelen.
0: Nou, ja.
1: Lekker wandelen. Een beetje, knuffelen eigenlijk. Ja, ja.
0: Superleuk.
1: Af en toe een flesje, helpt ook.
0: En helemaal gezond ook.
1: Helemaal gezond.
0: Fijn.
1: Een blij kereltje is het.
0: Net als jij, net als mijn vader.
1: Ja, zeker. Ja.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over hier bij Flevoland.
1: Doe iets kleins voor een ander en maak daarmee een groot gebaar. Dat wordt het motto in Dronten het komende jaar.
0: Inwoners, scholen, verenigingen, bedrijven en andere organisaties in de gemeente Dronten worden uitgedaagd om voor eind 2027 100.000 kleine gebaren voor elkaar te realiseren. En Johannes Verheijden is coördinator van Zorg Samenpunt. Johannes, goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
0: Kun je eens wat kleine gebaren noemen waarmee je veel kan betekenen?
2: Dat zijn eigenlijk hele simpele dingen die je gewoon eigenlijk al dagelijks doet misschien ook. Drink een kop koffie met iemand waarvan je denkt dat die eenzaam is. Zeg eens hallo tegen de buurman waar je al 6 of 7 jaar naast woont en eigenlijk geen idee hebt hoe die man heet. Wil je gewoon echt gewoon hele kleine dingen. Help iemand even op weg, even een steuntje in de rug, klein duwtje. Stuur een bosje bloemen naar iemand die eenzaam is. Gewoon even voor de aardigheid. Het zijn geen grote dingen en dat verwachten we ook niet. Maar het zijn juist kleine dingen die gewoon even mensen bij elkaar brengen. Ja. Dat is het idee.
3: En als ik zeg, Johannes, je hebt een leuk overhemd vandaag aan.
2: Dan heb jij een compliment gemaakt en dan mag je een vinkje zetten op de kaart.
3: Oké, dus complimenten, dat wordt ook gezien.
2: Ja, nee, compliment wordt ook gedaan. Ja, zeker. Ja.
3: Nou, die actie is in het leven geroepen door Dronten Zorgt Samen. Een initiatief van het Zorgsamenpunt van Meerpaal. Meer Samen en Denksportcentrum Dronten. Klopt. Dat is de hele club bij elkaar. Ja. Hoe is dit idee nou eigenlijk ontstaan?
2: Nou, het Zorg Samenpunt is begonnen in januari. Eigenlijk als centraal punt voor alle mantelzorgers en alle vrijwilligers in de gemeente Dronten. Dronten, Zwitserband, Biddinghuizen. En voor alle vrijwilligers. Dus dan heb je eigenlijk een grote groep. Je hebt zo'n 10.000 mantelzorgers in de gemeente Dronten. Een kleine 9.000 vrijwilligers. En toen was het idee van, ja, maar eigenlijk doen die mensen continu al wat we nu van de gemeente zelf vragen. Gewoon kleine dingen voor een ander. Gewoon even net even meer aandacht geven aan iemand anders om het leven van een ander gewoon even op te vrolijken.
0: En wat kan dat voor een impact hebben op het leven van een ander?
2: Nou, het grappige is dat bijvoorbeeld bij het MT van de Meerpaal management team, daar lagen deze kaarten zo van, goh, doen jullie ook mee? Want ja, dat moet natuurlijk, walk your talk. En in eerste instantie werd er een beetje gekscherend over gedaan en gaandeweg raakten mensen ook in gesprek over hoe belangrijk het is om gewoon even aandacht naar elkaar te hebben, om kleine dingen te doen. En het hoeft heus niet in een spruitjeslucht van, ik heb een pan soep voor je gekookt, want je bent ziek. Maar het mag wel.
0: En je kan dan klein beginnen, maar jullie hebben een enorm doel. 100.000 kleine gebaren in 1,5 jaar tijd. Dat is, ik heb even gerekend, 200 kleine gebaren per dag.
3: 208 toch?
0: Ja, 208. Oh ja, 208. Inderdaad, ja. Rekenen is niet mijn sterkste punt. 100.000 gedeeld door 473 dagen. Ja. Gaat dat lukken?
2: Natuurlijk gaat het lukken. Ja. Natuurlijk gaat het lukken. Want het is niet alleen dat. Natuurlijk is het een streefgedrag, een bedrag, een aantal. En tegelijkertijd, als je nu nagaat hoe dat de actie aanslaat, dat er een basisschool is, een middelbare school, die zegt, nou, kom maar op met de 300 kaarten, kom maar op met 175 kaarten. En dat zijn allemaal kleine dingen. 25 kleine gebaren op een kaart. Dan tikt dat gewoon heel erg aan. En dat kan je combineren met je bedrijf, met je gezin, met je sportteam. Je kunt het zo gek niet benoemen, of je kunt het.
0: Ja.
2: En dan is het gewoon een heel simpel iets. En natuurlijk, die dingen op die kaart die zijn leidend. Het hoeft heus niet dat het allemaal gewoon afgevinkt wordt. En het gaat ook altijd op basis van vertrouwen. Maar het is meer het idee van het bewustzijn, het bewust worden ook, hoe belangrijk het is om gewoon, zeker in deze tijden op dit moment, waar zo akelig naar elkaar wordt gekeken af en toe, om gewoon even te zeggen, hey, ik zie jou.
0: Ja.
2: Hey, ik hoor jou. Weet je wel? Goh, ik ben erbij. Het mag.
0: Ja. Hey, je noemde al een aantal keren de kaart. Hoe werkt het precies?
2: Nou, je kunt die kaart afhalen bij een van de punten in Meerpaal of in Zwifterband of in Biddinghuizen, bij de binding of bij het kombuis. Je vult hem in als je de dingen hebt gedaan. En dan lever je hem weer in. En dan, dat is dan eigenlijk dat. Dan krijg je een oorkonde, omdat je gewoon die 25 dingetjes hebt afgevinkt. Na 5 krijg je gewoon een aardigheidje. Na 10 krijg je een aardigheidje. En bij 25 krijg je een oorkonde.
3: Ah ja, ja.
2: En je kunt ze vaak meedoen als dat je wil.
3: Mag ik hem eens zien, die kaart die je hebt meegenomen? Ja. Maar dan moet je dan zelf ook opschrijven wat je hebt gedaan. Of, oh nee, er staat al eigenlijk ingevuld.
2: Er staan van allerlei soorten dingen al ingevuld, voorgedacht.
3: Ja.
2: En het kan best zijn dat over 2 maanden of 3 maanden, tegen de kerst of zo, weet je wel, dat we een andere kaart maken. Of dat we volgend jaar lente een andere kaart maken. Om het gewoon ook een beetje bezig te houden. Je kunt er zelfs nog een wedstrijd van maken met z'n allen, als je dat zou willen, van wie de eerste kaart vol heeft of wat dan ook.
3: Ja.
2: Je kunt er alle kanten mee uit. En de mensen die dat inleveren, die komen dan terug bij Matchpoint.
3: Mm-hmm.
2: Dat is de vrijwilligersclub, zeg maar, in de rond- en gemeente. En daar kan je dus ook weer het gesprek aangaan over vrijwilligerswerk, over gewoon wat aardigs doen. Heb je tijd over? Wat zijn je talenten? Wat zou je willen doen? Hoe zou je dingen willen inzetten? En dan is de cirkel eigenlijk met mantelzorg, vrijwilligers, aardig zijn, dingen doen voor elkaar, is eigenlijk weer rond.
3: 100.000 kleine gebaren. Eigenlijk is het zo gemaakt als ik kijk op die lijst. Geef iemand een compliment. Dus bijvoorbeeld de eerste. Nou, dat heb ik al gedaan bij Johannes. Nou,
0: ik heb er nog geen gekregen.
3: Wat heb ik nog meer? Geef een collega een bedankje.
0: Oh.
3: Ik heb je bedankt natuurlijk dat je hier weer een keer wil zitten. Nou,
0: dat denk ik. Ja.
3: Even kijken. Wat heb ik nog? Wijs iemand de weg. Dat heb ik nog niet gedaan vandaag.
0: Nee.
3: Nee, maar goed, je hebt wel even de tijd.
0: Misschien zo dadelijk bij de verkeersinformatie.
3: Nou, meedoen, dat kan dus met die gratis zorgzame kaart die ik nu in mijn hand heb. Die kun je gewoon ophalen bij het Serviceplein in de Meerpaal, de Binding en de Kombuis.
2: En jullie doen ook mee, toch?
3: Ja, nou ja, ik ben al aardig ver.
2: Nou.
3: Dus ik ga mijn best doen om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk 100.000 gebaren worden gedaan.
2: Goed,
3: voor
2: dankjewel.
3: 27. Johannes Verheijden, dankjewel.
2: Graag gedaan.
4: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
7: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
6: NRV.
7: Waar vraag je dat?
6: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
7: Wij?
6: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
8: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: NRV.
6: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is precies 3:30. Goedemiddag. Twee minderjarige jongens zijn zaterdagavond in Lelystad mishandeld en beroofd, meldt de politie. Een man sprak de jongens aan en mishandelde gelijk de ene jongen. Daarbij kreeg hij hulp van een andere man op een fatbike. Daarna werden de slachtoffers gedwongen om te pinnen en het geld af te staan. Vervolgens sloegen de twee mannen op de vlucht. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De politie doet nu onderzoek en zoekt naar getuigen en camerabeelden. De verhalen van Jip en Janneke krijgen een Urker vertaling. Begin oktober verschijnt het boek met de titel Voor Altijd Mos. 9 Urkers werkten aan de vertaling met begeleiding van Stichting Urker Tol. Het boek wordt op 2 oktober gepresenteerd in de bibliotheek op Urk. En de klim waarmee hulpverleners de aanslagen van 11 september 2001 herdenken is dit jaar voor de laatste keer gehouden in het WTC-gebouw in Almere. Het evenement verhuist na 5 jaar naar Rotterdam. Er deden dit jaar 911 hulpverleners mee. De trappenloop bracht ruim 40.000 euro op voor Stichting Hoogvliegers. En dat is zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of na 5 jaar naar Rotterdam. Er deden dit jaar 911 hulpverleners mee. De trappenloop bracht ruim 40.000 euro op voor Stichting Hoogvliegers. En dat is zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Na een vrij zonnige ochtend neemt vanuit het zuiden op dit moment de bewolking toe. En uit dikkere bewolking valt er her en der een beetje lichte regen of motregen. Het is wel vrij warm met temperaturen tussen de 20 en lokaal 22 graden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting met windkracht 2 of windkracht 3. Ook vanavond en vannacht is er kans op een beetje lichte regen en heeft de bewolking vaak de overhand. Als er enkele opklaringen voorkomen, is er gelijk kans op nevel of mist.
15: Het verkeer dan van de ANWB. Er zijn nog geen vertragingen op dit moment. Er wordt wel geflitst op de A27 in Almere in de richting van Hilversum bij hectometerpaal 108. De N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,5. En de N719 in Krachenburg in beide richtingen bij hectometerpaal 1,7. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
16: We hadden het net nog over 100.000 kleine gebaren die verzameld worden in Dronten de komende tijd. Wil, die moet ook maar zo'n kaart gaan ontvangen, want zij heeft ons een complimentje gestuurd.
15: Oh,
16: hallo Jordi en Rut,

0: Peter. Wat leuk dat jullie je werk doen.
1: Oh, goed, Wil. Nou. Hey, dat is leuk om te horen.
0: Wat kunnen we nog meer afvinken? Lees voor aan iemand die dat fijn vindt.
1: Oh ja. Nou ja,
0: wij lezen al heel veel voor, maar of dat fijn is, dat is dan nog maar afwachten natuurlijk.
1: Ja. Nou ja, als je even laat weten of je het fijn vindt, dan kunnen we dat afspreken.
0: Oh ja, dat is een goeie inderdaad. Ja. Of maak je omgeving netjes voor iemand anders.
1: Oh, dat kan ik. Ik ga even poetsen hier. Ik ga even aan de gang.
0: Wil je dan mijn kopje in de vaatwasser zetten? Of een kopje koffie nog, dat is ook wel
1: leuk. Oh ja, nee, tuurlijk. Anders nog?
0: Koekje erbij.
1: Dit is ook wel allemaal troep. Ik ga dit allemaal wegzetten.
0: Dankjewel.
2: Goedemiddag. Dit is Studio Flevoland.

0: Wat een fijne muziek maakt die man toch. Ongelooflijk. Teddy Swims en The Door hier in Studio Flevoland. En dicht. Zo, abrupt einde. Wat als je zelf een vervent camperaar bent en van je hobby je werk wil maken? Bijvoorbeeld door reizen voor anderen te organiseren. Waar moet je dan allemaal rekening mee houden?
1: Ja, bij de Kamer van Koophandel komen geregeld vragen binnen van mensen die bijvoorbeeld van hun onderneming of van hun hobby een onderneming willen maken. Bijvoorbeeld iemand die een kleine reisorganisatie wil beginnen.
0: Ja, tijd om voor eens en voor altijd duidelijkheid te scheppen. Yvonne Nikkelen van de Kamer van Koophandel. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag heren.
0: Zijn er veel mensen die inderdaad van hun hobby hun werk willen maken? Klopt dat wat we zeggen?
2: Nou, daar zit zeker wat in. Want er zijn heel veel mensen die van hun hobby hun werk willen maken. Want hoe mooi is dat? Hè? Dat je ergens heel enthousiast en blij van wordt. En iets wat je goed kent. Als dat een hobby is en je kan daar je bedrijf van maken, is dat prachtig.
0: Ja.
2: Maar in dit geval zeg je wel iets heel wezenlijks van je kan wel hele goede ideeën hebben over iets te gaan starten, maar wat zijn de risico's daarbij dan aan? En wat jij ook net mooi zei van, nou, stel je bent een vervent camperaar en je kent een gebied wat heel mooi is en je wil daar reizen naartoe organiseren, dat anderen dat ook gaan ontdekken. En je zegt eigenlijk van, kom hierheen en wij regelen in ieder geval een locatie. We regelen misschien nog wel een fietstocht door de omgeving. Ja, in hoeverre ben je dan bedrijfsmatig als je mensen daarvoor laat betalen? Maar dan heb je het ook gelijk over de verantwoordelijkheid die je daarover hebt.
0: Ja.
2: Dat is nog wel een dingetje.
0: Allemaal dingen waar je misschien niet zo 1, 2, 3 over nadenkt.
2: Nee, zeker niet. En wat hoor je de laatste tijd ook niet vaak? Dat mensen iets gaan organiseren, een yogastudio hebben en een retraite op Ibiza gaan doen bijvoorbeeld. Ja, het is echt ook wel van deze tijd dat gebeurt. Maar de consequenties zitten daar zeker aan. Want je bent in feite een klein reisbureautje. Want je organiseert wel iets voor mensen. Dus het is kleinschalig toerisme.
0: Nou schrik je me toch een beetje af hoor, om dit te gaan doen.
2: Ja, toch? Ja. Goed voorbereiden.
0: Ja, oké. Okay. Ja, want hoe bereid je dan goed voor op dit soort dingen als je dit soort plannen hebt?
2: Ja, heel vaak ontstaat dit eigenlijk inderdaad uit enthousiasme, uit een passie. Hè, iets wat je wil delen met anderen. En dan kun je dit gaan organiseren. Maar weet dan dat je te maken hebt gewoon met de regelgeving binnen de reiswereld. Maar dat jij dus ook aansprakelijk bent voor alles wat je organiseert daarbinnen. Dus de hele reis, als die op jouw naam geboekt is en mensen betalen jou daarvoor. En je doet bijvoorbeeld wat excursies. Nou, stel nou die reis naar Ibiza. Inderdaad. En je hebt zo'n heerlijke retraite, maar tevens heb je ook nog een leuke buggytocht die je organiseert door de bergen. En daar zou maar iets gebeuren. En mensen raken verwond, komen in het ziekenhuis. Ja, dan denk je misschien van, ja, maar ik heb die organisatie ingehuurd die buggies verhuurt en dergelijke. Nee, jij bent degene die deze reis heeft georganiseerd. En dat maakt jou tevens gelijk verantwoordelijk voor alles wat je daarbinnen organiseert. En daar moet je heel goed bewust van zijn. Dat je daar kijkt van, welke risico's loop ik daar eigenlijk door? Wat kan ik uitsluiten? Hoe kan ik me aansluiten bij misschien wel een brancheorganisatie? En laat die er nou ook net zijn voor die hele kleine reisbureautjes die dat op deze manier organiseren. Want ja, weet je, bij de ANVR, daar kom je als kleine tour operator niet zo heel makkelijk binnen en het kost je erg veel geld. Dus daar is een hele aparte brancheorganisatie voor kleinschalig toerisme. En dat is de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.
0: Wat goed.
2: En zij helpen je met allerlei zaken.
0: En nou weet ik dat de Kamer van Koophandel ook een heleboel masterclasses organiseert en informatie geeft over allerlei soorten ondernemingen die je kan starten. Doen jullie dat hiervoor ook?
2: Nee, we hebben daar niet zelf een masterclass voor. Mm-hmm. Dit is eigenlijk de informatie die wij geven. Wij hebben wel heel veel inloopdagen waar je informatie over kan krijgen. Maar een masterclass die wordt vaak georganiseerd door bijvoorbeeld zo'n brancheorganisatie zelf.
0: Mm-hmm.
2: En zeker omdat we gewoon zien na een vakantieperiode dat heel veel van dit soort dingen weer ontstaan. En dat mensen denken van hé, maar dit ga ik volgend jaar ook zelf organiseren. En dat ze bewust zijn van hé, wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat moet ik nou allemaal zelf regelen? Moet ik misschien speciale voorwaarden hebben? Moet ik me indekken op een bepaalde manier? Wat nou als een organisatie failliet gaat en ben ik daar verantwoordelijk voor? Ja, hoe kan ik dat organiseren? En dan verwijzen we vaak wel naar brancheorganisaties die daar eigenlijk alles over kunnen vertellen.
1: Nou, een kleine ondernemer die moet dus best wel wat regelen. En die moet ervoor zorgen dat hij bijvoorbeeld verzekerd is. Als er wat misgaat op vakantie, dat dan zo'n ondernemer niet in de financiële problemen komt. En als je het nou andersom bekijkt, Yvonne. Als je als vakantieganger met zo'n camperreis, noem maar een voorbeeld, mee wil gaan. Hoe weet je dan eigenlijk of die ondernemer dat goed voor elkaar heeft?
2: Nou ja, misschien kun je jezelf nagaan als jij een reis boekt. Hè, dat je kijkt van oké, zijn ze wel aangesloten bij dat SGR, die Stichting Garantiefonds. Dat je voor jezelf zoiets hebt van oh jee, hè, als dit failliet gaat, krijg ik mijn geld dan nog wel terug. Ja, weet je, als je dit gewoon organiseert, als je dit gewoon boekt bij iemand, dan zie je daar die SGR niet staan. Want om daar als kleine reisorganisatie bij aangesloten te kunnen worden, kost dat een hoop geld. Dus die organiseren dat anders. Dus zorg in ieder geval, als jij iets boekt bij zo'n reisorganisatie, dat je zeker weet van hé, daar zit een garantiefonds aan vast. En dat zal dan niet SGR zijn, maar ze zijn wel bij een brancheorganisatie aangesloten. Ze hebben daar bepaalde voorwaarden van. Daar staat wel in dat je gedekt kan zijn voor dit soort problemen waar je dan tegenaan loopt. Dus als je een reis boekt inderdaad bij een kleinschalige reisorganisatie, ga dan inderdaad kijken of de voorwaarden goed zijn en of ze aangesloten zijn bij een brancheorganisatie. Dus dat is voor jezelf inderdaad wel een hele goeie.
1: Nou, van je hobby je kleinschalige onderneming maken, dat kan dus, maar je moet wel met veel dingen rekening houden. We zijn er nu van op de hoogte. Dankjewel voor dit verhaal, Yvonne Nikkelen van de Kamer van Koophandel.

0: Ginny Vanelli. En Wild Horses.
1: Nou, zo wild zijn die paarden niet als je dit liedje hoort. Maar oké.
0: Okay. Nou, over paarden gesproken.
1: Oh.
0: De paarden worden nu getraind, hè? Voor morgen, voor Prinsjesdag.
1: Dit kan maar gaan zitten heen.
0: Dat zag ik toevallig op het nieuws voorbij komen.
1: Och, het is wel weer een leuke dag morgen. Nou ja, tenminste, waarschijnlijk is de boodschap altijd weer somber.
0: Ja,
1: want dat is het wel
0: de afgelopen. Allemaal weer op achteruit, waarschijnlijk.
1: Ja, maar ik heb altijd wel ergens nog een beetje de nostalgische herinneringen dat het toch een beetje ook een feestelijke dag is morgen.
0: En dat komt ook wel een beetje door de hoedjes natuurlijk, ja. Die gedragen worden door de dames.
1: Ja,
0: nou, inderdaad. Over hoedjes gesproken.
1: Ja?
0: Zometeen de boekentip van Marije.
1: Ja?
0: Benieuwd of ze een hoedje op heeft.
1: Oh.
0: Opdoet.
1: Zal ik je wat verklappen?
0: Nou.
1: Ze heeft geen hoedje op.
0: Heb je er al gezien?
1: Ik heb er al gezien.
0: Oké, okay, nou, ja. Zometeen hoor je haar ook met haar tips.

0: Dit is Flevoland.
1: Jazeker. Dan moeten we even bladeren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Pieter Piper pikt een pack of pickled peppers.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik heb mijn vrouw beloofd om dit jaar niet mee te doen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen,
9: Flint Adviseurs en Accountants.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Twee minderjarige jongens zijn zaterdagavond in Lelystad mishandeld en beroofd, meldt de politie. En de verhalen van Jip en Janneke krijgen een Urker vertaling.
11: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 4 uur.
12: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan het verkeer van de ANWB. Ja, hou je maar vast voor een enorme file op de A28. Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. Maar liefst 4 minuten vertraging. Dan wordt er nog geflitst op de A27 in Almere in de richting van Hilversum bij 108. Ook die A27 bij 115. De N50 in Ens in beide richtingen bij 262,5. De N719 in Krachenburg in beide richtingen bij 1,7. En aan de ouverture in Almere in beide richtingen wordt ook geflitst. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
10: En zometeen is dat zover. De boekentips van Marije, zonder hoedje vandaag. Maar ze heeft wel twee prachtige boeken bij zich. Welke dat zijn, dat hoor je straks.

0: Libreviewwerken.nl.
1: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
2: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
1: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
2: De olifanten van Botswana, NRV.
1: Of luipaarden in Sri Lanka.
2: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: The Scripts met Rain. Een aantal jaar geleden ben ik bij een concert geweest van de mannen van The Scripts.
1: Oh.
0: Ben ik eerder weggelopen.
1: Oh, waarom? Was het zo slecht?
0: Nou, het had te maken met de trein. Oh. We moesten de laatste trein halen. Maar ik zal het nooit vergeten. Het waren gratis kaarten. Dus ik denk, nou, dan maakt het me niet zo heel veel uit.
1: Oh, oh, dus ja, oké. Okay. Maar anders had je de eerste trein weer moeten nemen de dag daarna of zo.
0: Ja, maar ik moest de volgende dag gewoon werken. Dus dan werd het wel een beetje ingewikkeld.
1: Nee. Maar was het wel dan voor herhaling vatbaar, het concert? Of had je zoiets van, nou, ik luister de plaat wel.
0: Ik weet niet wat het is de laatste tijd met concerten, maar het boeit mij niet zoveel meer.
1: Oh.
0: Ik ben echt wel een periode veel naar concerten geweest. Laatste keer was volgens mij
1: Andrea Bocelli, toch?
0: Ja, daar ben ik nog geweest, inderdaad. Ja. Dat weet je beter dan ik.
1: Ja.
0: En Shawn Mendes heb ik live gezien. Maar ja, dat is wel leuk. Maar ja, een kaartje, daar betaal je toch gauw 120 tot 160 euro.
1: Ja, bizarre prijzen zijn dat inderdaad, ja.
0: Dan luister ik liever naar de radio, dat is gratis.
1: Ja, dat is waar. Maar weinig live muziek.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, mijn grote heldin Helene Fischer. Nou, dat is nog wel waanzinnig, hoor. Ik word daar wel heel blij van.
0: Het is pas geleden nog in Nederland.
1: Zeker.
0: Toch? En daar was dus,
1: toen kwam zij bij mij op bezoek.
0: Ja, in Almere, zeker. En hoe is je Deutsch?
1: Mijn Deutsch is af en toe gar goed, ja.

0: De Eagles en New Kid in Town. Dus zo voel ik me wel een beetje vandaag.
1: Ja.
0: Aangezien ik toch een beetje nieuw ben weer sinds een tijdje.
1: 3 maanden ben je weg geweest. Dat is toch wel weer eventjes wennen natuurlijk.
0: Ja, toch?
1: Maar voordat je het weet voel je weer helemaal vertrouwd.
0: Nou, dat is nu al. Binnen een uurtje.
2: De boeken van de Bie.
1: Boekenliefhebbers, opgelet. Onze collega-redacteur Marije de Bie is weer bij ons aangeschoven om te vertellen welke boeken haar opvielen.
0: Ja, en ze heeft vandaag 2 spannende boekentips voor ons meegenomen. Marije, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Welke boeken wil jij vandaag in de spotlight zetten? Waar ben je enthousiast van geworden?
3: Nou, ik ben heel enthousiast over Biologische Oorlog van Annie Jacobsen. Of Annie Jacobsen, dat is de Amerikaanse. En nog een ander spannend boek. En dat is De Slapende Vulkaan van Jort en Thorsson.
0: Zo.
3: Ja.
0: Laten we even beginnen dan met die biologische oorlog. Waarom ben je daar zo enthousiast over?
3: Ja, het klinkt heftig. Het is ook heftig. En biologische oorlog, een scenario, is de ondertitel. Eerder schreef zij al kernoorlog, een scenario. En wat Jacobsen doet, het is dus non-fictie. Dus het is een waargebeurd verhaal. En Jacobsen die legt heel mooi, die maakt een verhaal en die legt een link met wat er allemaal op de achtergrond gebeurt aan, nou ja, beleid zullen we maar zeggen. Dus in dit geval schetst zij het ontsnappen van een virus uit een laboratorium in Rusland. En dat is een kunstmatig aangepast longpestvirus. Ja, die ontsnapt uit een ontploft laboratorium.
0: Ja.
3: En vervolgens raken er 10 mensen besmet. Die 10 mensen die stappen in een vliegtuig. Allemaal in een ander vliegtuig naar een ander deel van de wereld. En nemen dat virus met zich mee. Nou, je voelt hem. Het gaat dus heel snel. Als je zo'n virus op die manier heel snel verspreidt over de wereld. Zij komen weer in aanraking met andere mensen. Een van die mensen stapt op een groot marineschip. Daar raken de mensen besmet. Jacobsen die beschrijft dus hoe dit virus de wereld overgaat. Hoe een epidemie, hoe een pandemie ontstaat.
1: Ik moet meteen denken aan het coronavirus als jij dit zo vertelt.
3: Ja, dit beschrijft ze natuurlijk ook. Ja. Het gaat natuurlijk ook over coronavirus. Dit gaat wel over als mensen dat met opzet de wereld in zouden helpen. Dus je kunt natuurlijk, zo bij de vorige keer, haar vorige boek was het over kernwapens en hoe die ingezet worden en wat er gebeurt als dat gebeurt. En in dit geval gaat het over pathogenen, over virussen die dan de wereld overgaan, maar dan echt bewust. En dit is dus ook zo'n virus dat bewust is gemanipuleerd. Heel slim. Doordat mensen eerst heel vrolijk worden ervan, sociaal worden. Ze hebben dus dat virus zo aangepast dat mensen eerst gaan feest vieren en allemaal andere sociale dingen gaan doen. En vervolgens hartstikke ziek worden en komen te overlijden. Maar doordat ze dus al vrolijk zijn en feest gaan vieren, raken ze dus met nog meer mensen in aanraking. Als je natuurlijk gelijk ziek wordt, trek je je misschien terug, ga je in je bed liggen. En gebeurt er misschien niet zoveel. Maar dit, doordat mensen sociaal worden, verspreidt het zich. Wat Jacobsen nou doet in dit boek, ze beschrijft dus een scenario, dit scenario. En vervolgens combineert ze dat met de politiek en met militair beleid in Amerika vooral. En ze heeft dus allemaal mensen gesproken op hoge plaatsen die beschrijven, dit is wat er gebeurt als er zo'n virus ontsnapt of echt de wereld ingeholpen wordt. Dan is dit hoe dat gaat. Bijvoorbeeld, de president wordt meegenomen naar een veilige plek waar niemand weet van waar die zit. Er worden allerlei mechanismen achter de schermen ingeschakeld. En ja, wat gebeurt er dan?
0: Fascinerend.
3: Ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat spannend is, dit boek.
3: Ja, en dat doet ze dus echt knap. Het is echt heel spannend. Want het is ook wel heftig natuurlijk. Want je beseft je ook meteen, het is geen fictie. Dit is wel fictie. Het is een scenario.
1: Het zou kunnen gebeuren natuurlijk.
3: Precies. Ja. Het hoeft geen fictie te zijn. Het kan gebeuren. En als je dat natuurlijk op je in laat werken, dan is dat natuurlijk waanzinnig heftig. Maar het is wel gewoon zo goed opgeschreven. Het is dik 400 bladzijden. Dus het is best een aardig kluif. Maar het leest als een trein. En ik vind dat zo goed gedaan. Ja, echt applaus voor haar.
0: Nou.
1: Biologische oorlog, zo heet dat boek. We moeten er nog één bespreken, Marije. De Slapende Vulkaan.
3: Ja.
1: Is dat wel een boek wat je ondertussen kunt lezen terwijl je een kopje thee drinkt en een koekje eet?
3: Nou ja, dat kan wel.
1: Ja, is het een beetje lekker rustig?
3: Nee, dat dan weer niet. Oh. Nee, maar ja, kijk, het is maar net waar je rustig van wordt en waar jij een kopje koffie of thee bij wil nuttigen. De slapende vulkaan van Hjort, Tors en Torsson, een duo. Ik zeg het zo, het zijn Scandinaviërs, dus laten we er iets moois van maken. Deze speelt zich af op IJsland. En het is de eerste van een nieuwe thrillerserie. Dus als je van Scandi-thrillers houdt, dan zou dit misschien iets voor je kunnen zijn. En we duiken in de buurt van Reykjavik in de wereld van politieagent Helga. En er is een vrouw vermoord. Mm. En haar zoon is vermist. Helga gaat op zoek naar de jongen. Samen met haar collega Bjarki. En vervolgens ontdekken ze, terwijl ze dus op zoek zijn naar die jongen, er wordt nog een vrouw vermoord. Ja, nu wordt het een beetje, nu wordt het al wel heel spannend natuurlijk. Want twee achter elkaar. Oké, misschien is er wel een seriemoordenaar aan de gang.
1: Ja.
3: Nou, dat blijkt dus. De jacht wordt geopend. Misschien moeten we het daar gewoon bij laten. Dat we het spannend houden. Nee, maar het is gewoon een fijne thriller. Het is wel ook echt van nu. De gast die erachter zit, die heeft een heel online zaak bedacht. Die gaat dingen ook online zetten op de dark web. Mensen kunnen dat volgen. Echt heel creepy. Daar kan je voor betalen. Dat je ziet wat er allemaal mensen aangedaan wordt. Vrouwen in dit geval. En het zijn ook nog alleenstaande moeders die het slachtoffer worden. Dus nou, echt een gezellig boek voor een kopje thee en een koekje. Nee, maar wel een heel lekker boek.
1: Een dikke aanrader dus. Twee boekentips weer. Dankjewel Marije. Vandaag bespraken we dus de biologische oorlog van Annie Jacobsen. En de slapende vulkaan van
3: Hjort en Torsson.
1: Die inderdaad, die bedoel ik. Marije, dankjewel. En tot snel weer.
3: Tot snel. De boeken van de bie.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is precies 16:30, goedemiddag. Omwonenden van het voormalige zalencentrum Irene op Urk maken zich zorgen over nieuwbouwplannen op die plek. Het bedrijf DCD wil er een wooncomplex van bijna 15 meter hoog bouwen. Het huidige pand is ruim 6 meter hoog. Omwonenden maken zich zorgen over de omvang, parkeerdruk en de manier waarop ze zijn betrokken bij de plannen. De verantwoordelijk wethouder zegt dat het plan volgens het college ruimtelijk aanvaardbaar is. De gemeenteraad van Urk durft nog geen oordeel te geven en wil eerst meer informatie van de initiatiefnemer. Twee minderjarige jongens zijn zaterdagavond in Lelystad mishandeld en beroofd, meldt de politie. Een man sprak de jongens aan en mishandelde gelijk de ene jongen. Daarbij kreeg hij hulp van een andere man op een fatbike. Daarna werden ze gedwongen om te pinnen en het geld vervolgens af te staan. Daarna sloegen de twee mannen op de vlucht. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden. En de verhalen van Jip en Janneke krijgen een Urker vertaling. Begin oktober verschijnt het boek met de titel Voor altijd Mos. Ik heb het weer geprobeerd. 9 Urkers werkten aan de vertaling met begeleiding van Stichting Urker Tol. Het boek wordt op 2 oktober gepresenteerd in de bibliotheek op Urk. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws op onze website en in de app.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Hij wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Een vrouw werd afgelopen weekend in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. Een klein vliegtuig is vanochtend neergestort net over de grens bij Roermond. Volgens Duitse media zijn daarbij 3 mensen om het leven gekomen. Het is nog niet duidelijk hoe dat vliegtuigje kon neerstorten. En Stichting Donorkind wil dat massazaaddonor Simon juridisch wordt gedwongen om te stoppen met doneren. De stichting stelt hem aansprakelijk namens ruim 30 ouders en eist een schadevergoeding. Enkele weken geleden bekende de donor dat hij bijna 200 kinderen heeft rondlopen.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Na een vrij zonnige ochtend neemt vanuit het zuiden op dit moment de bewolking toe. En uit dikkere bewolking valt er her en der een beetje lichte regen of motregen. Het is wel vrij warm met temperaturen tussen de 20 en lokaal 22 graden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting met windkracht 2 of windkracht 3. Ook vanavond en vannacht is er kans op een beetje lichte regen en heeft de bewolking vaak de overhand. Als er enkele opklaringen voorkomen is er gelijk kans op nevel of mist.
13: Het verkeer dan van de ANWB. Er zijn een aantal vertragingen op dit moment. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 10 minuten vertraging. De M50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 7 minuten. En de N331 Zwolle-Emmeloord richting Zwartsluis 5 minuten vertraging. Er wordt geflitst op de A27 in Almere in de richting van Hilversum bij 115. De A6 in Lelystad in de richting van Muidenberg 62,3. De N719 in Krachenburg in beide richtingen bij hectometerpaal 1,7. En aan de oeverturen in Almere wordt geflitst in beide richtingen. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
10: Het is een bijzondere plek in Lelystad. Ik heb het over het Siddadorp. Vanavond zie je daar meer over op televisie. Er is namelijk een documentaire over gemaakt. En wij praten daar zo meteen al even over met de programmamaker.
14: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Het is iets heel stoms. Bij dit liedje spreek ik altijd de naam van de artiest verkeerd uit. Dus ik ga het nu een keer goed doen.
1: Oh, ik ben benieuwd.
0: Rustig, Narada Michael Walden.
1: Nou, dat ging je redelijk goed af.
0: Ja, ik zeg elke keer Nunranda of zo. Dat is heel stom. Ja. En Gimme Gimme Gimme, dat is een makkelijkere titel.
1: Niet alleen bij ons kun je mooie verhalen over Flevoland zien en horen, maar ook het programma Expeditie Nederland besteedt aandacht aan onze provincie. Een van de bijdragen van vanavond is gemaakt door programmamaker Elisabeth van Leeuwen. Ja. Goedemiddag Elisabeth, fijn
2: Hallo.
1: Dat je er bent.
2: Ja, leuk om er te zijn.
1: Ja, jij maakt af en toe reportages voor het programma Expeditie Nederland.
2: Ja, dat klopt.
1: Het is een programma rond een centraal thema waarin regionale verslaggevers dagelijks een maatschappelijk thema vanuit verschillende perspectieven belichten.
2: Ja.
1: En vanavond staat het programma in het teken van wonen.
2: Mm-hmm.
1: En daarvoor ben jij volgens mij hier in de buurt geweest.
2: Ja, inderdaad. Het thema is alternatief wonen. En ik ben in het Siddadorp geweest. En dat ligt in Lelystad eigenlijk.
1: Ja, wat is dat voor dorp?
2: Het is eigenlijk geen dorp, maar het is een stukje van een wijk. En het is een wijk wat gaat over wonen, werken en mediteren. Dat maakt het eigenlijk heel speciaal. Dus de mensen die er wonen, die werken, die kunnen ook mediteren. Er zijn 2 meditatiecentra. En dan kan je 's ochtends of 's avonds gezamenlijk mediteren. Dat is eigenlijk het idee. En de vorm van meditatie is ook vrij specifiek, dat is transcendente meditatie.
1: Oh ja,
0: wat is dat?
2: Speciale vorm. Ja, dat hoort bij een guru, Maharishi Mahesh Yogi, als ik het goed zeg. In de tijd waren de Beatles daar ook fan van. Daardoor is die heel bekend geworden eigenlijk wereldwijd. En hij heeft een bepaalde vorm van mediteren. Kijk vooral vanavond om te zien wat het is. Want dat vind ik echt heel lastig om specifiek allemaal uit te leggen.
0: Ja, tuurlijk. Ja, maar jij bent daar geweest als programmamaker. Samen met je microfoon en een camera natuurlijk.
2: Ja,
0: hoe was het om daar rond te lopen?
2: Ja, ik kende het wel een beetje, want ik woon zelf ook in Lelystad. Dus er zit een klein supermarktje, biologische supermarkt. Daar kwam ik wel eens. Er zit ook een vegetarisch restaurant. Dat is ook echt een ander restaurant dan de gewone restaurants. Dus het is ook een beetje een woon- of een wijkrestaurantje, een buurtrestaurant. Dus dat is ook heel grappig met een lopend buffet bijvoorbeeld. Dus daar kende ik het van. Ik was heel erg benieuwd naar van waarom mensen daar wonen. En waarom ze bij elkaar willen wonen als je wil mediteren. Dus ik ben gewoon de wijk ingegaan. En ik moet ook zeggen, als je in die wijk bent, er hangt ook wel een beetje een bijzonder sfeertje. Er zijn veel houten woningen. Het is best wel groen. Alhoewel Lelystad over het algemeen heel groen is. Maar je ziet ook wel eens een Boeddha-beeld. Of dus zo'n poster van die guru, teksten, et cetera. Dus het heeft wel iets, iets bijzonders. Dus vandaar dat ik dacht,
1: Ja, en je zei net al, ik kwam wel eens bij dat biologische winkeltje onder andere. Wist jij toen ook dat dit zich allemaal nog meer daar afspeelde of niet?
2: Nee, dat niet helemaal. Ik wist wel dat het rond meditatie was, maar niet zogezegd het hele verhaal achter dat transcendente mediteren en waarom ze eigenlijk een woonwijk zijn en met elkaar willen wonen. Dat wist ik niet inderdaad.
1: Mm-hmm. Ja. Doet iedereen daar aan mee, aan die meditaties? Hoe werkt dat?
2: Ja, het is wel zo dat ze proberen in de wijk mensen te krijgen die daar gaan wonen, die echt iets met mediteren hebben. Dus dat niet, anders raak je ook een beetje het idee van de wijk kwijt, zo gezegd. Dus er zitten veel huurwoningen. Nou, volgens mij zit daar een bepaald systeem in dat als je echt iets hebt met transcendente meditatie, dan heb je iets van voorrang. Er zijn ook koopwoningen, dat ligt volgens mij wel complexer, maar ook daar proberen ze wel, dat mensen in ieder geval mediteren. In de jaren 80 is het echt opgericht met het idee dat je samen mediteert. Dat is nu wel wat meer losgelaten. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een jongen gesproken, die mediteert eigenlijk vooral heel veel alleen. Maar het idee is wel oorspronkelijk echt dat je met z'n allen mediteert.
1: Ja.
2: Dat is wel het idee daar.
1: Voelen ze zich dan ook lekkerder? Is het vrediger? Is het anders?
2: Ja, dat is wel leuk. Want ik zeg, het is natuurlijk een alternatieve vorm van wonen. Maar het is natuurlijk ook een beetje een bijzondere vorm van leven. En ik denk wel dat de mensen die daar wonen, die ik dan gesproken heb, want daar was ik ook wel benieuwd naar, die hebben echt wel iets aan dat mediteren om zelf rustiger te worden. Ook om gelukkiger te zijn. Dus ze doen het heel erg voor zichzelf. Maar toegegeven, dat transcendente meditatie gaat eigenlijk ook om het effect wat je kan doen in de omgeving. En dat heeft met dat gezamenlijke te maken eigenlijk. Maar ze vinden, ze worden er wel happy van.
1: Ja.
2: Degene in ieder geval die ik gesproken heb.
0: Nou, jij bent er ook wel een beetje happy van geworden, volgens mij.
2: Ja, ik vind het heel leuk. Ja, ik hou gewoon van dingen die ik zelf niet doe of die anders zijn om te horen. En ik denk ook, deze mensen doen dat gezamenlijk. Ze doen het ook dus met het idee om een soort vrede in de omgeving te krijgen. Om een positieve uitstraling te doen. Zouden we misschien wat meer moeten hebben in de samenleving.
0: Ja, dat gebeurt dus allemaal in het dorp. En voor de duidelijkheid, je kunt daar ook gewoon naartoe. Het is niet helemaal afgesloten of zo van de buitenwereld.
2: Nee, je kan er dus naar het vegetarisch restaurant. Ja. Je kan er gewoon winkelen. Ik kan er ook gewoon doorheen lopen. Nee, het is gewoon... En ik denk zelfs ook dat je prima welkom bent in de meditatiecentra, hoor. Iedere ochtend en avond, dat weet ik niet. Maar ik denk het wel. Volgens mij staat dat gewoon open voor iedereen die gezamenlijk wil mediteren.
0: En jij bent ook welkom geheten door een paar bewoners van dat Siddha-dorp. Ja. Waren ze meteen openhartig?
2: Ja, het zijn hele vriendelijke mensen. Valt niet te ontkennen. Je ziet één dame die heeft het eigenlijk meehelpen oprichten. Nee, heel hartelijk vriendelijke mensen. Nou, je ziet het ook een beetje op de foto's. Ik zei, het was ook een hele mooie dag, maar daar hangt wel een relaxte sfeer eigenlijk. Dus wat dat betreft is het vooroordeel bevestigd. Het zal wel niet altijd vredig zijn, gok ik. Maar de dag dat ik er was wel, in ieder geval.
0: Iedereen lacht op de foto's. Dat zegt wel iets over die plek. Ja. Je hebt daar een reportage over gemaakt. Dat is dus vanavond te zien op NPO 2.
2: Ja, klopt. Om 6:30.
0: Wat kunnen we verwachten van die repo?
2: Nou, het thema is alternatief wonen. Dus zegt deze reportage is een onderdeel vanuit Flevoland. Maar er zit bijvoorbeeld ook een verhaal in vanuit Brabant. En dat gaat over een bolwoning. Dat is iemand die dus in een ronde woning woont. Er zit een verhaal in over Drenthe van een koloniehuisje. Volgens mij heeft Zeeland een verhaal over strandhuisjes. Dus het is wat dat betreft en Gelderland volgens mij nog over onder water wonen, onder de grond. Dus het is heel divers. En het Siddha-dorp is een van de verhalen over hoe het is om anders te wonen dan jij en ik waarschijnlijk.
1: Wat leuk. Vanavond dus om 6:30 te zien op NPO 2. Ja. Elisabeth van Leeuwen, dankjewel.
2: Nou, graag gedaan. Jullie ook bedankt.

0: Weet. Alle details daarover hoor je straks na vijven. We hebben het ook over de brand bij een basisschool in Lelystad dit weekend. De gevolgen daarvan hoor je straks. En nog iets met een textielrace op een basisschool. Veel kinderen in het nieuws, zometeen na vijven. Natuurlijk hebben we ook nog wat muziek voor je. Dit is Phil Collins en Do You Remember?
1: Spraakzaam.

0: en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Jazeker, dan moeten we even bladeren.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Pieter Papi pikt een pack of pickled peppers.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik heb mijn vrouw beloofd om dit jaar niet mee te doen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
8: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
9: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een 13-jarige jongen uit Amsterdam is veroordeeld tot 60 dagen jeugddetentie, waarvan 53 dagen voorwaardelijk. Hij bracht vorig jaar een explosief tot ontploffing bij sushi-restaurant Fujiwara in Zeewolde. En omwonenden van het voormalige zalencentrum Irene op Urk maken zich zorgen over nieuwbouwplannen op die plek. Het bedrijf Decidee wil er een wooncomplex van bijna 15 meter hoog bouwen. Het huidige pand is ruim 6 meter hoog. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
0: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan het verkeer van de ANWB. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Daar duurt je route een kwartier langer. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen afrit Ermelo en afrit Elspeet. Daar is de vertraging een stuk korter, 4 minuutjes. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 5 minuten. En de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 4 minuten. Er wordt geflitst op de A27 in de richting van Hilversum bij 108,3 en bij 115. De A6 in Lelystad in de richting van Muidenberg bij 62,3. De N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,6. De N719 in Krachenburg in beide richtingen bij 1,7. En aan de Oeverturen in Almere in beide richtingen wordt ook geflitst. Heb je nou nog een andere gezien? Dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
10: Een deelnemer van de Challenge Almere Amsterdam is afgelopen zaterdag overleden. Tijdens het zwemmen werd hij onwel. En dat is een grote klap voor zijn naasten en ook voor de organisatie. Meer daarover hoor je zometeen in Studio Flevoland.
13: Trulies met Genke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
13: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
19: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Nou, dit fluitje krijg je de rest van de avond niet meer uit je hoofd, denk ik. Bob Sinclair en Love Generation in Studio Flevoland.
1: Een deelnemer van de challenge Almere Amsterdam is overleden. De 54-jarige Zweed werd onwel tijdens het zwemmen en overleed later in het ziekenhuis. Dat maakte de organisatie gisteren bekend. Voor challenge-organisator Jort Vlam en de andere deelnemers komt de dood van de man hard aan.
2: Nou, dit is natuurlijk buitengewoon zwaar. Je bent zelf atleet, je bent organisator. Je wil dat iedereen een leuk feestje heeft. En dat mensen hun dromen najagen en een hele triathlon volbrengen. En als iemand dan de eindstreep niet haalt en lijkt te overlijden. Ja, dat is gewoon buitengewoon zwart. Dat wil je niet.
3: De gebeurtenis drukte een grote stempel op het evenement. De deelnemer werd rond 10 uur 's ochtends uit het water gehaald door aanwezige reddingsbrigades. Hulpdiensten waren massaal aanwezig om de zwemmer te behandelen en er landde zelfs een traumahelikopter.
2: Diegene is direct uit het water gehaald. Er was een boot bij. Dus echt binnen seconden gered, zeg maar. Dan staan de medische diensten klaar aan de kant. En dan gaan er een heleboel dingetjes tegelijkertijd spelen. Beveiliging zorgt dat er een vrije ruimte is. Zodat het medisch team alle ruimte heeft voor behandeling. De veiligheid van de andere atleten staat ook hoog in het vaandel. Dus dat moet ook gewoon doorgaan. Ambulances, traumahelikopter gewaarschuwd. Dus er vinden gewoon heel veel dingen tegelijkertijd plaats.
3: Ondertussen ging het sportevenement gewoon door. Dat was volgens Vlam een bewuste keuze.
2: Mensen hebben vaak zoiets van, als er iets heftigs gebeurt, dan moet je misschien vanuit respect evenement niet door laten gaan. Die emotie snap ik ook heel goed, want als organisator, als dit gebeurt, dan denk je ook van, nou, de lol is er wel vanaf, ik heb hier helemaal geen zin meer in. Maar je hebt ook nog 3000 andere atleten die ook een wedstrijd hebben en die je ook gewoon moet zorgen dat veilig kan verlopen. En als je in één keer besluit een evenement stil te leggen en mensen zijn verspreid over 90 kilometer door de polder, die van niks weten, hoe leg je dat stil? En hoe kun je dat? Dus het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat het makkelijk is om een evenement stil te leggen. Dat zijn allemaal factoren die je moet meewegen.
3: Die medische hulp gebeurde naast en in het zicht van heel veel andere deelnemers. En een traumahelikopter vliegt ook niet ongezien voorbij. De dood is pas een dag later bekendgemaakt door de organisatie. En Vlam snapt dat dat vragen oproept.
2: Nou, je moet je voorstellen dat zodra we iemand hebben waar het niet goed mee gaat, dan is één van de taken dat we meteen de familie informeren. Dat is meteen gebeurd. De familie is ook opgevangen. Hebben we ook geholpen om naar het ziekenhuis te gaan. En op het moment dat de atleet en de familie in het ziekenhuis zijn, dan dragen we dat eigenlijk over aan de zorg van het ziekenhuis. Wij krijgen niet van het ziekenhuis toe hoe dat gaat. En dan is het wachten op dat de familie of de atleet zelf, afhankelijk van hoe het gaat, ons informeert over hoe het verder is verlopen.
1: Je hoorde Jort Vlam van de organisatie van de Challenge Almere Amsterdam in een bijdrage van verslaggever Yannick van der Wouw.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: hebt dit maanden gezongen en uiteindelijk is die weer teruggekomen. Het over jou, Ruud.
1: Ja, en ik heb geluisterd.
0: Ja, ja. Inderdaad. En dit is het resultaat. Nee, alle gekheid op een stukje.
1: Het is wel waar. Toch?
0: Nee.
1: Ik heb het jou echt horen zingen.
0: Ja? Ja. Hoor je dat helemaal in Almere?
1: Hoor ik helemaal in Almere.
0: Nou, Player, die zong het iets beter dan ik. Ook zuiver. Baby Comeback.
1: Dus even kijken naar het weer, Donnie. De koning weet daar alles van. Goedemiddag, Donnie.
2: Goedemiddag.
1: Hoe ziet het weer eruit?
2: Ja, best wel prima vanavond. We hebben wel wat motregen gehad vanmiddag, maar inmiddels is het op de meeste plaatsen gewoon droog met nog wel wat meer bewolking. Maar in de loop van de avond breekt hij nog wat meer open met temperaturen van zo'n 18 of 19 graden. En vannacht koelt het ook niet heel erg af, zo'n 15 of 16 graden als minimum. En het is dan ook gewoon droog. En dan staat morgen, nou, bijna na zomerse dag op het programma in grote delen van de provincie met 23 of 24 graden. Misschien lokaal zelfs wel een zomerse 25 graden. Met name in de ochtenduren nog flink wat zon. In de middag wel meer bewolking en dan volgen in de avond nog enkele buien. Maar ik denk dat de meest heftige exemplaren net ten oosten gaan passeren.
0: Nou, dan kan ik morgen overdag dus nog lekker een wasje buiten laten drogen.
2: Jazeker, dat is een mooie dag om dat te doen. Ja.
1: Je hebt toch een balkon?
2: Ja. Heb ik een balkon?
1: Oh nee, ja, Jordi. Nee, wat heb jij dan, Donnie?
2: Ja, een heel klein tuintje, dus, maar dan kan het ook hoor.
0: Ik heb een dakterras met een paar waslijnen. Dus dat als het zonnetje een beetje schijnt, een beetje lekker waait, dan is die was zo droog.
1: Oh, wat hier.
0: Ja, als je ouder wordt, dan word je daar gelukkig van.
1: Ja.
0: Dat is bizar. Donnie, vervolgens. Morgen dus een redelijk mooie dag tot aan de avond, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. En dat wisselvallige weerbeeld dat zet zich eigenlijk dan de dagen daarna ook gewoon voort. Met op woensdag, donderdag en vrijdag toch wel veel buien. En ook temperaturen die wat lager uitkomen met zo'n 17 of 18 graden. En zo nu en dan toch ook wel een stevige wind daarbij. Dus dan kan het een beetje herfstachtig aanvoelen. Maar als ik toch even naar het weekend kijk, dan ziet de zaterdag er ook nog wel wisselvallig uit. Maar vanaf zondag wordt het allemaal wat droger. En dan komen we in ieder geval weer vaker boven die 20 graden uit.
1: En de dagen daarna?
2: Ja, dagen daarna blijft dat waarschijnlijk ook zo, met temperaturen die dan misschien nog wel weer oplopen naar zo'n 23 graden op de maandag en de dinsdag. Dus dat ziet er positief uit voor de liefhebbers van een beetje nazomerweer.
1: Nou, okay. Wat heerlijk. Dat zijn de goede berichten. Donnie de Koning, dankjewel.
2: Tot de volgende.

0: Ineens was ze daar en scoort ze een grote hit in Nederland. Ella Langley en Choosing Texas.
1: Een korte, maar felle brand bij een basisschool in Lelystad dit weekend. En het was ook niet de eerste keer bij die school, de Zeearend. Vandaag waren de kinderen daar vrij. Dat was al gepland. En dus kon directeur Ernst Meijer de schade aan onze verslaggever laten zien.
2: Goed, nou ja. Dit is onze kleuterhal. Je ziet wel een beetje roet nog, maar het is allemaal al schoongemaakt in de nacht. Ons geluk is geweest dat de deur dicht zat. Want ja, als die open had gestaan, dan had de brand door de hele school gegaan. Ja, en dit is dan het lokaal. En eigenlijk alles is zwart.
3: Ernst Meijer, een van de twee directeuren hier op deze school. Hoe hoorde u van die brand afgelopen weekend?
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik zat op het terras met een aantal vrienden. En er belde een ouder. En ik dacht, nou, dat zal wel wat is aan de hand. Toen dacht ik toch maar even opnemen. En die zei, de school staat in brand. Dus toen belde ik de conciërge en die rende hier naartoe. En die al facetimend liet ze mij zien wat er aan de hand was. Ja, dan weet je al hoe laat het is. Ja. De vlammen sloegen al tegen de dakrand aan.
3: Dus, een brand van in totaal 10 minuten. Maar als we hier in het lokaal staan, dan zien we dat hij toch best wel heel veel schade heeft aangericht.
2: Ja, dit gaat wel geld kosten, ja. Dit lokaal kunnen we als verloren beschouwen.
3: Het is niet de eerste keer dat er brand is in dit gebouw.
2: Nee, dit is de vierde keer in 6 jaar. Ik begrijp dat gewoon niet. Ik probeer me in te houden, want jij interviewt me, maar ik kan hier echt woest van worden. Dit gebouw is net voor tonnen gerenoveerd. Wat maakt dat je dan ons gebouw in de brand steekt? Ik snap dat gewoon niet.
3: Je hoort hier een apparaatje dat de geur ververst in het gebouw. Het werkt aardig goed, want je ruikt hier eigenlijk niks. Maar in het lokaal waar de brand was, daar stinkt het natuurlijk nog wel heel erg. Gitta, een van de andere directeuren van deze basisschool. Er zijn twee verdachten aangehouden, hè, voor deze brand.
4: Ja, klopt. De verdachten die kwamen later weer terug. En toen heeft de politie inderdaad een ware klopjacht op ze gehouden. Ze zijn hier door de wijk op zoek naar ze gegaan. En ze hebben inderdaad de twee verdachten weten aan te houden.
3: Vandaag zijn jullie dicht als school, maar jullie waren sowieso al dicht, hè?
4: Ja, klopt. We hebben vandaag studiedag, dus een soort van geluk bij een ongeluk. En morgen gaan we gewoon weer open.
3: Wat doet het met jullie als school dat er nou weer een brand is geweest?
4: Nou, het is jammer om te zien dat hetgeen waar we zo hard aan hebben gewerkt het afgelopen jaar, dat beschadigd raakt. Maar we laten ons niet kisten en we zetten de schouders er weer onder en we gaan er weer voor met elkaar.
2: Ja, deze school doet het heel goed. Onze ouders zijn blij, kinderen zijn blij, we zijn groeiend. Ja, daar gaan we ons natuurlijk niet in laten tegenhouden. Dat snap jij ook.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Koningin Maxima brengt op 30 september een bezoek aan Urk, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Tijdens haar bezoek gaat ze in gesprek over het dagelijks leven op Urk. Daarbij staan thema's als ondernemerschap, jongeren, ouderen en gemeenschapszin centraal. Zo bezoekt ze onder meer een zorglocatie voor ouderen en gaat ze langs bij een jongerencafé. En Maxima sluit haar bezoek af bij een kerkelijk centrum. Een 13-jarige jongen uit Amsterdam is veroordeeld tot 60 dagen jeugddetentie, waarvan 53 dagen voorwaardelijk. Hij bracht vorig jaar een explosief tot ontploffing bij een sushi-restaurant Fujiwara in Zeewolde. Volgens de rechtbank is hij ook medeplichtig aan een explosie in Soest. De jongen was destijds 12 jaar oud. Omdat hij al 7 dagen vast zat, hoeft hij niet terug de cel in. Daarnaast krijgt hij een taakstraf van 40 uur en 2 jaar proeftijd. Zijn ouders moeten de restauranteigenaar in Zeewolde bijna €3500 schadevergoeding betalen. En omwonenden van het voormalige zalencentrum Irene op Urk maken zich zorgen over nieuwbouwplannen op die plek. Het bedrijf Decide wil er een wooncomplex van bijna 15 meter hoog bouwen. Het huidige pand is ruim 6 meter hoog. Omwonenden maken zich zorgen over de omvang, parkeerdruk en de manier waarop ze zijn betrokken bij de plannen. De verantwoordelijk wethouder zegt dat het plan volgens het college ruimtelijk aanvaardbaar is. De gemeenteraad van Urk durft nog geen oordeel te geven en wil eerst meer informatie van de initiatiefnemer. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website en in de Omroep Flevoland app.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen.
12: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Temperaturen rond zonsondergang van 18 of 19 graden en in de nacht dalend naar zo'n 15 of 16 graden. Het blijft dan ook gewoon droog en morgen staat dan een zomerse dag op het programma. Met temperaturen van maar liefst 23 of 24 graden en lokaal tikken we misschien zelfs wel de zomerse 25 graden aan. In eerste instantie schijnt de zon daarbij flink, maar in de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe. En dan krijgen we met name in de avonduren te maken met enkele regen- en onweersbuien.
13: Het verkeer dan van de ANWB. Er zijn twee vertragingen die er op dit moment uitspringen. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein een kwartier. En de N303 Harderwijk richting Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 10 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan is het goede nieuws dat die korter duurt dan 7 minuten. Dan wordt er nog geflitst op de A27 in de richting van Hilversum bij 115 en bij 108,7. De A6 in Lelystad in de richting van Muidenberg bij 62,3. De Mosweg in Almere, daar wordt gecontroleerd in beide richtingen. Aan de Oeverturen in Almere in beide richtingen ook. En de N307 in Dronten in beide richtingen bij hectometerpaal 105,6.
10: Meerdere Almeerse basisscholen strijden tot eind van de maand om de winnaar van de textielrace te worden. Nou, wij nemen zo meteen eens even een kijkje bij leerlingen van basisschool De Albatros.
14: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Marmalade bij Flevoland en The Loving Things. Het is 6:06. We gaan door met het nieuws.
1: 6 Almeerse basisscholen strijden tot eind van de maand om de winnaar van de textielrace te worden. Dat is een wedstrijd tussen basisschoolleerlingen om zoveel mogelijk gebruikte kleren op te halen voor hergebruik en recycling. En op die manier leren de kinderen om bewuster om te gaan met kleding. Verslaggever Marielle Bakker spreekt leerlingen van groep 6 en 7 van basisschool De Albatros.
2: Oké, dan ga je zo je kleding wat je van huis meegenomen hebt, ga je upcyclen. Zodat je hem nog langer kan dragen. Want anders belandt dat ergens waar? In de prullenbak.
3: Niks prullenbak. We gaan bij de Albatros in Almere.
4: Upcyclen, kledingruil en dat. En daarvan krijg je punten. En met die punten kan je een schoolreisje winnen.
3: Naar Nemo in Amsterdam. Dus ze gaan ervoor.
5: Ik zit mijn t-shirt een beetje op te knappen. Dus ik heb hier zo al een hartje gedaan. En ik heb ook een blouse gereld. Ja. En ik vind hem echt super schattig.
6: Dit is een horen. En dat is een mond. Ik ga denk ik er nog schaduw bij maken.
3: Is het verstandig om alles nieuw te kopen?
6: Ja, nee. Want dan is dat weer in de mode en dan is dat weer in de mode. En dan koop je alles wat weer in de mode is. Maar over 2 jaar is er weer iets nieuws in de mode.
3: En er zijn meer redenen om kleding te ruilen, tweedehands te kopen of kleding op te knappen.
7: Het is belangrijk voor de natuur en voor onze aarde. En ik heb ook gehoord dat voor in 1 broek 8000 liter water in zit. En ja, dat is echt slecht voor de natuur.
5: Ik vind het best wel belangrijk, want de natuur hebben we nodig ook. Want, als we te veel water gebruiken, dan hebben we ook geen water meer om te drinken.
7: En ze gebruiken ook gifstoffen voor die planten, dat er geen beestjes komen of zo erop. Dus ja, dat is ook echt heel slecht voor de natuur.
8: Dit was eerst mijn kleding en ik denk dat dit mijn zusje wel past. Dus ik ga het misschien aan haar geven.
3: Ja.
8: Want dit was eerst mijn oude kleding, dus mijn moeder ging dat weggooien, maar ik zei dat we dit konden gebruiken voor het textielrace.

0: Rod Stewart en Young Turks. En daarvoor nog Harry Styles en American Girls. Speciaal voor Jordi gezongen.
1: Dan is het tijd voor de berichten van buiten Flevoland. In de Belgische provincie Oost-Vlaanderen is een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Daarover schrijft de VRT vandaag. De lerares werkt sinds 2022 op een school in Assenede. Maar sinds dit schooljaar geldt er in de provincie in alle scholen een verbod op religieuze tekens.
2: Er is ook bewezen dat mijn lesgeven, mijn houding tegenover leerkrachten en leerlingen, dat ze altijd zeer professioneel. Dus het reglement daardoor aanpassen was absoluut niet nodig.
1: De school houdt vooralsnog voet bij stuk.
0: De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Het is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens Winkels Int. Volgens economieverslaggever Aida Brands is het geen officiële boete, maar dus een schadevergoeding.
3: Dit is echt enkel een bedrag om de winkelier te compenseren voor de schade die heeft geleden van die op heterdaad betrapte dief. Dus de tijd die het kost om aangifte te doen en het hele proces af te handelen.
1: €242 dus, als je iets vergeet af te rekenen bij de zelfscan.
0: Ja.
1: Ja, want in principe is dat gewoon diefstal, hè? Terwijl het waarschijnlijk niet met opzet is in veel gevallen. Maar...
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus goed oppassen.
1: Alles scannen. Dan gaan we weer even terug naar België. Als je de trouwfoto's bekijkt, lijkt het eigenlijk een beetje alsof je dubbel ziet. Maar dat is niet zo. In Vlaanderen zijn twee tweelingbroers getrouwd met twee tweelingzussen. De twee broers vluchtten 10 jaar geleden uit Syrië. De zussen komen er ook vandaan. En dit weekend trouwden ze tijdens diezelfde ceremonie. In uiteraard identieke trouwjurken en pakken. Dat is voor iedereen toch wel wat verwarrend, ook voor VNT Nieuws.
4: Jullie moeten mij even helpen.
5: Dank je wel.
4: Wie is wie?
5: Ik ben hem en hij is mij. Ik ben Anjan en hij is Ayham.
6: Ja? Dan verklaar ik u als ambtenaar van de burgerlijke stand beiden en allen in het huwelijk getreden. Proficiat.
5: Dank je wel.
7: Te mooi om het apart te doen, dus hebben ze samen getrouwd.
8: Weet u eigenlijk wie wie was?
7: Om heel eerlijk te zijn, nee.
1: Nou ja, dat was de burgemeester die het tweelinghuwelijk voltrok. En die twee bruidsparen die vergissen zichzelf ook nog wel eens.
0: Oh?
1: Maar toch gaan ze in één huis wonen.
0: Oh, nou dan hoop ik niet dat ze zich in hun bed vergissen ook. Dan krijg je toch hele rare situaties. Veel autoliefhebbers waren dit weekend te vinden op een landgoed in Beest, waar dit weekend een van de grootste auto-evenementen van Nederland plaatsvond. Omroep

0: erbij gekomen. Dat is de F80. En die maakt eigenlijk nu dat we een Big Six hebben.
1: Ja, er was voor ieder wat wils. Zoals ook tentoonstellingen over 120 jaar Lancia en 50 jaar Volkswagen GTI. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Het is best wel groen, alhoewel Lelystad over het algemeen heel groen is. Maar je ziet ook wel eens een Boeddha-beeld. Dus het heeft wel iets, ik weet niet, iets bijzonders.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er zijn heel veel mensen die van een hobby een werk willen maken, want hoe mooi is dat?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Echt een gezellig boek voor een kopje thee en een koekje. Nee, maar wel een heel lekker boek.
0: Dit is Flevoland.
4: Het zijn juist kleine dingen die gewoon even mensen bij elkaar brengen.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, gemeente Almere en provincie Flevoland.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
7: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Koningin Maxima brengt op 30 september een bezoek aan Urk. En een 13-jarige jongen uit Amsterdam is veroordeeld tot 60 dagen jeugddetentie. Hij bracht vorig jaar een explosief tot ontploffing bij sushi-restaurant Fujiwara in Zeewolde. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je na het NOS-journaal.
11: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog een paar lange files in de regio. Onder andere op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. Daar is de vertraging een kwartier. De meeste vertraging op de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen, namelijk een uur. Is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En ook op de A50, maar dan richting het zuiden tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Een deelnemer van de Challenge Almere Amsterdam is afgelopen zaterdag overleden. Tijdens het zwemmen werd hij onwel. En dat is een grote klap voor zijn naasten en ook voor de organisatie. Meer daarover hoor je zometeen in Studio Flevoland.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
17: Hey Raymond!
18: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
19: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
20: Hey, Raymond!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
19: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, €1,49. Heerlijk!
21: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
22: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland...

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Een deelnemer van de challenge Almere Amsterdam is overleden. De 54-jarige Zweed werd onwel tijdens het zwemmen en overleed later in het ziekenhuis. Dat maakte de organisatie gisteren bekend. Voor challenge-organisator Jort Vlam en de andere deelnemers komt de dood van de man hard aan.
1: Nou, dit is natuurlijk buitengewoon zwaar. Je bent zelf atleet, je bent organisator. Je wil dat iedereen een leuk feestje heeft. En dat mensen hun dromen najagen en een hele triathlon volbrengen. En als iemand dan de eindstreep niet haalt en lijkt te overlijden. Ja, dat is gewoon buitengewoon zwart. Dat wil je niet.
2: De gebeurtenis drukte een grote stempel op het evenement. De deelnemer werd rond 10 uur 's ochtends uit het water gehaald door aanwezige reddingsbrigades. Hulpdiensten waren massaal aanwezig om de zwemmer te behandelen en er landde zelfs een traumahelikopter.
1: Diegene is direct uit het water gehaald. Er was een boot bij. Dus echt binnen seconden gered, zeg maar. Dan staan de medische diensten klaar aan de kant. En dan gaan er een heleboel dingetjes tegelijkertijd spelen. Beveiliging zorgt dat er een vrije ruimte is. Zodat het medisch team alle ruimte heeft voor behandeling. De veiligheid van de andere atleten staat ook hoog in het vaandel. Dus dat moet ook gewoon doorgaan. Ambulances, traumahelikopter gewaarschuwd. Dus er vinden gewoon heel veel dingen tegelijkertijd plaats.
2: Ondertussen ging het sportevenement gewoon door. Dat was volgens Vlam een bewuste keuze.
1: Mensen hebben vaak zoiets van, als er iets heftigs gebeurt, dan moet je misschien vanuit respect evenement niet door laten gaan. Die emotie snap ik ook heel goed, want als organisator, als dit gebeurt, dan denk je ook van, nou, de lol is er wel vanaf, ik heb hier helemaal geen zin meer in. Maar je hebt ook nog 3000 andere atleten die ook een wedstrijd hebben en die je ook gewoon moet zorgen dat veilig kan verlopen. En als je in één keer besluit een evenement stil te leggen en mensen zijn verspreid over 90 kilometer door de polder, die van niks weten, hoe leg je dat stil en hoe kun je dat? Dus het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat het makkelijk is om een evenement stil te leggen. Dat zijn allemaal factoren die je moet meewegen.
2: Die medische hulp gebeurde naast en in het zicht van heel veel andere deelnemers. En een traumahelikopter vliegt ook niet ongezien voorbij. De dood is pas een dag later bekendgemaakt door de organisatie en Vlam snapt dat dat vragen oproept.
1: Nou, je moet je voorstellen dat zodra we iemand hebben waar het niet goed mee gaat, dan is een van de taken dat we meteen de familie informeren. Dat is meteen gebeurd. De familie is ook opgevangen. Hebben we ook geholpen om naar het ziekenhuis te gaan. En op het moment dat de atleet en de familie in het ziekenhuis zijn, dan dragen we dat eigenlijk over aan de zorg van het ziekenhuis. Wij krijgen niet van het ziekenhuis te horen hoe dat gaat. En dan is het wachten op dat de familie of de atleet zelf, afhankelijk van hoe het gaat, ons informeert over hoe het verder is verlopen.
0: Je hoorde Jort Vlam van de organisatie van de Challenge Almere Amsterdam in een bijdrage van verslaggever Yannick van der Wouw.
3: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Dus even kijken naar het weer. Donnie de Koning weet daar alles van. Goedemiddag, Donnie.
1: Goedemiddag.
0: Hoe ziet het weer eruit?
1: Ja, best wel prima vanavond. We hebben wel wat motregen gehad vanmiddag, maar inmiddels is het op de meeste plaatsen gewoon droog met nog wel wat meer bewolking. Maar in de loop van de avond breekt hij nog wat meer open met temperaturen van zo'n 18 of 19 graden. En vannacht koelt het ook niet heel erg af, zo'n 15 of 16 graden als minimum. En het is dan ook gewoon droog. En dan staat morgen, nou, bijna na zomersdag op het programma in grote delen van de provincie met 23 of 24 graden. Misschien lokaal zelfs wel een zomerse 25 graden. Met name in de ochtenduren nog flink wat zon. In de middag wel meer bewolking en dan volgen in de avond nog enkele buien. Maar ik denk dat de meest heftige exemplaren net ten oosten gaan passeren.
2: Nou, dan kan ik morgen overdag dus nog lekker een wasje buiten laten drogen.
1: Jazeker, dat is een mooie dag om dat te doen. Ja.
0: Je hebt toch een balkon?
1: Ja. Heb ik een balkon?
0: Oh nee, Jordi. Oh, nee, wat heb jij dan, Donnie?
1: Ja, een heel klein tuintje, dus, maar dan kan het ook hoor.
2: Ik heb een dakterras met een paar waslijnen. Dus dat als het zonnetje een beetje schijnt, een beetje lekker waait, dan is die was zo droog.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Ja, als je ouder wordt, dan word je daar gelukkig van.
0: Ja,
2: dat is bizar. Donnie, vervolgens. Morgen dus een redelijk mooie dag tot aan de avond, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. En dat wisselvallige weerbeeld dat zet zich eigenlijk dan de dagen daarna ook gewoon voort. Met op woensdag, donderdag en vrijdag toch wel veel buien. En ook temperaturen die wat lager uitkomen met zo'n 17 of 18 graden. En zo nu en dan toch ook wel een stevige wind daarbij. Dus dan kan het een beetje herfstachtig aanvoelen. Maar als ik toch even naar het weekend kijk, dan ziet de zaterdag er ook nog wel wisselvallig uit. Maar vanaf zondag wordt het allemaal wat droger. En dan komen we in ieder geval weer vaker boven die 20 graden uit.
0: En de dagen daarna?
1: Ja, dagen daarna blijft dat waarschijnlijk ook zo met temperaturen die dan misschien nog wel weer oplopen naar zo'n 23 graden op de maandag en de dinsdag. Dus dat ziet er positief uit voor de liefhebbers van een beetje nazomerweer.
0: Nou, okay. Wat heerlijk. Dat zijn de goede berichten. Donnie de Koning, dankjewel.
1: Tot de volgende.

0: Een korte, maar felle brand bij een basisschool in Lelystad dit weekend. En het was ook niet de eerste keer bij die school, de Zeearend. Vandaag waren de kinderen daar vrij. Dat was al gepland. En dus kon directeur Ernst Meijer de schade aan onze verslaggever laten zien.
1: Goed, nou ja, dit is onze kleuterhal. Je ziet wel een beetje roet nog, maar het is allemaal al schoongemaakt in de nacht. Ons geluk is geweest dat de deur dicht zat. Want ja, als die open had gestaan, dan had de brand door de hele school gegaan. Ja, en dit is dan het lokaal. En eigenlijk alles is zwart.
2: Ernst Meijer, een van de twee directeuren hier op deze school. Hoe hoorde u van die brand afgelopen weekend?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik zat op het terras met een aantal vrienden. En er belde een ouder. En ik dacht, nou, dat zal wel wat is aan de hand. Toen dacht ik toch maar even opnemen. En die zei, de school staat in brand. Dus toen belde ik de conciërge en die rende hier naartoe. En die al facetimend liet ze mij zien wat er aan de hand was. Ja, dan weet je al hoe laat het is. Ja. De vlammen sloegen al tegen de dakrand aan.
2: Dus, een brand van in totaal 10 minuten. Maar als we hier in het lokaal staan, dan zien we dat hij toch best wel heel veel schade heeft aangericht.
1: Ja, dit gaat wel geld kosten, ja. Dit lokaal kunnen we als verloren beschouwen.
2: Het is niet de eerste keer, hè, dat er brand is in dit gebouw.
1: Nee, dit is de vierde keer in 6 jaar. Ik begrijp dat gewoon niet. Ik probeer me in te houden, want jij interviewt me, maar ik kan hier echt woest van worden. Dit gebouw is net voor tonnen gerenoveerd. Wat maakt dat je dan ons gebouw in de brand steekt? Ik snap dat gewoon niet.
2: Je hoort hier een apparaatje dat de geur ververst in het gebouw. Het werkt aardig goed, want je ruikt hier eigenlijk niks. Maar in het lokaal waar de brand was, daar stinkt het natuurlijk nog wel heel erg. Gitta, een van de andere directeuren van deze basisschool. Er zijn twee verdachten aangehouden, hè, voor deze brand.
3: Ja, klopt. De verdachten die kwamen later weer terug. En toen heeft de politie inderdaad een ware klopjacht op ze gehouden. Ze zijn hier door de wijk op zoek naar ze gegaan. En ze hebben inderdaad de twee verdachten weten aan te houden.
2: Vandaag zijn jullie dicht als school, maar jullie waren sowieso al dicht, hè?
3: Ja, klopt. We hebben vandaag studiedag, dus een soort van geluk bij een ongeluk. En morgen gaan we gewoon weer open.
2: Wat doet het met jullie als school dat er nou weer een brand is geweest?
3: Nou, het is jammer om te zien dat hetgeen waar we zo hard aan hebben gewerkt het afgelopen jaar, dat beschadigd raakt. Maar we laten ons niet kisten en we zetten de schouders er weer onder en we gaan er weer voor met elkaar.
1: Ja, deze school doet het heel goed. Onze ouders zijn blij, kinderen zijn blij, we zijn groeiend. Ja, daar gaan we ons natuurlijk niet in laten tegenhouden. Dat snap jij ook.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Koningin Maxima brengt op 30 september een bezoek aan Urk, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Tijdens haar bezoek gaat ze in gesprek over het dagelijks leven op Urk. Daarbij staan thema's als ondernemerschap, jongeren, ouderen en gemeenschapszin centraal. Zo bezoekt ze onder meer een zorglocatie voor ouderen en gaat ze langs bij een jongerencafé. En Maxima sluit haar bezoek af bij een kerkelijk centrum. Een 13-jarige jongen uit Amsterdam is veroordeeld tot 60 dagen jeugddetentie, waarvan 53 dagen voorwaardelijk. Hij bracht vorig jaar een explosief tot ontploffing bij een sushi-restaurant Fujiwara in Zeewolde. Volgens de rechtbank is hij ook medeplichtig aan een explosie in Soest. De jongen was destijds 12 jaar oud. Omdat hij al 7 dagen vast zat, hoeft hij niet terug de cel in. Daarnaast krijgt hij een taakstraf van 40 uur en 2 jaar proeftijd. Zijn ouders moeten de restauranteigenaar in Zeewolde bijna 3500 euro schadevergoeding betalen. En omwonenden van het voormalige zalencentrum Irene op Urk maken zich zorgen over nieuwbouwplannen op die plek. Het bedrijf Decide wil er een wooncomplex van bijna 15 meter hoog bouwen. Het huidige pand is ruim 6 meter hoog. Omwonenden maken zich zorgen over de omvang, parkeerdruk en de manier waarop ze zijn betrokken bij de plannen. De verantwoordelijk wethouder zegt dat het plan volgens het college ruimtelijk aanvaardbaar is. De gemeenteraad van Urk durft nog geen oordeel te geven en wil eerst meer informatie van de initiatiefnemer. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website en in de Omroep Flevoland app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas. En de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het toestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn 3 mensen omgekomen. Dan het weer, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen meer zon en ook warmer met 22 tot 28 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Temperaturen rond zonsondergang van 18 of 19 graden en in de nacht dalend naar zo'n 15 of 16 graden. Het blijft dan ook gewoon droog en morgen staat dan een zomerse dag op het programma. Met temperaturen van maar liefst 23 of 24 graden. En lokaal tikken we misschien zelfs wel de zomerse 25 graden aan. In eerste instantie schijnt de zon daarbij flink, maar in de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe. En dan krijgen we met name in de avonduren te maken met enkele regen- en onweersbuien.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A50 van Arnhem naar Zwolle staat tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn nog 5 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meerdere Almeerse basisscholen strijden tot eind van de maand om de winnaar van de textielrace te worden. Wij nemen zo meteen eens even een kijkje bij leerlingen van basisschool De Albatros.
5: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: 6 Almeerse basisscholen strijden tot eind van de maand om de winnaar van de textielrace te worden. Dat is een wedstrijd tussen basisschoolleerlingen om zoveel mogelijk gebruikte kleren op te halen voor hergebruik en recycling. En op die manier leren de kinderen om bewuster om te gaan met kleding. Verslaggever Marielle Bakker spreekt leerlingen van groep 6 en 7 van basisschool De Albatros.
1: Oké, dan ga je zo je kleding wat je van huis meegenomen hebt, ga je upcyclen. Zodat je hem nog langer kan dragen. Want anders belandt dat ergens waar? In de prullenbak.
2: Niks prullenbak, we gaan bij de Albatros in Almere.
3: Upcyclen, kleding ruil en dat. En daarvan krijg je punten. En met die punten kan je een schoolreisje winnen.
2: Naar Nemo in Amsterdam. Dus ze gaan ervoor.
4: Ik zit mijn t-shirt een beetje op te knappen. Dus ik heb hier zo al een hartje gedaan. En ik heb ook een blouse gereld. Ja. En ik vind hem echt super schattig.
5: Dit is dus een horens. En dat is een mond. Ik ga denk ik er nog schaduw bij maken.
2: Is het verstandig om alles nieuw te kopen?
5: Ja, nee. Want dan... Want je... Als je, dan is dat weer in de mode en dan is dat weer in de mode. En dan koop je alles wat weer in de mode is. Maar over 2 jaar is er weer iets nieuws in de mode.
2: En er zijn meer redenen om kleding te ruilen, tweedehands te kopen of kleding op te knappen.
6: Het is belangrijk voor de natuur en voor onze aarde. En ik heb ook gehoord dat voor in 1 broek 8000 liter water in zit. En ja, dat is echt slecht voor de natuur.
4: Ik vind het best wel belangrijk, want... De natuur hebben we nodig ook. Want, als we te veel water gebruiken, dan hebben we ook geen water meer om te drinken.
6: En ze gebruiken ook gifstoffen voor die planten, dat er geen beestjes komen of zo erop. Dus ja, dat is ook echt heel slecht voor de natuur.
7: Dit was eerst mijn kleding en ik denk dat dit mijn zusje wel past. Dus ik ga het misschien aan haar geven.
2: Ja.
7: Want dit was eerst mijn oude kleding, dus... Mijn moeder ging dat weggooien, maar ik zei dat we dit konden gebruiken voor een textielrace.

Mist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: speciaal voor Jordi gezongen.
1: Dan is het tijd voor de berichten van buiten Flevoland. In de Belgische provincie Oost-Vlaanderen is een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Daarover schrijft de VRT vandaag. De lerares werkt sinds 2022 op een school in Assenede. Maar sinds dit schooljaar geldt er in de provincie in alle scholen een verbod op religieuze tekens.
2: Er is ook bewezen dat mijn lesgeven, mijn houding tegenover leerkrachten en leerlingen, dat ze altijd zeer professioneel. Dus het reglement daardoor aanpassen was absoluut niet nodig.
1: De school houdt vooralsnog voet bij stuk.
3: De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Het is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens Winkels int. Volgens economieverslaggever Aida Brands is het geen officiële boete, maar dus een schadevergoeding.
4: Dit is echt enkel een bedrag om de winkelier te compenseren voor de schade die heeft geleden van die op heterdaad betrapte dief. Dus de tijd die het kost om aangifte te doen en het hele proces af te handelen.
1: €242 dus, als je iets vergeet af te rekenen bij de zelfscan.
3: Ja.
1: Ja, want in principe is dat gewoon diefstal, hè? Terwijl het waarschijnlijk niet met opzet is in veel gevallen. Maar...
3: Ja, inderdaad. Ja. Dus goed oppassen.
1: Alles scannen. Dan gaan we weer even terug naar België. Als je de trouwfoto's bekijkt, lijkt het eigenlijk een beetje alsof je dubbel ziet. Maar dat is niet zo. In Vlaanderen zijn twee tweelingbroers getrouwd met twee tweelingzussen. De twee broers vluchten 10 jaar geleden uit Syrië. De zussen komen er ook vandaan. En dit weekend trouwden ze tijdens diezelfde ceremonie. In uiteraard identieke trouwjurken en pakken. En dat is voor iedereen toch wel wat verwarrend, ook voor VNT Nieuws.
5: Jullie moeten mij even helpen.
6: Dankjewel.
5: Wie is wie?
6: Ik ben hem en hij is mij. Ik ben Amjad en hij is Ayham.
7: Ja? Dan verklaar ik u als ambtenaar van de burgerlijke stand beiden en allen in het huwelijk getreden. Proficiat.
6: Dankjewel.
8: Te mooi om het apart te doen, dus hebben ze samen getrouwd.
5: Weet u eigenlijk wie was?
8: Om heel eerlijk te zijn, nee.
1: Nee, nou, dat was de burgemeester die het tweelinghuwelijk voltrok. En die twee bruidsparen die vergissen zichzelf ook nog wel eens.
3: Oh?
1: Maar toch gaan ze in één huis wonen.
3: Oh, nou ja. Dan hoop ik niet dat ze zich in hun bed vergissen ook. Dan krijg je toch hele rare situaties. Veel autoliefhebbers waren dit weekend te vinden op een landgoed in Beest, waar dit weekend een van de grootste auto-evenementen van Nederland plaatsvond. Omroep Gelderland zag dat liefhebbers er hun ogen uitkeken. Je zag er oude tweetaktauto's, maar ook glimmende sportwagens, Bentleys, Maseratis en Ferraris. De

0: Dit is Flevoland.
1: Het is best wel groen, alhoewel Lelystad over het algemeen heel groen is. Maar je ziet ook wel eens een Boeddha-beeld. Dus het heeft wel iets, nou, weet niet, iets bijzonders.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er zijn heel veel mensen die van een hobby een werk willen maken, want hoe mooi is dat?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Echt een gezellig boek voor een kopje thee en een koekje. Nee, maar wel een heel lekker boek.
0: Dit is Flevoland.
4: Het zijn juist kleine dingen die gewoon even mensen bij elkaar brengen.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: True Lease met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
13: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuutje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuutje. Altijd dicht bij de bron.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
14: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
16: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En dat scheelt wel.
15: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wiel prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
12: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Flevoland. Dit is Flevoland.
17: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, en we gaan het hebben over internet en telefonie. Niet zoals gebruikelijk met Bernie, maar minstens zo goed is Giorgio natuurlijk. Giorgio, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan 8 jaar na Samsung komt Apple eindelijk ook met zo'n vouwbare telefoon. We hebben er heel veel over gezien. De media is daar volledig op gedoken. Terwijl ik denk, ja, het is eigenlijk iets wat al heel lang bestaat bij de concurrenten. Nu komen ze eindelijk ook eens een keer.
2: Ja, klopt. Het was al veel uitgelekt natuurlijk. En, ja. Samsung is er natuurlijk een paar jaar geleden al als eerste mee begonnen. Het scherm is ook ontwikkeld in samenwerking met Samsung.
1: Oh.
2: Dus ze leveren ook dat scherm.
1: Eigenlijk koop je een halve Samsung.
2: Ja, in principe wel. Mm-hmm. Veel van de OLED's worden door Samsung geleverd. Of het nou een iPhone is of iets anders.
1: Dat, de televisie.
2: Het meeste komt daar eigenlijk vandaan.
1: Ja, maar Marco zegt, LG en Samsung, hè?
2: Ja, LG en Samsung maken de meeste.
3: Maar Marco zegt inderdaad, het is echt al heel lang. Heeft Samsung het al? Waarom heeft Apple dan zo lang gewacht?
2: Nou, Apple wacht eigenlijk altijd tot iets echt goed uitgeontwikkeld is. Dus als je de allereerste schermen bekijkt, die vouwbaar waren. Als je daar de screen protector bijvoorbeeld aftrok, dan ging het scherm al kapot.
3: Ja.
2: Met nagels kon je de krassen erin maken, dat soort dingen. Dat is allemaal wel verder doorontwikkeld. Nou, het kan nog steeds hoor. Het is heel fragiel, het scherm, maar het is wel steviger nou.
1: Ik zag heel vaak mensen die zeggen, oh, maar hoe doe ik dat nou met een hoesje? Is dat een hoesje voor eigenlijk?
2: Ja, een tweedelig hoesje gewoon. Dus dan heb je een soort bumpertje om het buitenste scherm en gewoon een achterkantje op de achterkant.
1: Ja, maar als je een fout hebt, heb je toch het scherm aan de buitenkant ook?
2: Ja.
1: Dus dat is toch heel kwetsbaar. Als ik hem in mijn zak doe en er zitten sleutels in, dan heb je toch gelijk
2: dan heb je nog een screen protector voor aan de buitenkant.
1: Ja, dat weet ik wel, maar...
3: Maar heel eerlijk, hè? Kijk, ik zie het niet gelijk zitten, zo'n opvouwbare telefoon. Ik zou niet weten waarom ik het per se nodig zou hebben.
2: Het is vooral als je dus echt een multitasker bent of veel media consumeert op je telefoon. Dus stel je krijgt graag video's, je doet graag Excel-sheetjes en dat soort dingen. Later dit jaar komt ook pencilondersteuning erin. Dus als je dan graag ook tekent of gewoon notities schrijft bijvoorbeeld, dan kun je hem opklappen en dan heb je gewoon een klapblokje bij.
3: Ja, dan kan je met zo'n potloodje kan je dan een
2: inhanden. Ja, met Apple Pencil,
1: We hebben toch een iPad voor?
2: Ja, klopt, maar dit is toch wel wat handiger. Want je hebt gewoon een compact paspoortformaatje als je hem dichtklapt. Hij is zo dun als twee iPhone Airs op elkaar. Dus hij is super dun. Ook als je hem dichtklapt, is hij eigenlijk net zo dik als een iPhone 17 Pro. Dus het is gewoon echt wel een leuk dingetje om in je broekzak te hebben.
1: Maar oké, ik twijfel. Wij twijfelen.
2: Ja.
1: Overtuig ons. Dus waarom moeten we dat ding kopen? Want het is ook nog niet goedkoop.
2: Hij is inderdaad een hoge startprijs. Zit er rond de €2400. Dat is de beste prijs als dat.
1: Vind ik wel, ja.
2: Ja, ik ook.
1: Ja,
2: ja. Ik kan je niet overtuigen. Je moet het echt zelf zien. De binnenscherm is ook echt heel mooi. Het is mat.
1: Heb je hem bij je?
2: Ik heb hem helaas niet bij me. Nee, hij komt volgende maand pas uit.
3: Maar denk je dat dit een niche? Want dat is, het is er al 8 jaar. Hè? En niet iedereen met zo'n
2: het blijft wel een niche. Het zijn echt mensen die het echt willen. Die het echt cool vinden. Ik vind het zelf ook heel cool.
3: Het wordt niet standaard dat ik over een aantal jaar dat iedereen er zo eentje heeft.
2: Moet het eerst heel goed een stuk goedkoper worden, denk ik.
1: Dat denk ik ook, ja. Dit is echt wel voor mensen met geld. Ja, of maak ook alsjeblieft niet die verkeerde keuze of beslissing dat je dan via Klarna of iets dergelijks gaat bestellen.
2: Nee.
1: Want uiteindelijk moet je hem toch betalen, weet je wel. Dat is,
2: En als je het wel via Klarna doet of zo, dan hou er gewoon rekening mee dat je dus nog 3 betalingen moet doen.
1: Ja, inderdaad. Ja. En als je dat niet te laat doet, dat je dan ook weer boetes gaat betalen of rentes. En als je nou een gewone telefoon wil kopen, we hebben allemaal die najaarspresentatie waarschijnlijk gezien van Apple. Je dacht, nou ja, goed, ik heb die iPhone 17 nu en ik wacht even op de nieuwe.
2: Mm-hmm. Ja, als je de normale 17, als je daarop hebt gewacht, dan heb je een klein beetje pech. Want de standaard adviesprijs is omhoog gegaan. Die is van 970 naar 1120 gegaan.
1: Hoe kan dat? Van hoeveel zeg het nog eens? Van 920?
2: Nee. 970 naar 1120.
1: €150 duurder?
2: Ja.
1: Oh, hoe kan dat?
2: Dat komt vooral door de stijgende prijzen van RAM en opslag. Het is nu de AI datacenters, die slokken alles op. Dus alle productie van RAM en opslag wordt door hun opgekocht.
1: Wat is RAM voor de mensen die denken...
2: Het werkgeheugen van de telefoon. Dus hoeveel je in de achtergrond open kan hebben staan en hoeveel je tegelijk kan doen.
3: Ja, en die AI-dingen hebben gewoon heel veel nodig.
2: AI-dingen hebben heel veel RAM nodig, ook op de telefoon. En het is nu zelfs zo erg dat eigenlijk de hele voorraad van 2027 al verkocht is.
3: Ja, en dat doet dus wat met die prijs?
2: Dat doet met alle prijzen wat. Want je ziet met alles, de iPad-instap is bijvoorbeeld ook van 380 naar 520 gegaan. Dat is ook een enorme prijsstijging.
3: En hoe kan dat dan gefixt worden? We hebben dan meer van dat werkgeheugen nodig?
2: Er is één klein lichtje aan de horizon, zeg maar. Dat is China. China is een vierde fabriek op de wereld begonnen. En die schijnen vrij goed geheugen eruit pompen al.
1: Okay.
2: Want er waren maar 3 grote, Samsung, SK Hynix en Micron. Dat waren de drie grote fabrikanten die het deden. En die hebben eigenlijk al hun voorraad al verkocht voor volgend jaar. En de hoop, kleine hoop is op China gevestigd.
3: Maar betekent dat dan, nu wordt dan de iPhone 17 wordt dus dan duurder, maar betekent dat ook met andere apparaten waar ook zo'n werkgeheugen in zit, dat dat de komende tijd nog wel wat meer
2: gaat kosten? Ik zou er wel rekening mee houden dat als je iets met opslag of RAM wil, koop het zo snel mogelijk als je kan. Want het gaat alleen maar duurder worden, ben ik bang.
3: Nou, dat is dan een fijne geruststelling. Ja. Giorgio Townsend van Optie 1 Telecom, dankjewel.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Live muziek hier in de herberg van Danny Lid. 26 september, dan staat hij in Almere tijdens Muziek aan de Haven. En je hoort hem nu met zijn Ik leef mijn eigen leven. Natuurlijk vanuit van André Haas. Oh.

0: Dankjewel.
1: Ja, mooi man. Zo, even het licht weer aan.
2: Ja, dit was een prachtige versie van Danny. Ja, de rookmachine, die doet het goed hier.
1: Ja, die doet het goed.
2: Ja, Danny Lid hoorden we net met Ik leef mijn eigen leven. Een voorproefje eigenlijk al een beetje, hè, op zomer in haven. Of in Muziek aan de Haven.
3: Ja, klopt helemaal. De 26e, dat moeten we onthouden. 26e.
1: Ja, wat is het voor evenement?
3: Nou, eigenlijk is het is niet heel grootschalig. Maar wel echt supergezellig en echt met als bedoeling... Oh ja, om de samenhorigheid, gezellig met elkaar, buurtjes zien, andere mensen uit Almere zien, allemaal gezellig bij elkaar. Ja. Ja, en dat kan natuurlijk prima in de haven komen van Almere Haven.
1: Ja, voor de gezelligheid moet je daar zijn.
3: Zeker.
1: Hey Danny, jij bent natuurlijk ook al een hele tijd bezig, hè?
3: Ja.
1: Hoe lang om precies te zijn?
3: Die vraag stond niet op het lijstje.
1: Nee,
3: goed, wat zal het zijn? Dat zal een jaar of 20 zijn, denk ik.
1: Een jaar of 20, ja. De zingende barman is natuurlijk een beetje.
3: Dat is 20 jaar geleden, ja.
1: Zo is het allemaal begonnen.
3: Ja, precies. Ja.
1: En heb je nu ook echt je werk ervan gemaakt?
3: Nou, ik wil het wel werk noemen, want het is wel pittig om elk weekend op pad te gaan. Maar daarnaast werk ik ook nog op een school.
1: Oh ja?
2: Dus dat, als wat?
3: Ja, als... Ja, conciërge, semi, leerlingbegeleider.
2: Oh, leuk.
3: Dus dat doe ik nog 4 dagen in de
2: week. Ga je dan ook zingen door de gangen heen?
3: Nee, dat niet. Meestal fluitend.
2: Nou ja.
3: Dus als je mij zoekt in het gebouw en je hoort ergens iemand fluiten, dan ben ik het waarschijnlijk. Dus dat is wel leuk.
2: Ja, maar we begonnen dus als zingende barman. Dat was het begin.
3: Ja. Dat is het beginnetje, ja.
2: Daarvoor altijd eigenlijk al voorliefde gehad voor muziek?
3: Daarvoor heb ik nog wel in een bandje gezeten. En daarvoor heb ik wel eens tweede stem mocht ik zingen. Maar toen deed ik niet als eerste stem liedjes zingen, zeg maar. Nee. Maar wel met het tweede stemmetje wat ik in een bandje heel even gedaan heb.
1: Nou is dus 26 september Almere Haven, waar we het net over gehad. In de haven kom. Jij treedt erop, maar wat gebeurt er nog meer? Want er is een heel programma samengesteld.
3: Ja, in dit geval zijn het voornamelijk Nederlandstalige artiesten die die avond komen. Maar ze hebben een Latin-avond gehad. Ze hebben allerlei soorten muziekstijlen zijn er voorbij gekomen. Afgelopen zomer.
1: Mm-hmm.
3: En dat hebben ze fantastisch georganiseerd. Ik kan niet anders zeggen.
1: Waarom is het zo belangrijk dat dat soort evenementen plaatsvinden?
3: Nou, ik eigenlijk hetgeen wat ik net zeg, het samenhorigheid, elkaar weer zien. Gezellig met elkaar zijn. Onder het genot natuurlijk van een hapje en een drankje. Het sfeertje. De zomer met elkaar beleven in Almere Haven. Ja, dat is fantastisch.
1: Ja, het is natuurlijk het eerste stadsdeel eigenlijk als het ware wat ooit gestart is, hè, van Almere. En er wordt ook vaak gezegd, de echte Almere, die sfeer, die proef je daar. Ben je het daarmee eens?
3: Ja, ik ben een echte havenganger, zo noem ik het zelf maar.
1: Ja.
3: Ik ben apetrots op Almere Haven. En als ik daar mag zingen, dan voelt dat zelfs een beetje als... een beetje thuiskomen, een beetje zingen voor de mensen die ik eigenlijk allemaal lang ken.
2: Ja. Is het een beetje een soort dorp of zo?
3: Ja, een beetje dorpsachtig, dat mag je het wel noemen. Voor de mensen die niet altijd in Almere Haven gewoond hebben, die moeten daar natuurlijk heel erg aan wennen. Maar goed, als je er ondertussen al meer dan 40 jaar of meer dan 45 jaar misschien al woont... Ja, dan ken je iedereen natuurlijk wel zo'n beetje.
2: Is het dan ook wel leuk voor mensen buiten haven?
3: Ja, dat denk ik juist dat het goed is voor de mensen buiten haven. Want die ziet ook hoe iedereen met elkaar omgaat en dat heel relaxed is. En je hebt natuurlijk bij veel evenementen tegenwoordig denk je aan veiligheid. En hoe zal het allemaal wel goed zitten? Daar zijn we helemaal niet eens mee bezig.
1: Het moet wel, hè, als je zoiets organiseert.
3: Ja, natuurlijk. Hè? Ja, dus er loopt wel iemand van de beveiliging in de rondte. Maar dat zijn niet opvallende mannen die keurig netjes langs de kant staan met een veetje.
1: Mm-hmm.
3: Hè? Er lopen wel wat mensen rond die op de veiligheid letten. Maar die zijn niet nadrukkelijk aanwezig zoals je dat bij sommige andere evenementen
1: doet. Omdat het niet echt nodig is. Eigenlijk.
3: Nee, omdat het niet echt nodig is.
2: Het is gewoon gemoedelijker.
3: Ja, het is heel gemoedelijk. En het is ook, het trekt wel wat jeugd. Maar het trekt ook niet massaal de jeugd, zoals bijvoorbeeld op de grote markt in veel gevallen wel gebeurt.
1: Ja, ja, dus je kan het wat kleiner houden en daardoor is het ook...
3: Heel relaxed.
1: Relaxed. Het is van 5 tot 10, hè, Muziek aan de Haven, de 26e dus. Jij gaat nog iets doen, alleen, want je hebt een mondharmonica meegenomen.
3: Ja, het is wel leuk. Eigenlijk zeg ik al jarenlang dat ik sinds een week of twee... Speel ik een klein beetje mondharmonica.
1: En hoe lang zeg je dat al?
3: Dat zeg ik al, misschien wel 10 jaar of zo.
2: Okay. lange weken.
1: Ja.
3: Ja, precies. En dat is natuurlijk ook een beetje... daar geniet ik van dat ik sommige mensen zie kijken. Dan heb je hem weer met z'n week of twee. Oh, ja, Danny weer. En mensen die me nog nooit gehoord of gezien hebben. Je denkt, oh, hè, 2 weken. Dat,
1: en zo goed.
3: En ja, ja, leuk. Ja. En alle mensen die hem al een keer gezien hebben met de mondharmonica, die denken, ja, dan heb je hem weer. Dus dat,
1: het is niet zo. Is het nog populair eigenlijk? Want ik weet dat de bekendste is, denk ik, Toets Tielemans.
3: Ja.
1: En Klaus Bassi trouwens.
3: Ja,
1: Bas van Toorn.
3: Die spelen op een grammatische mondharmonica. Die kan ook met halve noten. Daar zit een knopje op.
1: Oh.
3: En dat is meteen weer heel anders spelen als, als op zo'n klein
2: bloesharpje. Is het moeilijk? Je zou zeggen, ja, je doet gewoon een beetje erin. Was het nou een blaas opzuigen? Want
3: ik heb wel eens een soort cursus erin gegeven of een soort training. En ik dacht eigenlijk, misschien is het wel heel erg leuk. Ja, ik heb voor jou nog wel een verrassing.
1: Oh, voor mij?
3: Ja, ja, oh. Ja. Ja,
1: nou, Marco. Dat meen je niet.
3: Ja, ja, ja. Alsjeblieft.
2: Zou dat was,
3: mooi cadeau.
2: Ja, ja, je krijgt nu een mondharmonica.
3: En je krijgt niet zomaar een mondharmonica, want je krijgt ook meteen de spoedcursus erbij.
1: Oh, moet ik
3: zeker. Ja, ja, zeker.
1: Ga ik even doen.
3: En normaal gesproken gun ik mensen 10 seconden om het uit te pakken.
1: Ja, maar 15.
3: Ja, precies.
1: Ja, dat is goed. Ja. Hoe is het met je moeder eigenlijk?
3: Goed, goed. Ja, ja, naar omstandigheden zelfs fantastisch.
1: En, omstandigheden?
3: Ja, ja, ja, oudere mensen hebben. Ja. Oh, als ik dat zeg. Oeh, ik mag niet zeggen oudere mensen.
1: Ja, maar
3: er kan wel eens een ongelukje gebeuren en dat is mijn moeder ook overkomen.
1: Oké.
3: Okay. Dus we zijn.
1: Niks ernstig.
3: Het was flink ernstig, maar we zijn nu een maandje of 6 verder en het gaat de goede kant op.
1: Gelukkig.
3: En ze heeft nu geen tijd om met mij mee te gaan. Want
1: nee, want jij was de vorige keer wel met haar mee.
3: Precies, dus, maar ze moet foto's maken voor de nieuwe legitimatie, want mevrouw moet op vakantie met een goede vriendin.
1: Oh, wat
3: dus,
1: goed.
3: Nou, dus
1: dan gaat het niet zo heel
3: helemaal
1: slecht,
3: fantastisch, helemaal fantastisch.
1: Ze was hier trouwens omdat vertel even, jouw moeder was ook heel belangrijk voor Haven.
3: Ja, ja, ja, goed, die heeft jarenlang dansles gegeven. En we hadden een lustrum van 30 jaar dansdocent. En met diezelfde goede vriendin Carla doet ze nog steeds af en toe tegenwoordig weer een dansje voor de televisie met z'n tweetjes.
1: Heel goed.
3: Dus dat is hartstikke leuk. Dus
1: zeker,
3: dat,
1: nou, genieten. Fijn. Doe het de groeten.
3: Behalve de spoedcursus.
1: Aan welke kant moet ik blazen?
3: Ga ik er eigenlijk ook vanuit dat je het eerste stukje zometeen even meespeelt.
1: Uiteraard, ja, ja, zeker. Ja hoor.
3: Nou, de mini-spoedcursus is niet
1: moet
3: zo
1: moeilijk. Moet zwart boven of
3: nou, daar komen we wel achter, want aan de linkertoontjes moeten de lage noten.
2: Oh. Nou, blaas even wat.
3: Ja, is meteen goed. Meteen goed.
2: Top.
3: En nou kan je blazen en je kan...
1: Blazen?
2: Zuigen?
3: Ja, halen noem ik het maar. Want anders gaan mensen van die... Ja, goed zo. Maar eigenlijk ben je er wel een beetje klaar voor.
1: Dankjewel.
2: Maar een noot? Kun je ook al een noot?
3: Eén noot. Eén nootje. Ik hoorde wel één toon.
2: Ja, ik ook. Dat doe je al best goed.
3: Nou, het grappige is, normaal leg je eigenlijk... En dit is ook jouw mondharmonica, dus je kan hem helemaal vol spugen, zeg maar... Dan leg je eigenlijk je tong er tegenaan.
1: Oh ja.
3: Zo. Oh, en dan blaas je langs je tong eigenlijk.
2: Zo. Ja, ja. Nou, ik vind dit echt verbazingwekkend. Ja. Marco, je kan ook echt alles. Blazen, zuigen, alles. Op een mondharmonica, alles.
1: Ja, alles kan. Nou, dat, ja. Oké. Okay. En moet ik dus met jou mee? Met jou
3: want de eerste 30 seconden van het liedje, dat moet je kunnen.
1: Ja, maar waar...
3: En dat gaan we gewoon doen.
1: Nou, jij gaat het natuurlijk doen, maar ik zal...
3: Maar de eerste 30 seconden, die kan je toch
1: wel... Ja, dat ga ik even mee doen. Laat ik de microfoon even openstaan. Danny Lid, wil je nog mensen allemaal oproepen om te komen?
3: Ja, zeker. Allemaal 26 september naar Almere Haven, naar de Havenkom.
1: Ja.
3: En lekker genieten met z'n allen.
1: Ja,
3: lekker
1: top.
3: Genieten.
1: Nou, jij gaat nog Pianoman doen, hè?
3: Ja. Ja, sinds 2 weken geoefend. En,
1: nou, ga lekker staan. Ik heb sinds 2 minuten geoefend, dus ik ga gewoon de eerste 30 seconden meedoen. Als jij dat leuk aan wil kondigen, dan ga ik dat doen.
2: Ja, we horen nu Danny Lid samen met de eerste 30 seconden Marco Verhagen natuurlijk. Ja, ja. Met Pianoman. Ja.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Temperaturen rond zonsondergang van 18 of 19 graden en in de nacht dalend naar zo'n 15 of 16 graden. Het blijft dan ook gewoon droog en morgen staat dan een zomerse dag op het programma. Met temperaturen van maar liefst 23 of 24 graden en lokaal tikken we misschien zelfs wel de zomerse 25 graden aan. In eerste instantie schijnt de zon daarbij flink, maar in de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe. En dan krijgen we met name in de avonduren te maken met enkele regen- en onweersbuien.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Flevoland, weer weet je.
3: Zo ook met het weer weet je, want vandaag gaat het over wet and warm. Dat is Engels voor nat en warm.
4: Ja, inderdaad. Nou ja, het schokkende nieuws is dat we krijgen te maken met een super El Niño.
3: Godverdikke.
5: Nou, ja. En nu? Allereerst, wat is een El Niño?
4: Ja, wat is een El Niño?
5: Weet je dat echt niet? Ja, ik weet het wel. Oh. Maar misschien als je thuis zit.
3: Nou, leg jij het eerst even uit voordat Diana doet.
5: Ja, dat heeft te maken met... Nu ga ik het proberen. Je hebt de Grote Oceaan, toch?
3: Ja.
5: Ja. Ja, daar heb je een bepaalde...
4: De stille oceaan.
3: Ja, daar staat het heel stil.
5: Ja, precies. Dus ik moet niet hard praten. Daar heb je altijd een soort van stroming. Kan ik dat zo noemen?
4: Je hebt daar de passaatwinden inderdaad.
5: De passaatwinden, precies.
3: Ik heb er even vrijgelaten, ja.
5: Ja, dat rook ik. En dat zorgt ervoor dat je bepaald weer krijgt op bepaalde continenten.
4: Ja, dat klopt inderdaad.
5: Ja. Maar nu is volgens mij het water een beetje opgewarmd daar.
4: Ja.
5: En dat zorgt dan weer voor andere weersverschijnselen, heftige weersverschijnselen op bepaalde plekken, maar juist weer voor droogte op andere plekken.
4: Ja, dat klopt, helemaal.
5: En dan heb je ook nog de La Niña, dat is de andere kant.
4: Inderdaad.
5: Ja,
4: inderdaad. El Niño is dus het kerstkindje inderdaad. En we hebben nu dus te maken met warmer water rond de Evenaar. En die zorgen ervoor dat de passaatwinden, die normaal regengebieden richting Indonesië en Zuidoost-Azië brengen, en ook delen van Australië hebben dan met regen te maken, dat het daar juist droger wordt. Want ja, je krijgt dan omkering van het klimaat daar. Dus maar dit jaar wordt het dus echt een heel veel warmer zeewater verwacht. Wel 3 graden of meer. En dat zal dan wel enorme gevolgen hebben. Maar ook voor de gemiddelde wereldtemperatuur. Die zal volgend jaar toch wel stukken hoger uit gaan vallen. En wij merken er eigenlijk niet zoveel van in Europa.
3: Kun je niet zeggen dan dat we dan volgende zomer waarschijnlijk weer een hetere zomer gaan krijgen?
4: Nou
3: dan...
4: ja, ik denk wel dat de temperaturen overal ter wereld hoger zullen uitvallen.
3: Structureel?
4: Want
5: jij zegt enormere gevolgen. Dat is gewoon dus veel heftiger weer, hogere temperaturen.
4: De tropen warmen op, droogte in Indonesië en het oosten van Australië, maar juist weer natter in de buurt van Brazilië en het oosten van Afrika.
5: En dat warmere zeewater?
4: Dat warmere zeewater, ja, dat zorgt dus voor die effecten.
5: En dat komt door, dat warmere zeewater?
4: Dat komt doordat de passaatwinden wegvallen. En dan kan er dus geen koud water vanaf de diepere oceaan omhoog komen.
5: Ja. Maar zo'n super El Niño, dat is natuurlijk, dat klinkt best wel angstaanjagend. Zoiets.
4: Wij merken er eigenlijk niet zoveel van. Behalve dan dat het voorjaar misschien wel natter kan worden. Okay. Dus het voorjaar van 2027.
3: Oké, okay, hebben we in ieder geval geen droogte dan?
4: Nee, precies.
3: Goed, Diana, dankjewel.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: En we gaan het over het shownieuws hebben.
2: Dat doen we met
1: Michiel Vos.
2: Ja, van nu.nl entertainmentredactie. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, ik werd er mee overladen. Allemaal filmpjes van Celine Dion die weer stond te stralen en te zingen als nooit tevoren in Parijs, Michiel.
3: Ja, dat is precies hoe mijn tijdlijn er dit weekend ook uitzag. Na 6 jaar gaf ze weer een eerste eigen concert. En daar werd natuurlijk al maanden rijkhalsend naar uitgekeken. Tickets vlogen over de toonbank. Mm. Ja, en met haar ziekte was natuurlijk even de vraag hoe dat er allemaal uit zou gaan zien en hoe het zou klinken. Maar dat is niet tegengevallen.
2: Nee, nee. Ze kreeg wel een beetje kritiek, maar de meeste kritieken waren eigenlijk allemaal lovend, hè?
3: Ja, mensen hebben vooral heel veel respect voor hoe hard zij heeft gewerkt om hier weer te kunnen staan. Ik weet niet of jullie die documentaire over haar hebben gezien.
2: Ja, bij Prime.
3: Maar daarin zag je dat het op een gegeven moment dat zij naar de studio moest om 1 nummer in te zingen. En dat was eigenlijk al te veel. Dus laat staan een concert van 2 uur te geven. Maar zij heeft er keihard voor gewerkt en ze stond er weer. En inderdaad, misschien vocaal niet even foutloos als ze ooit is geweest. Maar ja, ik denk dat weinig fans daar een probleem mee hebben.
2: En emotioneel was ze ook, hè?
3: Ja, meteen bij opkomst al met de tranen. En dat hoorde je af en toe ook wel in haar stem, dat ze geroerd was. Maar goed, als je zo lang naar zoiets toewerkt en uit zo'n dal moet opkruipen, dan is dat ook niet meer dan logisch natuurlijk.
1: Nee, wat me vooral opviel is dat er werd natuurlijk heel veel verschillende video's gedeeld. Hoeveel hits ze eigenlijk wel niet heeft.
3: Ja, hè?
1: Ja.
3: Dat werd ook wel even duidelijk. Dat alle grote nummers kwamen weer voorbij. En ja, ze maakte het zichzelf natuurlijk ook niet makkelijk met die nummers uit haar hoogtijdagen. Met alle uithalen en dingen erin. Maar ik zag een aantal video's en ze deed ze wel allemaal. Het is niet alsof ze ineens een soort makkelijkere versie van die nummers zong. Nee, die hoge noten en lange uithalen, die zaten er gewoon weer in.
1: Ja, want je had van dit soort zangeressen had je eigenlijk Celine Dion, Whitney Houston en Mariah Carey, hè, in die tijd. Die waren echt heel groot met dit soort hits. Nou ja, Mariah Carey, daar horen we ook niet heel veel meer van. Nou, Whitney Houston is helaas, dat vind ik nog steeds heel erg. Iedere keer als ik weer een filmpje van haar zie, denk ik, verdorie, waarom is zij er niet meer? En zij was er ook even niet. Maar zij gaat natuurlijk de komende maanden of weken nog heel veel concerten geven. En jij, Roy, gaat er naartoe?
2: Ja, 9 oktober. Dus dat is een beetje aan het einde, volgens mij, van haar reeks.
1: Wat verwacht jij, Michiel, zij dit allemaal aan kan? Kijk, nu was het 2 uurtjes, maar ze geeft heel veel van die concerten.
3: Ja, ze hebben het wel verspreid gedaan. Dus er zitten vaak meerdere dagen tussen de concerten. Af en toe alleen in het weekend dat ze dan 2 dagen achter elkaar moet. Maar nu is ze bijvoorbeeld vrij tot woensdag.
1: Ja.
3: En ik denk wel dat ze het expres zo hebben ingepland om haar tijd te geven om te herstellen en weer op te laden voor de volgende show. Want zeker als je dit gewoon 6 jaar niet hebt gedaan, is dat sowieso toeren en zoveel optreden best een aanslag op je lijf. En zeker als je lijf gewoon je regelmatig in de steek laat. Maar ja, dus ik las wel dat mensen zich daar een beetje zorgen over maakten. Maar ik denk dat zij wel een heel goed team om zich heen heeft. Ook van doktoren die echt wel goed kunnen inschatten wat zij aan kan op dit moment.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, ga jij zelf ook, Michiel?
3: Ik had me aangemeld voor die pre-sale, maar voor mij is het niet geworden. Dus ik ben erg jaloers dat je gaat.
1: Maar is er echt geen enkele kaart meer te vinden? Want het kan natuurlijk ook wel zijn dat mensen annuleren of wat dan ook. Maar dat zijn ook wel wachtlijsten.
2: Nou, ik heb ook wel flink veel geld betaald, hoor, moet ik zeggen.
1: Wat mag ik vragen wat je ervoor betaalt?
2: Ruim €300 per stuk.
1: Ja, oké. Nou ja, ik vind dat nog wel meevallen eigenlijk.
2: Ja, voor Celine Dion dacht ik, nou, dat kan wel.
1: Ja, het is een hoop geld, hoor. Maar als ik een kaartje voor Cher betaalde, dan was dan een VIP-kaartje. Dus iets verder vooraan was ook $250.
2: Ja.
1: Oké. Is er nog iets anders?
3: Ja, het zijn flinke prijzen, ja.
1: Ja, maar goed, je hebt dan wel waarschijnlijk is dit wel haar laatste concertreeks. Wellicht.
2: Met die reden heb ik het ook over mijn hart gekregen om dat te gaan doen. Maar het is natuurlijk prachtig om haar live te kunnen zien, zeker met al die hits.
3: €200, toch?
2: Ja, zeker. Verder hebben we nog entertainment nieuws.
3: Ja, vanochtend kwam een bericht binnen van de Instagram van Loes Havekort.
1: Ja.
3: Een Nederlandse actrice. Die maakte bekend dat ze is geopereerd aan een hersentumor.
1: Ja.
3: Dat klinkt dan natuurlijk, het is ook heel heftig, maar dat klinkt dan gelijk, dat het wel eens heel erg mis zou kunnen zijn. Maar ze is geopereerd en herstellende. Dus dat is het positieve ervan. Ze was van de week weer op de première van de Netflix-serie De Eetclub. Eigenlijk weer het eerste soort klus die ze deed. En dat was goed gegaan.
1: Ja. Dus, las ik nou ergens dat zij wakker was tijdens die operatie? Of heb ik dat verkeerd gelezen? Of was ze weer? Ja, toch? Ja, hè?
3: Ja, dat las ik ook, ja. Ja, want het is ongeveer 3 maanden geleden dat dit gebeurde. Dat ze een soort last kreeg van lichte epileptische aanvallen. En toen is ze in een scan gegaan. En toen bleek dus dat ze een tumor had in de rechter hersenhelft. En daar is ze toen eigenlijk binnen een week aan geopereerd. Ja, en dat was inderdaad, als ik het goed las, inderdaad waar Instagram een operatie waarbij ze wakker was. Ja, dat verbaasde me ook nogal.
1: Lijkt me zo heen.
2: Ja.
1: Maar goed, ik heb ook wel eens, je hebt ook wel eens mensen die hebben bijvoorbeeld hun oogleden laten doen, weet je? Dan is ook heel gek, want dan moet je je ogen dicht doen, wordt er een reepje uit je ooglid gesneden als het ware. En dan kun je je ogen dicht doen wat je wil. Maar ja, dat is het ook, dat je wel meemaakt wat er gebeurt, maar je voelt er, merkt er niks van.
2: Volgens mij moet je toch ook wakker blijven, omdat je dan kunnen ze controleren hoe je reageert.
1: Ja, ja. Dat je goed in leven bent, je conditie. Ja, maar goed, wij zijn geen dokter of arts, maar mocht je het weten, app vooral eventjes.
2: Ja, en dan nog misschien even kort over het Songfestival, want de NPO krijgt langere tijd, hè?
3: Ja, dus normaal gesproken rond 15 september zou je als land moeten laten weten of je deelneemt. Nou, Nederland heeft daar weer uitstel in gekregen. Dat was vorig jaar ook zo, want toen besloot Avrotros pas definitief in december van we gaan het niet doen. Nou, van Avrotros weten we nu al dat ze dit jaar ook niet gaan doen. Maar de NPO was nog naar andere mogelijkheden aan het kijken en dat willen ze dus nog steeds doen. Ze willen niet zo lang wachten als dat het vorig jaar duurde. Ze zeggen hopelijk dat ze deze maand nog er een klap op kunnen geven of er dus een Nederlandse kandidaat wordt afgevaardigd of niet.
1: Wat verwacht jij?
3: Ja, het zou dan denk ik een constructie van de NOS of zo moeten worden.
1: Die het vroeger ook deed.
3: Ja, ze moeten daar wel echt snel nu beslissingen over gaan maken. Willen ze dat doen? Want er zijn een aantal andere omroepen naast Avrotros die ook al hebben gezegd, waaronder Omroep Max.
1: Oh, je
2: Omroep Max.
1: Ja, Omroep Max. Daarna viel je even weg, Michiel.
3: Oh, ja, die hadden eerst gezegd dat ze interesse hadden om het over te nemen. En daar zijn ze nu toch weer op teruggekomen. Dus het is nog afwachten wie zich gaat opwerpen om dan een kandidaat te gaan zoeken. En daar moet je niet te lang meer mee wachten, want dat heeft gewoon voorbereiding nodig natuurlijk.
1: Ja. Precies, ja. Nou, laten we het allemaal hopen. Michiel, dankjewel voor het bijpraten. Ja. En meer nieuws, entertainment nieuws natuurlijk, lezen we op nu.nl. Dankjewel, tot de volgende.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag. We'll be right back.

0: Dit is Flevoland.
1: Het is best wel groen, alhoewel Lelystad over het algemeen heel groen is. Maar je ziet ook wel eens een Boeddha-beeld. Dus het heeft wel iets, nou, ik weet niet, iets bijzonders.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er zijn heel veel mensen die van een hobby een werk willen maken, want hoe mooi is dat?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Echt een gezellig boek voor een kopje thee en een koekje. Nee, maar wel een heel lekker boek.
0: Dit is Flevoland.
4: Het zijn juist kleine dingen die gewoon even mensen bij elkaar brengen.
0: Straks het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
7: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
6: De onderzoeksraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
8: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
6: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Doe iets kleins voor een ander en maak daarmee een groot gebaar. Dat wordt het motto in Dronten het komende jaar.
2: Inwoners, scholen, verenigingen, bedrijven en andere organisaties in de gemeente Dronten worden uitgedaagd om voor eind 2027 100.000 kleine gebaren voor elkaar te realiseren. En Johannes Verheijden is coördinator van Zorg Samenpunt. Johannes, goedemiddag.
3: Goedemiddag allemaal.
2: Kun je eens wat kleine gebaren noemen waarmee je veel kan betekenen?
3: Dat zijn eigenlijk hele simpele dingen die je gewoon eigenlijk al dagelijks doet misschien ook. Drink een kop koffie met iemand waarvan je denkt dat die eenzaam is. Zeg eens hallo tegen de buurman waar je al 6 of 7 jaar naast woont en eigenlijk geen idee hebt hoe die man heet. Wil je gewoon echt gewoon hele kleine dingen. Help iemand even op weg, even steuntje in de rug, klein duwtje. Stuur een bosje bloemen naar iemand die eenzaam is. Gewoon even voor de aardigheid. Het zijn geen grote dingen en dat verwachten we ook niet. Maar het zijn juist kleine dingen die gewoon even mensen bij elkaar brengen. Ja. Dat is het idee.
1: En als ik zeg, Johannes, je hebt een leuk overhemd vandaag aan.
3: Dan heb jij een compliment gemaakt en dan mag je een vinkje zetten op de kaart.
1: Oké, dus complimenten, dat wordt ook gezien.
3: Ja, nee, compliment wordt ook gedaan. Ja, zeker. Ja.
1: Nou, die actie is in het leven geroepen door Dronten Zorgt Samen. Een initiatief van het Zorgsamenpunt van Meerpaal. Meer Samen en Denksportcentrum, ja, Dronten. Klopt. Dat is de hele club bij elkaar. Ja. Hoe is dit idee nou eigenlijk ontstaan?
3: Nou, het Zorg Samenpunt is begonnen in januari. Eigenlijk als centraal punt voor alle mantelzorgers en alle vrijwilligers in de gemeente Dronten. Dronten, Zwitserband, Biddinghuizen. En voor alle vrijwilligers. Dus dan heb je eigenlijk een grote groep. Je hebt zo'n 10.000 mantelzorgers in de gemeente Dronten. Een kleine 9.000 vrijwilligers. En toen was het idee van, ja, maar eigenlijk doen die mensen continu al wat we nu van de gemeente zelf vragen. Gewoon kleine dingen voor een ander. Gewoon even net even meer aandacht geven aan iemand anders om het leven van een ander gewoon even op te vrolijken.
2: En wat kan dat voor een impact hebben op het leven van een ander?
3: Nou, het grappige is dat bijvoorbeeld bij het MT van de Meerpaal management team, daar lagen deze kaarten zo van, goh, doen jullie ook mee? Want ja, dat moet natuurlijk, walk your talk. En in eerste instantie werd er een beetje gekscherend over gedaan en gaandeweg raakten mensen ook in gesprek over hoe belangrijk het is om gewoon even aandacht naar elkaar te hebben, om kleine dingen te doen. En het hoeft heus niet in een spruitjeslucht van, ik heb een pan soep voor je gekookt, want je bent ziek. Maar het mag wel.
2: En je kan dan klein beginnen, maar jullie hebben een enorm doel. 100.000 kleine gebaren in 1,5 jaar tijd. Dat is, ik heb even gerekend, 200 kleine gebaren per dag.
1: 208, toch?
2: Ja, 208. Oh ja, 208. Inderdaad, ja. Rekenen is niet mijn sterkste punt. 100.000 gedeeld door 473 dagen. Ja. Gaat dat lukken?
3: Natuurlijk gaat het lukken. Ja. Natuurlijk gaat het lukken. Want het is niet alleen dat. Natuurlijk is het een streefgedrag, een bedrag, een aantal. En tegelijkertijd, als je nu nagaat hoe dat de actie aanslaat, dat er een basisschool is, een middelbare school, die zegt, nou, kom maar op met de 300 kaarten, kom maar op met 175 kaarten. En dat zijn allemaal kleine dingen. 25 kleine gebaren op een kaart. Dan tikt dat gewoon heel erg aan. En dat kan je combineren met je bedrijf, met je gezin, met je sportteam. Je kunt het zo gek niet benoemen, of je kunt het.
2: Ja.
3: En dan is het gewoon een heel simpel iets. En natuurlijk, die dingen op die kaart die zijn leidend. Het hoeft heus niet dat het allemaal gewoon afgevinkt wordt. En het gaat ook altijd op basis van vertrouwen. Maar het is meer het idee van het bewustzijn, het bewust worden ook, hoe belangrijk het is om gewoon, zeker in deze tijden op dit moment, waar zo akelig naar elkaar wordt gekeken af en toe, om gewoon even te zeggen, hey, ik zie jou.
2: Ja.
3: Hey, ik hoor jou. Weet je wel? Goh, ik ben erbij. Het mag.
2: Ja. Hey, je noemde al een aantal keren de kaart. Hoe werkt het precies?
3: Nou, je kunt die kaart afhalen bij een van de punten in Meerpaal of in Zwifterband of in Biddinghuizen, bij de binding of bij het kombuis. Je vult hem in als je de dingen hebt gedaan. En dan lever je hem weer in. En dan, dat is dan eigenlijk dat. Dan krijg je een oorkonde, omdat je gewoon die 25 dingetjes hebt afgevinkt. Na 5 krijg je gewoon een aardigheidje. Na 10 krijg je een aardigheidje. En bij 25 krijg je een oorkonde.
1: Ah ja, ja.
3: En je kunt ze vaak meedoen als dat je wil.
1: Mag ik hem eens zien, die kaart die je hebt meegenomen? Ja. Maar dan moet je dan zelf ook opschrijven wat je hebt gedaan. Of, oh nee, er staat al eigenlijk ingevuld.
3: Er staan van allerlei soorten dingen al ingevuld, voorgedacht.
1: Ja.
3: En het kan best zijn dat over 2 maanden of 3 maanden, tegen de kerst of zo, weet je wel, dat we een andere kaart maken. Of dat we volgend jaar lente een andere kaart maken. Om het gewoon ook een beetje bezig te houden. Je kunt er zelfs nog een wedstrijd van maken met z'n allen, als je dat zou willen, van wie de eerste kaart vol heeft of wat dan ook.
1: Ja.
3: Je kunt er alle kanten mee uit. En de mensen die dat inleveren, die komen dan terug bij Matchpoint.
1: Mm-hmm.
3: Dat is de vrijwilligersclub, zeg maar, in de rond- en gemeente. En daar kan je dus ook weer het gesprek aangaan over vrijwilligerswerk, over gewoon wat aardigs doen. Heb je tijd over? Wat zijn je talenten? Wat zou je willen doen? Hoe zou je dingen willen inzetten? En dan is de cirkel eigenlijk met mantelzorg, vrijwilligers, aardig zijn, dingen doen voor elkaar, is eigenlijk weer rond.
1: 100.000 kleine gebaren. Eigenlijk is het zo gemaakt als ik kijk op die lijst. Geef iemand een compliment. Dus bijvoorbeeld de eerste. Nou, dat heb ik al gedaan bij Johannes. Nou,
2: ik heb er nog geen gekregen.
1: Wat heb ik nog meer? Geef een collega een bedankje.
2: Oh.
1: Ik heb je bedankt natuurlijk dat je hier weer een keer wil zitten. Nou,
2: dat denk ik. Ja.
1: Even kijken. Wat heb ik nog? Wijs iemand de weg. Dat heb ik nog niet gedaan vandaag.
2: Nee.
1: Nee, maar goed, je hebt wel even de tijd.
2: Misschien zo dadelijk bij de verkeersinformatie.
1: Nou, meedoen, dat kan dus met die gratis zorgzame kaart die ik nu in mijn hand heb. Die kun je gewoon ophalen bij het Serviceplein in de Meerpaal, de Binding en de Kombuis.
3: En jullie doen ook mee, toch?
1: Ja, nou ja, ik ben al aardig ver. Nou. Dus ik ga mijn best doen om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk 100.000 gebaren worden gedaan.
3: Goed,
1: voor
3: dankjewel.
1: 27. Johannes Verheijden, dankjewel.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Abrupt einde. Wat als je zelf een vervent camperaar bent en van je hobby je werk wil maken? Bijvoorbeeld door reizen voor anderen te organiseren. Waar moet je dan allemaal rekening mee houden?
2: Ja, bij de Kamer van Koophandel komen geregeld vragen binnen van mensen die bijvoorbeeld van hun onderneming of van hun hobby een onderneming willen maken. Bijvoorbeeld iemand die een kleine reisorganisatie wil beginnen.
1: Ja, tijd om voor eens en voor altijd duidelijkheid te scheppen. Yvonne Nikkelen van de Kamer van Koophandel. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag heren.
1: Zijn er veel mensen die inderdaad van hun hobby hun werk willen maken? Klopt dat wat we zeggen?
3: Nou, daar zit zeker wat in, want er zijn heel veel mensen die van hun hobby hun werk willen maken. Want hoe mooi is dat? Hè? Dat je ergens heel enthousiast en blij van wordt en iets wat je goed kent. Als dat een hobby is en je kan daar je bedrijf van maken, is dat prachtig.
1: Ja.
3: Maar in dit geval zeg je wel iets heel wezenlijks van je kan wel hele goede ideeën hebben over iets te gaan starten, maar wat zijn de risico's daarbij dan aan? En wat jij ook net mooi zei van, nou, stel je bent een vervent camperaar en je kent een gebied wat heel mooi is en je wil daar reizen naartoe organiseren, dat anderen dat ook gaan ontdekken. En je zegt eigenlijk van, kom hierheen en wij regelen in ieder geval een locatie. We regelen misschien nog wel een fietstocht door de omgeving. Ja, in hoeverre ben je dan bedrijfsmatig als je mensen daarvoor laat betalen? Maar dan heb je het ook gelijk over de verantwoordelijkheid die je daarover hebt.
1: Ja.
3: Dat is nog wel een dingetje.
1: Allemaal dingen waar je misschien niet zo 1, 2, 3 over nadenkt.
3: Nee, zeker niet. En wat hoor je de laatste tijd ook niet vaak? Dat mensen iets gaan organiseren, een yogastudio hebben en een retraite op Ibiza gaan doen bijvoorbeeld. Ja, het is echt ook wel van deze tijd dat gebeurt. Maar de consequenties zitten daar zeker aan. Want je bent in feite een klein reisbureautje. Want je organiseert wel iets voor mensen. Dus het is kleinschalig toerisme.
1: Nou schrik je me toch een beetje af hoor, om dit te gaan doen.
3: Ja, toch? Ja. Goed voorbereid.
1: Ja, oké. Okay. Ja, want hoe bereid je je dan goed voor op dit soort dingen als je dit soort plannen hebt?
3: Ja, heel vaak ontstaat dit eigenlijk inderdaad uit enthousiasme, uit een passie. Hè, iets wat je wil delen met anderen. En dan kun je dit gaan organiseren. Maar weet dan dat je te maken hebt gewoon met de regelgeving binnen de reiswereld. Maar dat jij dus ook aansprakelijk bent voor alles wat je organiseert daarbinnen. Dus de hele reis, als die op jouw naam geboekt is en mensen betalen jou daarvoor. En je doet bijvoorbeeld wat excursies. Nou, stel nou die reis naar Ibiza. Inderdaad. En je hebt zo'n heerlijke retraite, maar tevens heb je ook nog een leuke buggytocht die je organiseert door de bergen. En daar zou maar iets gebeuren. En mensen raken verwond, komen in het ziekenhuis. Ja, dan denk je misschien van, ja, maar ik heb die organisatie ingehuurd die buggies verhuurt en dergelijke. Nee, jij bent degene die deze reis heeft georganiseerd. En dat maakt jou tevens gelijk verantwoordelijk voor alles wat je daarbinnen organiseert. En daar moet je heel goed bewust van zijn. Dat je daar kijkt van, welke risico's loop ik daar eigenlijk door? Wat kan ik uitsluiten? Hoe kan ik me aansluiten bij misschien wel een brancheorganisatie? En laat die er nou ook net zijn voor die hele kleine reisbureautjes die dat op deze manier organiseren. Want ja, weet je, bij de ANVR, daar kom je als kleine tour operator niet zo heel makkelijk binnen en het kost je erg veel geld. Dus daar is een hele aparte brancheorganisatie voor kleinschalig toerisme. En dat is de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.
1: Wat goed.
3: En zij helpen je.
1: Ja.
3: Met allerlei zaken.
1: En nou weet ik dat de Kamer van Koophandel ook een heleboel masterclasses organiseert en informatie geeft over allerlei soorten ondernemingen die je kan starten. Doen jullie dat hiervoor ook?
3: Nee, we hebben daar niet zelf een masterclass voor. Mm-hmm. Dit is eigenlijk de informatie die wij geven. Wij hebben wel heel veel inloopdagen waar je informatie over kan krijgen. Maar een masterclass die wordt vaak georganiseerd door bijvoorbeeld zo'n brancheorganisatie zelf.
1: Mm-hmm.
3: En zeker omdat we gewoon zien na een vakantieperiode dat heel veel van dit soort dingen weer ontstaan. En dat mensen denken van hé, maar dit ga ik volgend jaar ook zelf organiseren. En dat ze bewust zijn van hé, wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat moet ik nou allemaal zelf regelen? Moet ik misschien speciale voorwaarden hebben? Moet ik me indekken op een bepaalde manier? Wat nou als een organisatie failliet gaat en ben ik daar verantwoordelijk voor? Ja, hoe kan ik dat organiseren? En dan verwijzen we vaak wel naar brancheorganisaties die daar eigenlijk alles over kunnen vertellen.
2: Nou, een kleine ondernemer die moet dus best wel wat regelen. En die moet ervoor zorgen dat hij bijvoorbeeld verzekerd is. Als er wat misgaat op vakantie, dat dan zo'n ondernemer niet in de financiële problemen komt. En als je het nou andersom bekijkt, Yvonne. Als je als vakantieganger met zo'n camperreis, noem maar een voorbeeld, mee wil gaan. Hoe weet je dan eigenlijk of die ondernemer dat goed voor elkaar heeft?
3: Nou ja, misschien kun je jezelf nagaan als jij een reis boekt. Hè, dat je kijkt van oké, zijn ze wel aangesloten bij dat SGR, die Stichting Garantiefonds. Dat je voor jezelf zoiets hebt van oh jee, hè, als dit failliet gaat, krijg ik mijn geld dan nog wel terug. Ja, weet je, als je dit gewoon organiseert, als je dit gewoon boekt bij iemand, dan zie je daar die SGR niet staan. Want om daar als kleine reisorganisatie bij aangesloten te kunnen worden, kost dat een hoop geld. Dus die organiseren dat anders. Dus zorg in ieder geval, als jij iets boekt bij zo'n reisorganisatie, dat je zeker weet van hé, daar zit een garantiefonds aan vast. En dat zal dan niet SGR zijn, maar ze zijn wel bij een brancheorganisatie aangesloten. Ze hebben daar bepaalde voorwaarden van. Daar staat wel in dat je gedekt kan zijn voor dit soort problemen waar je dan tegenaan loopt. Dus als je een reis boekt inderdaad bij een kleinschalige reisorganisatie, ga dan inderdaad kijken of de voorwaarden goed zijn en of ze aangesloten zijn bij een brancheorganisatie. Dus dat is voor jezelf inderdaad wel een hele goeie.
2: Nou, van je hobby je kleinschalige onderneming maken, dat kan dus, maar je moet wel met veel dingen rekening houden. We zijn er nu van op de hoogte. Dankjewel voor dit verhaal, Yvonne Nikkelen van de Kamer van Koophandel.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Temperaturen rond zonsondergang van 18 of 19 graden en in de nacht dalend naar zo'n 15 of 16 graden. Het blijft dan ook gewoon droog en morgen staat dan een zomerse dag op het programma. Met temperaturen van maar liefst 23 of 24 graden en lokaal tikken we misschien zelfs wel de zomerse 25 graden aan. In eerste instantie schijnt de zon daarbij flink, maar in de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe. En dan krijgen we met name in de avonduren te maken met enkele regen- en onweersbuien.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.
2: Binnen een uurtje.
1: De boeken van de Bie.
3: Boekenliefhebbers, opgelet. Onze collega-redacteur Marije de Bie is weer bij ons aangeschoven om te vertellen welke boeken haar opvielen.
2: Ja, en ze heeft vandaag twee spannende boekentips voor ons meegenomen. Marije, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
2: Welke boeken wil jij vandaag in de spotlight zetten? Waar ben je enthousiast van geworden?
4: Nou, ik ben heel enthousiast over Biologische Oorlog van Annie Jacobsen. Of Annie Jacobsen, dat is de Amerikaanse. En nog een ander spannend boek. En dat is De Slapende Vulkaan van Jort en Thorsson.
2: Zo.
4: Ja.
2: Laten we even beginnen dan met die biologische oorlog. Waarom ben je daar zo enthousiast over?
4: Ja, het klinkt heftig. Het is ook heftig. En biologische oorlog, een scenario, is de ondertitel. Eerder schreef zij al kernoorlog, een scenario. En wat Jacobsen doet, het is dus non-fictie. Dus het is een waargebeurd verhaal. En Jacobsen die legt heel mooi, die maakt een verhaal en die legt een link met wat er allemaal op de achtergrond gebeurt aan, nou ja, beleid zullen we maar zeggen. Dus in dit geval schetst zij het ontsnappen van een virus uit een laboratorium in Rusland. En dat is een aangepast, kunstmatig aangepast longpestvirus. Ja, die ontsnapt uit een ontploft laboratorium.
2: Ja.
4: En vervolgens raken er 10 mensen besmet. Die 10 mensen die stappen in een vliegtuig. Allemaal in een ander vliegtuig naar een ander deel van de wereld. En nemen dat virus met zich mee. Nou, je voelt hem. Het gaat dus heel snel. Als je zo'n virus op die manier heel snel verspreidt over de wereld. Zij komen weer in aanraking met andere mensen. Een van die mensen stapt op een groot marineschip. Daar raken de mensen besmet. Jacobsen die beschrijft dus hoe dit virus de wereld overgaat. Hoe een epidemie, hoe een pandemie ontstaat.
3: Ik moet meteen denken aan het coronavirus als jij dit zo vertelt.
4: Ja, dit beschrijft ze natuurlijk ook. Ja. Het gaat natuurlijk ook over coronavirus. Dit gaat wel over als mensen dat met opzet de wereld in zouden helpen. Dus je kunt natuurlijk, zo bij de vorige keer, haar vorige boek was het over kernwapens en hoe die ingezet worden en wat er gebeurt als dat gebeurt. En in dit geval gaat het over pathogenen, over virussen die dan de wereld overgaan, maar dan echt bewust. En dit is dus ook zo'n virus dat bewust is gemanipuleerd. Heel slim. Doordat mensen eerst heel vrolijk worden ervan, sociaal worden. Ze hebben dus dat virus zo aangepast dat mensen eerst gaan feest vieren en allemaal andere sociale dingen gaan doen. En vervolgens hartstikke ziek worden en komen te overlijden. Maar doordat ze dus al vrolijk zijn en feest gaan vieren, raken ze dus met nog meer mensen in aanraking. Als je natuurlijk gelijk ziek wordt, trek je je misschien terug, ga je in je bed liggen. En gebeurt er misschien niet zoveel. Maar dit, doordat mensen sociaal worden, verspreidt het zich. Wat Jacobsen nou doet in dit boek, ze beschrijft dus een scenario, dit scenario. En vervolgens combineert ze dat met de politiek en met militair beleid in Amerika vooral. En ze heeft dus allemaal mensen gesproken op hoge plaatsen die beschrijven, dit is wat er gebeurt als er zo'n virus ontsnapt of echt de wereld ingeholpen wordt. Dan is dit hoe dat gaat. Bijvoorbeeld, de president wordt meegenomen naar een veilige plek waar niemand weet van waar die zit. Er worden allerlei mechanismen achter de schermen ingeschakeld. En ja, wat gebeurt er dan?
2: Fascinerend.
4: Ja.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat dat spannend is, dit boek.
4: Ja, en dat doet ze dus echt knap. Het is echt heel spannend. Want het is ook wel heftig natuurlijk. Want je beseft je ook meteen, het is geen fictie. Dit is wel fictie. Het is een scenario.
3: Het zou kunnen gebeuren natuurlijk.
4: Precies. Ja. Het hoeft geen fictie te zijn. Het kan gebeuren. En als je dat natuurlijk op je in laat werken, dan is dat natuurlijk waanzinnig heftig. Maar het is wel gewoon zo goed opgeschreven. Het is dik 400 bladzijden. Dus het is best een aardig kluif. maar het leest als een trein. En ik vind dat zo goed gedaan. Ja, echt applaus voor haar.
2: Nou.
3: Ja, nou, de biologische oorlog, zo heet dat boek. We moeten er nog één bespreken, Marije. De slapende vulkaan.
4: Ja.
3: Is dat wel een boek wat je ondertussen kunt lezen terwijl je een kopje thee drinkt en een koekje eet?
4: Nou ja, dat kan wel.
3: Ja, is het een beetje lekker rustig?
4: Nee, dat dan weer niet. Oh. Nee, maar ja, kijk, het is maar net waar je rustig van wordt en waar jij een kopje koffie of thee bij wil nuttigen. De slapende vulkaan van Hjort, Tors en Torsson, een duo. Ik zeg het zo, het zijn Scandinaviërs, dus laten we er iets moois van maken. Deze speelt zich af op IJsland. En het is de eerste van een nieuwe thriller-serie. Dus als je van Scandi-thrillers houdt, dan zou dit misschien iets voor je kunnen zijn. En we duiken in de buurt van Reykjavik in de wereld van politieagent Helga. En er is een vrouw vermoord. Mm. En haar zoon is vermist. Helga gaat op zoek naar de jongen. Samen met haar collega Bjarki. En vervolgens ontdekken ze, terwijl ze dus op zoek zijn naar die jongen, er wordt nog een vrouw vermoord. Ja, nu wordt het een beetje, nu wordt het al wel heel spannend natuurlijk, want twee achter elkaar. Oké, misschien is er wel een seriemoordenaar aan de gang.
3: Ja.
4: Nou, dat blijkt dus, de jacht wordt geopend. Misschien moeten we het daar gewoon bij laten. Dat we het spannend houden. Nee, maar het is gewoon een fijne thriller. Het is wel ook echt van nu. De gast die erachter zit, die heeft een heel online zaak bedacht. Die gaat dingen ook online zetten op de dark web. Mensen kunnen dat volgen. Echt heel creepy. Daar kan je voor betalen. Dat je ziet wat er allemaal mensen aangedaan wordt. Vrouwen in dit geval. En het zijn ook nog alleenstaande moeders die het slachtoffer worden. Dus nou, echt een gezellig boek voor een kopje thee en een koekje. Nee, maar wel een heel lekker boek.
3: Een dikke aanrader dus. Twee boekentips weer. Dankjewel, Marije. Vandaag bespraken we dus de biologische oorlog van Annie Jacobsen. En de slapende vulkaan van
2: Ja.
4: Hjort en Torsson.
3: Drie inderdaad, die bedoel ik. Marije, dankjewel. En tot snel weer. Tot.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Niet alleen bij ons kun je mooie verhalen over Flevoland zien en horen, maar ook het programma Expeditie Nederland besteedt aandacht aan onze provincie. Een van de bijdragen van vanavond is gemaakt door programmamaker Elisabeth van Leeuwen. Ja. Goedemiddag Elisabeth, fijn
2: Hallo.
1: Dat je er bent.
2: Ja, leuk om er te zijn.
1: Ja, jij maakt af en toe reportages voor het programma Expeditie Nederland.
2: Ja, dat klopt.
1: Het is een programma rond een centraal thema waarin regionale verslaggevers dagelijks een maatschappelijk thema vanuit verschillende perspectieven belichten. Ja. En vanavond staat het programma in het teken van wonen. Mm-hmm. En daarvoor ben jij volgens mij hier in de buurt geweest.
2: Ja, inderdaad. Het thema is alternatief wonen. En ik ben in het Siddadorp geweest. En dat ligt in Lelystad eigenlijk.
1: Ja, wat is dat voor dorp?
2: Ja, het is eigenlijk geen dorp, maar het is een stukje van een wijk. En het is een wijk wat gaat over wonen, werken en mediteren. Dat maakt het eigenlijk heel speciaal. Dus de mensen die er wonen, die werken, die kunnen ook mediteren. Er zijn 2 meditatiecentra. En dan kan je 's ochtends of 's avonds gezamenlijk mediteren. Dat is eigenlijk het idee. En de vorm van meditatie is ook vrij specifieke, dat is transcendente meditatie.
1: Oh ja,
3: Wat is dat?
2: Speciale vorm. Ja, dat hoort bij een guru, Maharishi Mahesh Yogi, als ik het goed zeg. In de tijd waren de Beatles daar ook fan van. Daardoor is die heel bekend geworden eigenlijk wereldwijd. En hij heeft een bepaalde vorm van mediteren. Kijk vooral vanavond om te zien wat het is. Want dat vind ik echt heel lastig om specifiek allemaal uit te leggen.
3: Ja, tuurlijk. Ja, maar jij bent daar geweest als programmamaker. Samen ja, met zeker. Je microfoon en een camera natuurlijk. Ja, hoe was het om daar rond te lopen?
2: Ja, ik kende het wel een beetje. Want ik woon zelf ook in Lelystad. Dus er zit een klein supermarktje, biologische supermarkt. Daar kwam ik wel eens. Er zit ook een vegetarisch restaurant. Dat is ook echt een ander restaurant dan de gewone restaurants. Dus het is ook een beetje een woon- of een wijkrestaurantje, een buurtrestaurant. Dus dat is ook heel grappig met een lopend buffet bijvoorbeeld. Dus daar kende ik het van. Ik was heel erg benieuwd naar van waarom mensen daar wonen. En waarom ze bij elkaar willen wonen als je wil mediteren. Dus ik ben gewoon de wijk ingegaan. En ik moet ook zeggen, als je in die wijk bent, er hangt ook wel een beetje een bijzonder sfeertje. Er zijn veel houten woningen. Het is best wel groen. Alhoewel Lelystad over het algemeen heel groen is. Maar je ziet ook wel eens een Boeddha-beeld. Of dus zo'n poster van die guru, teksten, et cetera. Dus het heeft wel iets, iets bijzonders. Dus vandaar dat ik dacht,
1: Ja, en je zei net al, ik kwam wel eens bij dat biologische winkeltje onder andere. Wist jij toen ook dat dit zich allemaal nog meer daar afspeelde of niet?
2: Nee, dat niet helemaal. Ik wist wel dat het rond meditatie was. Maar niet zogezegd het hele verhaal achter dat transcendente mediteren. En waarom ze eigenlijk een woonwijk zijn en met elkaar willen wonen. Dat wist ik niet inderdaad.
1: Mm-hmm. Ja. Doet iedereen daar aan mee, aan die meditaties? Hoe werkt dat?
2: Ja, het is wel zo dat ze proberen in de wijk mensen te krijgen die daar gaan wonen, die echt iets met mediteren hebben. Dus dat niet, anders raak je ook een beetje het idee van de wijk kwijt, zo gezegd. Dus er zitten veel huurwoningen. Nou, volgens mij zit daar een bepaald systeem in dat als je echt iets hebt met transcendente meditatie, dan heb je iets van voorrang. Er zijn ook koopwoningen, dat ligt volgens mij wel complexer, maar ook daar proberen ze wel, dat mensen in ieder geval mediteren. In de jaren 80 is het echt opgericht met het idee dat je samen mediteert. Dat is nu wel wat meer losgelaten. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een jongen gesproken, die mediteert eigenlijk vooral heel veel alleen. Maar het idee is wel oorspronkelijk echt dat je met z'n allen mediteert.
1: Ja.
2: Dat is wel het idee daar.
1: Voelen ze zich dan ook lekkerder? Is het vrediger? Is het anders?
2: Ja, dat is wel leuk. Want ik zeg, het is natuurlijk een alternatieve vorm van wonen. Maar het is natuurlijk ook een beetje een bijzondere vorm van leven. En ik denk wel dat de mensen die daar wonen, die ik dan gesproken heb, want daar was ik ook wel benieuwd naar, die hebben echt wel iets aan dat mediteren om zelf rustiger te worden. Ook om gelukkiger te zijn. Dus ze doen het heel erg voor zichzelf. Maar toegegeven, dat transcendente meditatie gaat eigenlijk ook om het effect wat je kan doen in de omgeving. En dat heeft met dat gezamenlijke te maken eigenlijk. Maar ze worden er wel happy van. Ja. Degene in ieder geval die ik gesproken heb.
3: Nou, jij bent er ook wel een beetje happy van geworden, volgens mij.
2: Ja, ik vind het heel leuk. Ja, ik hou gewoon van dingen die ik zelf niet doe of die anders zijn om te horen. En ik denk ook, deze mensen doen dat gezamenlijk. Ze doen het ook dus met het idee om een soort vrede in de omgeving te krijgen. Om een positieve uitstraling te doen. zouden we misschien wat meer moeten hebben in de samenleving.
3: Ja, dat gebeurt dus allemaal in dat dorp. En voor de duidelijkheid, je kunt daar ook gewoon naartoe. Het is niet helemaal afgesloten of van de buiten.
2: Nee, je kan er dus naar het vegetarisch restaurant. Ja. Je kan er gewoon winkelen. Je kan er ook gewoon doorheen lopen. Nee, het is gewoon. En ik denk zelfs ook dat je prima welkom bent in de meditatiecentra, hoor. Iedere ochtend en avond, dat weet ik niet. Maar ik denk het wel. Volgens mij staat dat gewoon open voor iedereen die gezamenlijk wil mediteren.
3: En jij bent ook welkom geheten door een paar bewoners van dat Siddadorp. Ja. Waren ze meteen openhartig?
2: Ja, het zijn hele vriendelijke mensen. Valt niet te ontkennen. Je ziet één dame die heeft het eigenlijk meehelpen oprichten. Nee, heel hartelijk vriendelijke mensen. Nou, je ziet het ook een beetje op de foto's. Ik zei, het was ook een hele mooie dag, maar er hangt wel een relaxte sfeer eigenlijk. Dus wat dat betreft is het vooroordeel bevestigd. Het zal wel niet altijd vredig zijn, gok ik. Maar de dag dat ik er was, wel in ieder geval.
3: Iedereen lacht op de foto's. Dat zegt wel iets over die plek. Je hebt daar een reportage over gemaakt. Dat is dus vanavond te zien op NPO 2.
2: Ja, klopt. Om 6:30.
3: Wat kunnen we verwachten van die repo?
2: Nou, het thema is alternatief wonen. Dus zegt deze reportage is een onderdeel vanuit Flevoland. Maar er zit bijvoorbeeld ook een verhaal in vanuit Brabant. En dat gaat over een bolwoning. Dat is iemand die dus in een ronde woning woont. Er zit een verhaal in over Drenthe van een koloniehuisje. Volgens mij heeft Zeeland een verhaal over strandhuisjes. Dus het is wat dat betreft, en Gelderland volgens mij nog, over onder water wonen, onder de grond. Dus het is heel divers. En het Siddadorp is een van de verhalen over hoe het is om anders te wonen dan jij en ik waarschijnlijk.
1: Wat leuk. Vanavond dus om 6:30 te zien op NPO 2. Elisabeth van Leeuwen, dankjewel.
2: Nou, graag gedaan.
0: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: is Flevoland.
1: Het is best wel groen, alhoewel Lelystad over het algemeen heel groen is. Maar je ziet ook wel eens een Boeddha-beeld. Dus het heeft wel iets, weet niet, iets bijzonders.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er zijn heel veel mensen die van een hobby een werk willen maken, want hoe mooi is dat?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Echt een gezellig boek voor een kopje thee en een koekje. Nee, maar wel een heel lekker boek.
0: Dit is Flevoland.
4: Het zijn juist kleine dingen die gewoon even mensen bij elkaar brengen.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
7: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
6: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
8: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde, zijn bloemen neergelegd.
6: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Nederland en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Everyone deserves music, sweet music. Everyone deserves music, sweet music.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Temperaturen rond zonsondergang van 18 of 19 graden en in de nacht dalend naar zo'n 15 of 16 graden. Het blijft dan ook gewoon droog en morgen staat dan een zomerse dag op het programma. Met temperaturen van maar liefst 23 of 24 graden en lokaal tikken we misschien zelfs wel de zomerse 25 graden aan. In eerste instantie schijnt de zon daarbij flink, maar in de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe. En dan krijgen we met name in de avonduren te maken met enkele regen- en onweersbuien.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
3: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun kook aan het vergiftigen, klonk het fors.
2: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt daarbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
4: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
2: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Temperaturen rond zonsondergang van 18 of 19 graden en in de nacht dalend naar zo'n 15 of 16 graden. Het blijft dan ook gewoon droog en morgen staat dan een zomerse dag op het programma. Met temperaturen van maar liefst 23 of 24 graden en lokaal tikken we misschien zelfs wel de zomerse 25 graden aan. In de eerste instantie schijnt de zon daarbij flink, maar in de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe. En dan krijgen we met name in de avonduren te maken met enkele regen- en onweersbuien.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dan gaat zo werkt het niet, wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep. Early morning.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Temperaturen rond zonsondergang van 18 of 19 graden en in de nacht dalend naar zo'n 15 of 16 graden. Het blijft dan ook gewoon droog en morgen staat dan een zomerse dag op het programma. Met temperaturen van maar liefst 23 of 24 graden en lokaal tikken we misschien zelfs wel de zomerse 25 graden aan. In eerste instantie schijnt de zon daarbij flink, maar in de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe. En dan krijgen we met name in de avonduren te maken met enkele regen- en onweersbuien.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de ME'ers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren er golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.